0: De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: 105. Het is 3:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum-Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum-Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: eens.
1: Dit is 105. Het is 5 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord beland je in de file 6 kilometer en een oponthoud van 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bob Evers.
3: Jeetje, op de langste dag van harte welkom.

de Painterman, bovendien. Deze zondagmorgen. Goedemorgen en leuk dat je erbij bent. Tot 9 uur op deze zondag 21 juni, de langste dag van 2026. Ja, daar zijn we aanbeland. Ondergetekende tot aan 9 uur met het ochtendprogramma. Vandaag de zondag. Tot 9 uur houden wij elkaar gezelschap. Niet met collega Roland Beek op deze zondagmorgen. Nee. Ron die neemt vandaag het Niet Thuis magazine over tussen 10 en 12. Dus ja, dan ga je ook niet eerst nog even het ochtendprogramma doen. Dat mogen duidelijk zijn. Dus ik neem Donners even waar op deze zondagmorgen.

Lenny Kravitz en de Highway Robbery hier op 105 op deze zondagmorgen. Langste dag. Dan eens even kijken hoe dat allemaal zit. Vandaag meteorologische zomer. Begint zoiets rond 10:30. Ik kom daar straks in het programma even uitgebreid op terug. En pak nog even wat nieuwsfeiten erbij. Tot aan 9:00 op deze zondag.

Taylor Swift. I knew it. Ik wist het. Ik ken je. Dus ja, nieuwe muziek van haar in ieder geval. Harlem 105 voor Harlem Heemstede Bloemendaal. Op deze langste dag van 2026. Gewoon present met het ochtendprogramma. Niet met collega Ron Anbeek, maar ik hou je gezelschap tot aan 9 uur. Heavy.

0: just like a song when we were young.
1: Wel, zei hij ook, when we were young.
2: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Muziek uit de buurt, vast onderdeel in de programmering. I'm looking.

Muziek uit de buurt met Niels Gruisbroek en de Wildfire hier op 105 in bedrijf. Het ochtendprogramma tot aan 9 uur. En 9 uur hebben we tijd voor een nieuwe aflevering van het OLM, het oude lullen muziek, met collega Mart Smeets. En het Niet Thuis magazine tussen 10 en 12 vandaag met Ron Aanbeek. En tussen 12 en 2 het Nationaal Product met Luc Hasselman. Wat daarin zit, daar kom ik straks even uitgebreider op terug in het volgende uur. En ook even de headlines die aan de orde komen, zeg maar. De topics in het Niet Thuis magazine van deze zondag, deze 21 juni.

Beter en meer compleet had ik het zelf niet kunnen zeggen natuurlijk. De gemeente Heemstede is weer een stapje verder in de zogeheten zoektocht naar een geschikte locatie voor de opvang van ongeveer zo'n 160 asielzoekers. Dat lezen we allemaal op onze eigen website www.haarlem105.nl. En daarmee wil Heemstede gaan voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de nationale spreidingswet, zoals we het maar noemen. De eerste fase van het onderzoek is bijna afgerond. En het blijkt dat er binnen het beschermd landschap maar een klein aantal plekken in beeld is waar opvang mogelijk zou kunnen zijn. Straks meer daarover in ieder geval. Ik zeg al het hele artikel, lees op onze eigen website www.haarlem105.nl.

Brothers Johnson, een stomp. Is er wat te doen over het fietsen op de Spaardamseweg. Je moet een beetje omfietsen over de Rijksstraat, zeg. Niet helemaal logisch.

105 in bedrijf. Haarlem 105 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Het dagelijks ochtendprogramma op deze zondagmorgen. Het is de langste dag van 2026. Nou, morgen gaan de dagen alweer korter. Het wordt later licht, het wordt eerder donker. Nee, dat is even dolle. Ik kom daar straks wel even iets uitgebreider bij op terug. Bluff heb ik voor je.

0: zei het al, vandaag 21 juni, het begin van de astronomische zomer. En om precies te zijn is dat straks tijdens het Niet Thuis Magazine om 11:05. Deze zondagmorgen gaat dat allemaal gebeuren. Het is maar even dat je het weet. Veel meer kan ik er niet aan toevoegen, zoveel zeggen. Charlie Gear. Ja, lekker nummer dit. Want al een tijdje mee op de playlist hier op 105. My Madonna.
1: I just wanna dance a little bit closer.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten. De vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen, even naar achter op deze zondagmorgen 21 juni. Langste dag vandaag.

Love Summer Nights. Nou, dat klopt wel zo'n beetje de afgelopen periode. Chris Thompson and the Nights. Hot Summer. Ja, zo heet hij ook. Goedemorgen, welkom bij deel 2 van het ochtendprogramma. Deze langste dag, deze 21 juni vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Wij zijn Harlem 105, oftewel 105 in bedrijf met het dagelijks ochtendprogramma. Deze zondag, je weet het, we gaan door tot 9 uur. Van maandag tot en met vrijdag doen we tussen 7 en 10. En in het weekend, uurtje korter. Om 9 uur is gewoon weer tijd voor OLM, oude lullenmuziek met Mart Smeets. Daarna tussen 10 en 12 het nationaal, niet het nationaal product, dat zou je wel denken natuurlijk, het Niet Thuis magazine. Vandaag gepresenteerd door gewaardeerde ochtendcollega Ron Anbeek. Die valt een keertje in en dat betekent dat ik door Neurs op deze zondag voor hem even waarneem. En om 12 uur is weer tijd van Luc Hasselman met een nieuwe aflevering van het nationaal product. Wat daarin zit, ga ik je straks even over informeren. En ook over wat er een beetje aan de orde komt in het Niet Thuis magazine straks tussen 10 en 12. Nou, zover is het nog niet.

begin van de astronomische zomer. En dat zal precies zijn om 5 minuten voor 10:30 van deze zondagmorgen tijdens het Niet Thuis magazine bij collega Ron Albeek. Nou, ik weet niet of hij zelf ook in de gaten heeft. Ik ga straks nog eventjes met je doorlopen wat er allemaal aan de orde komt tussen 10 en 12 uur hier op Haarlem 112.

Niall Horan, It Tastes So Good To Me. En dat op deze zondagmorgen, de langste dag. De dagen gaan weer korter na vandaag. Dus niet om vervelend te doen natuurlijk.

0: Hallo.
1: Goedemorgen, zondag vandaag. Het hebben natuurlijk al een hoop plannen gemaakt wat je gaat doen op deze langste dag van het jaar. Maximaal rendement eruit halen, natuurlijk, dat mogen duidelijk zijn. Misschien wel heel handig. Aan het weer zal het niet liggen, dat valt vandaag ook weer alles mee natuurlijk. Eens even kijken, er is wat te doen over het fietsen op de Spaarndamse weg in Haarlem. Straks meer daarover. Goedemorgen, zondag vandaag. We hebben natuurlijk al een hoop plannen gemaakt wat je gaat doen op deze langste dag van het jaar. Maximaal rendement eruit halen, dat mogen duidelijk zijn. Misschien wel heel handig. Aan het weer zal het niet liggen, dat valt vandaag ook weer alles mee natuurlijk. Eens even kijken, er is wat te doen over het fietsen op de Spaarndamse weg in Haarlem. Straks meer daarover.

What Love Got To Do With It. Tina Turner heeft ons achtergelaten met een heleboel mooie muziek natuurlijk. Dit was er eentje van. Ik zei het, er was wat, iets wat te doen over het fietsen op de, ja, zeg maar, de Spaarndamsweg. Deel van het fietspad is afgesloten vanwege die bouwprojecten die daar plaatsvinden. Dat is natuurlijk niet aan de kant van het Spaarne, dat mogen duidelijk zijn. Wielrijders blijken toch massaal de gesuggereerde gemeentelijke omleidingsroute via de Rijksstraatweg te negeren en rijden gewoon eventjes naar de overkant tegen het verkeer in op het andere fietspad. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Daar is er alles over in de regionale nieuwsmedia. Ja, omrijden via de Rijksstraatweg, terwijl iedereen denkt van het is eigenlijk maar een klein stukje, dus als ik even doortrap, dan ben ik er alweer voorbij. Ja. Maar dat gaat nog wel een tijdje duren, want ik geloof dat het fietspad zo'n beetje anderhalf jaar afgesloten is en gaat worden. Dus nou, eat your heart out, zeg maar. Dus. Maar vaak heb je niet echt de luxe om dat nog eens eventjes andere route die meer voor de hand ligt te kiezen natuurlijk. Ja, misschien via de Waardepolder, maar dat ga je ook niet doen, denk ik. Goedemorgen, Harlem 105 in bedrijf. Tot aan 10 uur, zou ik zeggen. Maar dat is normaal als we het ochtendprogramma doen. Maar ja, op deze zondag doen we dat altijd even een uurtje korter. Eens even kijken. Wat gaan we allemaal doen in het Niet Thuis Magazine? Moeten we even kijken, even de informatie erbij pakken. Want ja, vandaag aandacht voor het Spaarnestad Concert met organisator Henny Leeflang, die daarvoor bij ons langskomt. De plekken voor de bootjes kunnen worden gereserveerd via de VIL. En Henny neemt de programmering door tussen 10 en 12 bij collega Ron Anbeek. Het concert is dit jaar middags. Bovendien is er een nieuwe Haarlemse kunstwandelroute. 26 juni is de feestelijke opening. En Haarlem heeft een nieuw festival trouwens. Dat heet Vier Haarlem. Vorig jaar is over opgemerkt. Jaren van voorbereidingen. In juli komende maand dus de eerste editie. En wat is er in het nieuwe seizoen te doen in het Verhalenhuis Haarlem? Want Arno van der Vuurst gaat een tipje van die sluier oplichten van de verkoop van het jubileumjaar. Die is daar van start gegaan. Presentatie vandaag van het Niet Thuis Magazine in handen van gewaardeerde collega van de vroege ochtend in het weekend, Ron Anbeek. Want beide dames die hebben andere dingen te doen, zoals Ellen en Jules. Dus nemen anderen dat even het stokje over. Dus Ron Anbeek, straks tussen 10 en 12 in het Niet Thuis Magazine.

Rylan en de Bobbeliers in het kader van de muziek uit de buurt hier op 105. Deze zondagmorgen 21 juni. Langste dag, dat wist je misschien al. Maar goed, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dan heb je er maximaal rendement van. Nationaal product vandaag tussen 10... Nee, niet tussen 10 en 12. Tussen 12 en 2. Ik moet even... Ja, ik heb net al verteld wat Ron Anbeek gaat doen in het Niet Thuis Magazine. Maar Luc Hasselman vanmiddag tussen 12 en 2. Het nationaal product hier op 105. Hij gaat bellen met onder meer Sam van Veldhoven naar de studio. Hoog bezoek van Dean Saunders. Die komt met Luc van Gedachtenwisselen. Die zal, denk ik, een nieuwe productie op zijn naam hebben staan. En Luc die gaat tussen 12 en 2 nog bellen met Menzo Kortland. Om eventjes alles bij te praten. Dat en meer in het nationaal product. Straks tussen 10 en 12. Nee, niet tussen 10 en 12. Het zit allemaal in mijn systeem, geloof ik. Tussen 12 en 2 hier op Haarlem 105.

la. Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105. 105. Zo is het en niet anders. Tot zover het ochtendprogramma op deze langste dag, deze 21 juni. Zometeen het Mars Space met OLM. En om 10 uur het Niet Thuis Magazine met Ron Ambeek.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Mart Smeets.
2: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Goeiedag. We luisteren naar de Zweed Jesper Lindel met Nights Like This. Dat is een mooi begin voor een programma waarvan ik dacht van... is het nu alleen maar door elkaar gerommelde tutti frutti of zit er nog een lijn in? Ik heb hem nog niet kunnen ontdekken. Ik heb geprobeerd om 13, 14 nummers bij elkaar te vinden die u misschien ook leuk vindt. We begonnen dus Zweeds. Oh ja, ik moet erbij zeggen, dit programma heet officieel OLM. En dat staat voor Oude Lullen Muziek. Een titel ooit bedacht door mijn dochter die dat wat ik draaide maar verschrikkelijk vond. Smaken verschillen heb ik er toen wel eens proberen uit te leggen. Dit is de uit North Carolina stammende Tift Merritt. Goeie zangeres.

prachtig van de CD Another Country. Zij heet Tift Merritt. En ik zei er al bij, ze komt uit North Carolina. Dat soort zangeressen zitten in North Carolina, South Carolina, Georgia en een beetje aan de binnenkant van het land. En die trekken altijd volle zalen. Zag er één keer optreden, was onder de indruk. Dit wordt Joshua Hadley. Dat is een man met 17 tatoeages op beide armen. Met een klare blik. Vroeger moet hij alcoholist geweest zijn. Nu heeft hij een prima album uitgebracht. Neon Blue heet het. En dat wordt geopend met het nummer Broke Again.

0: a pro-pro begin.
1: Joshua Hadley heet hij. Misschien dat het u opviel, maar de titel van Tift Merritt's nummer was Broken. En dit was Joshua Hadley met Broke Again. Zo'n programma dus. Nou, misschien bij het volgende nummer, het vierde nummer van het programma, zullen we dat eens testen. Dat is een nummer van Zuzu. Dat is een Amerikaanse band die in 1994 het eerste album uitbracht met John Nolan als, nou zeg maar, drijvende kracht erachter. Ze zijn er nog steeds. Hun laatste album heet Here Again. Maar nu de titel. Na Broken and Broke Again, You Don't Know Me. Is dat niet om ontzettend vrolijk van te worden?

Zoals gezegd, begonnen in 1994 en ettelijke albums later komen ze met Here Again, A Retrospective. De band heet Zuzu, Amerikaans dus. En ook Amerikaans zijn, en dan moet ik even neigen naar links, de Northern Mississippi All-Stars. Dat is een hele aardige band met twee broers aan de leiding, Cody en Luther Dickinson. Ze maken een muziek die, ja, die kun je eigenlijk niet onder één noemer zetten. Ik zou voorstellen van, wat moet ik er nou van zeggen? Luister maar.

Mississippi All Stars. Juicy Juice. CD is net uit en heet Set Sail. Ik vind heel interessante muziek. De broers hebben een hele eigen kring om zich heen gevormd van mensen die dat allemaal lekker met ze meespelen. Nogmaals, North Mississippi All Stars. Soms krijg ik wel eens een verzoek van mensen en die roepen dan van, ja, je speelde een onbekende Amerikaanse band. Ja, dat is de lol om langs grote bakken te zoeken in landen waar je overal langskomt en dan vind je wel eens een hoes of een titel. Of, nou ja, ik had dat bij een groep die in 2014 met een cd op de markt kwam en die cd heette Live Imitating Live. Nou doen wij dat eigenlijk allemaal, maar dit zijn Amerikaanse muzikanten en die heten samen Augustina. En het lied klinkt zo.

8 jaar oud album. Augustana heet het dus. Even een klein verhaaltje voordat ik de volgende plaat laat draaien. Hij gaat nu door het leven als allee-soldaat. En we kennen hem ook, maar dan moet je wel even teruggraven in je herinnering, als Björn van der Doelen. Dat was een hele leuke, enthousiaste, goede voetballer die bij PSV in het eerste speelde. Maar de wereld is meer dan alleen maar tegen een leren bal aantrappen. En dat besefte hij ook. Je kunt ook op een gitaar gaan spelen, je kunt liedjes gaan leren, je kunt liedjes gaan schrijven. Dat deed hij. Hij vond muzikale vrienden en ze maakten Als de Wolven Janken. Dat is een hele aardige cd. Maar omdat er zo weinig in Nederland gekeken wordt naar mensen die andere dan tophit muziek maken, hoor je het niet vaak. Nou, ik wil daar een uitzondering op maken. Hij heeft Austin, Texas geschreven. Dat is een heel grappig en ook eigenlijk wel stout liedje.

Jurgen van der Doelen. Allez Soldaats met Austin, Texas. Dat was het stoute nummer van dit uur. Nederlands nummer. Als je een soort van tutti-frutti-uitzending hebt zoals deze dan is, dan hoort daar ook wel een heel groot nummer van een hele grote band in.

0: Uit 1968, dat hoort u goed, 1968. Toen moest alles nog beginnen eigenlijk. The Notorious Byrd Brothers met het nummer Going Back. Waarom was dat een belangrijke plaat? Niet alleen vanwege de muziek, maar ook er zat een hoes omheen die niet alledaags was. Je zag een stal waar vier gaten in zaten, zeg maar ramen, waar drie mannen en één paardenhoofd uitkwamen. Die drie mannen waren de drie birds die het nog wel met elkaar konden vinden. En het was een zwart paard, een dark horse. En het is een lange tijd is het de vraag geweest, wie was de dark horse die daar geduid werd door zijn muzikale vrienden? Het is heel boeiend om dat eens op te zoeken. Klik het aan, Notorious Byrd Brothers, en je komt een end. Tijd voor Sharon Robinson. Zij is een tijdje de muze geweest van Leonard Cohen. Ze snapte zijn muziek. Hij inspireerde haar en zij maakte er prachtig mooie muziek van als ze zelf mocht optreden.
1: Baby,

Sharon Robinson. Ze heet Caffeine. Baby, be strong to me. Ik zei al, het is een ratatouille. En ik vond een, zeg maar, een EP'tje, maar dan op een CD gezet. Een CD dus met 5 nummers er slechts op. Dat was een grapje van de platenmaatschappij van de Brit Long John Baldry. Long John Baldry was een geestige, grappige man. Hij kon het met de blues vinden. Hij kon rocken. Hij had een heel palet van mogelijkheden. En het was leuk om met hem te spelen, want hij was Brits qua humor, als ik het zo mag zeggen.

Midnight in New Orleans. U luistert naar OLM op Haarlem 105 op 40 Up Records. En in het Gooi bent u ook verbonden met deze draaitafel die nu een ier laat horen, Luca Bloem. Zo, soms stuurt hij me wel iets van zijn nieuwe nummers op. Vreselijk vriendelijke ier die ik een keer ontmoette die bij ons speelde toen we in de Ronde van Frankrijk reden. Jawel. Dit is Luca Bloem van Tijden Terug met Sunny Boy. Nee, hoe is het ook weer? Sunny Sailor Boy.

Luca Bloom. Zo Iers als het maar kan. Maakt veel albums. En is toch tamelijk populair in Nederland. We gaan naar Amerika. We hoorden hem al eerder in het nummer van The Birds meespelen. Maar ik ben altijd wel een fan geweest van de heel rustige Chris Hillman. Chris Hillman houdt van instrumenten waarop je kan tokkelen. Maakt niks uit als er snaren op zitten. Of het nou een banjo is, of een ukulele, of een gitaar. Hij is in orde. Dit is, dan moet ik me weer neigen, zoals het heet. Dit is van Clear Sailing. Het nummer dat ik van Clear Sailing heb gekozen heet Playing the Fool.

Chris Hillman, Playing the Fool. Je mag zeggen dat hij van alle Birds het meest clean is gebleven. Vele andere bandjes gestart. En redelijk in de benen gebleven, om het zo maar eens te zeggen. Dan heb ik een hele gekke gast. Hij heet Jimmy Buffett. En Jimmy Buffett heeft een heel imperium om zich heen gebouwd in de jaren 80, 90 en 0. Je kon er drinken, eten, je kon er ongelooflijk stoned worden, je kon er sandalen kopen, je kon er zwemvliezen kopen, je kon met hem op de wateren van Miami gaan varen, je kon naar zijn concerten toe. Een idioot van een man die zelf boeken schreef, die zijn muziek maakte, die mensen in een leuke sfeer bracht. Ja, je moest er wel eens een sticky bij roken, dan was het nog allemaal gezelliger. Maar Jimmy Buffett heeft toch iets bereikt met zijn muziek en met zijn hele attitude, met zijn leefstijl, dat heel erg in was in Florida vooral. Daar heeft hij zijn beste volgers. Daar zaten de tenten stamvol. En dan zong hij, dan kwam hij op een podium en dan met een knettergekke band die allemaal gewoon in zwembroeken en op flipflops stonden, speelde hij Margaritaville.

goed zo, dat was de merkwaardige maar grappige man Jimmy Buffett. Ik heb een vriend die zei laatst tegen me van... ik liep over Schiphol en toen zag ik ineens Bruce Springsteen naast me lopen. Toen zei ik, ja, dat kan, want die komt vaak in Nederland. Komt die vaak in Nederland? Ja, die komt dan kijken naar paarden voor zijn dochter. De laatste plaat van dit programma, OLM, The Ghost of Tom Joad. En dat komt van, natuurlijk...

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In België zijn gisteravond twee mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd, meldt de Stichting Vluchteling. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege de code geel. Later in de nacht werd ook de loop tussen Nijmegen en Arnhem halverwege gestaakt vanwege aanhoudende regen en onweer. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Het miljoenenproject van Trump van het opnieuw verven van de pool bleek al gauw een blamage. De verf begon los te raken en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten eerst nog kans op een bui. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen.
0: Ron Ambeek.
2: Tot 12 uur, 2 uur lang. Uitgaanstips en cultuur op de zender.

0: time.
1: Over een maand of zes, dan is het kerst 2026. Moet je nu nog niet aan denken. Is het nu ook nog niet. Maar dan is het 26 december 26. En dan is het gewoon alweer 10 jaar geleden dat tijdens de kerst 2016 George Michael ons ontviel. Jorden met Father Figure. Goedemorgen, dit is het Niet Thuis Magazine tot 12 uur vanmiddag. En we hebben hier allerlei cultuurtips en uitgaans ideeën, suggesties om er wat moois van te maken in de 023-regio. Tot 12 uur gaan we dat doen. En dat betekent dat we gasten hier in de uitzending en aan de telefoon hebben. Je kent het Niet Thuis programma natuurlijk prima. Dat bestaat al decennia op deze zender. Vandaag allemaal op deze 21ste juni. De zomer is vandaag begonnen en het is vandaag vaderdag. Vandaag ook Father Figure van George Michael. Komt straks denk ik nog muzikaal wel een keer aan bod. We danken Mart Smeets voor OLM. Zojuist oude lullenmuziek, dat noemt hij het zelf. En daar staat die afkorting voor van 9 tot 10. En daarvoor heel vroeg Bob Evers hier op de zender met vandaag de dag, de weekendeditie van 7 tot 9. We gaan het zometeen hebben over het Spaarne-concert. Dat is inmiddels een fenomeen hier in deze regio. Hennie Leeflang zit inmiddels aan de koffie hier in de studio om het daarover te hebben. En we gaan ook kunstzinnig wandelen. Daar komen straks ook dames voor naar de Haarlem 105 radiostudio. Tot 12 uur dus Niet Thuis. Suggesties en uitgaanstips en cultuur uit de regio. Productie en redactie is van Ellen Stamer.
2: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105.

0: categorie Meid, gooi je haar los. Was dat Sam Henshaw in de Haarlem 105 radiostudio. Het is 21:15. Inmiddels in het niet-thuismagazine Hair Down, hoorde je zojuist. Straks ook muziek hier in de regio op zondag, de allereerste zondag van juli. In de studio is Henny Leeflang. Henny Leeflang weet alles over het Spaarne-concert. En dat weten we hier eigenlijk in Haarlem ook al. Spaarne-stad-concert midden in de oude binnenstad van Haarlem. En Henny, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hartelijk welkom. Leuk dat je erbij bent.
1: Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan. Ja. Zo vroeg op de zondag hier.
1: Ja, ik ben nu echt niet thuis.
0: Nee, precies. Nee, nou ja. Je voelt je hopelijk wel...
1: Ik voel me vertrouwd in deze omgeving.
0: Ja. Oude bekende ook van deze zender. Wat gaat er allemaal gebeuren die 5e juli? Want het is 's middags, hè?
1: Sinds 2 jaar doen we het, maken we een matinee-voorstelling. Omdat we daar financieel iets beter mee uit de verf komen. Kijk, 's avonds moet je veel meer inzetten op met name belichting. Ja. En overdag is dat wat minder. Dat scheelt wat in de kosten. We moeten natuurlijk bestaan vanuit een stukje subsidie, fondsenwerving. En een goede grote club Vrienden van. Dat zijn allemaal Haarlemse bedrijven die het concert steunen. Mm-hmm. Dus zijn we vorig jaar begonnen met een matinee-uitvoering. En dat doen we dit jaar wederom. Het zal bevallen. Op zondagmiddag gaan de mensen lekker toch varen met het bootje. En kunnen dan afmeren voor het podium op de Bakenessengracht om te kijken naar het concert.
0: En dan kan je gewoon, ik neem even de afslag van de Spaarne de Bakenessengracht in.
1: Ja.
0: En dan kan ik zonder mezelf aan te melden of aan te kondigen bij gaan liggen.
1: Je moet wel een lichtplaats.

0: dan kijk je zo het podium in. Ja. En dan hebben wij het complete KJO-orkest staan. En niet alleen het KJO-orkest. We hebben natuurlijk ook nog een paar andere artiesten staan.
1: Dat is het Kennemer Jeugdorkest.
0: Dat is het Kennemer Jeugdorkest. Die sluit altijd de boel af. Ja. Maar we beginnen bij het binnenvaren met Adam Spoor. Dat is een bekende Haarlemse crooner. We hebben maar twee Haarlemse crooners. Dat zijn Rom Helweg en Adam Spoor. En Adam staat er met zijn Spoor 4. Ik zeg het al. Het kwartetje bij het binnenvaren. Dan krijgen we uit Amsterdam een hele mooie operazangeres die regelmatig ook op de televisie te zien is bij het tv-programma Klassiek. Ja. Dat is Madeline Saputra. Madeline Saputra die gaat ook een aantal liederen zingen met pianobegeleiding. En dan is het tijd voor het Kennemer Jeugdorkest. En die maken het dan prachtig mooi met onder leiding van hun... ik mag nog wel zeggen, jongen, dat doet pas een paar jaar. Dirigent Christian Kuiverhoven. En die begeleidt het hele orkest. En het is eigenlijk altijd ontstaan, dit evenement. En blijven bestaan voor het KJO.
1: Ja.
0: En waarom? Omdat het KJO een orkest is van jeugd tot 17 jaar. En wij proberen altijd toch een beetje de jeugd te stimuleren van... kom nou eens kijken hoe mooi het is, hoe leuk het is. Ja. En om te kijken of er ook mensen zijn die zeggen... of jongelui zijn die zeggen, hé, ik wil ook bij het KJO. Dat zou het mooiste zijn.
1: Ja. Want het is al de 11e editie.
0: Ja.
1: Het is een beetje gemêleerd qua muziekstijl als ik het dan zo beluister.
0: Altijd.
1: Het is niet op één stijl gericht, zoals bijvoorbeeld Harlem Jazz.
0: Nee, het is breed. En ik probeer zoveel... Ik ga vanmiddag nog kijken naar een concert van een 11-jarige... pianist. Ik ga kijken of ik dat ertussen ga krijgen. Want het is Nora Boekhoorn, die is 11 jaar. En die won een pianowedstrijd, of piano-show, weet ik hoe ze dat daar noemen. Eerste prijs in de categorie 2. En dat is de luisterstaks. Ik ben dan uitgenodigd bij de pianowinkel Andriessen, die ook de piano levert. Ik ga eens even kijken of ik het voor elkaar kan krijgen om die 11-jarige pianist ook nog even tussen te kunnen voegen. Dat weet nog niemand.
1: Ja.
0: Nu weet heel Haarlem.
1: En
0: dat op Vaderdag. Ja. Maar ik ga dat. En dan zou nog een kleine uitbreiding. Maar het leukste is altijd het laatste lied van het concert. En dat doen we altijd heel Haarlem zingt Nijg. Pakken we altijd een lied uit het repertoire van Lennart Nijg. En dit jaar is dat geworden Land van Maas en Waal. En dat wordt gezongen door Nancy Sandberg. En Nancy is de liedzangeres van de Napstars. En de Napstars is een redelijk bekende Haarlemse band. Ja. Allround. En Nancy gaat samen met het Kennemer Jeugdorkest Land van Maas en Waal. Maar het is natuurlijk de bedoeling dat iedereen meezingt.
1: Ja.
0: En dan gaan al die bootjes op en neer. Dus dat is weer een beetje het programma. En ik heb er wel weer zin in, moet ik zeggen.
1: Ja, het is leuk.
0: Als dit weer blijft, dan ben ik helemaal wel gelukkig.
1: Dan ben je spekkoper. 11e editie van het Spaarne Stadconcert aan de Bakkernessengracht. Dus niet aan het Spaarne zelf.
0: Ja.
1: Maar een van de zijgrachten. Van 2 tot 5, smiddags, zondagmiddag, 5 juli. Presentatie is in handen van...
0: René Kind. René die kun je ook op zaterdagochtend hier horen, op de radio.
1: Ja, Chez René. En dan is het Chez Spaarne Stadconcert met René op zondagmiddag. Als je te voet komt, kan je zo een plekje gaan zoeken.
0: Kan gewoon de kaart opkomen.
1: Ja, en met de boot moet je dus even...
0: Dan moet je even bij de Philharmonie, dus de Phil.Haarlem. Nee, Phil Haarlem is het,
1: de website van de Phil. Ja, dat is veranderd.
0: En dan kan je even een ticket bestellen voor je sloep. Tot 7 meter betaal je €55. Ben je langer dan 7 meter, dan ben je echt een hele grote jongen. Dan betaal je €75. Maar als je er met 20 man in zit, is het een paar euro pp. Dus het valt allemaal wel mee.
1: Voor de kosten hoef je het niet te laten, maar het is belangrijk om even te weten dat je je via de website van de film moet aanmelden.
0: En je draagt bij aan het concert, hè?
1: En je draagt bij aan het concert. Dat is wel belangrijk.
0: Nee, stop het niet in mijn zak.
1: Nee. Daar gingen we al niet van uit. Maar wil je met de boot komen, dus even aanmelden en een plek reserveren via de website van de film. Heel veel succes, Henny. En ik ben benieuwd of het 11-jarige talent wat je straks gaat bezoeken en bekijken ook nog van de partij wordt.
0: Ik hoop echt dat het lukt. Ik laat het jullie weten als het gelukt is.
1: Leuk dat we deze primeur vanochtend alvast hier hadden. Dankjewel voor je komst.
0: Jij
1: en geniet van deze zalige zondag.
0: Oké.
1: Tot de volgende keer. Joe, groetjes.

Ze kan en kon helemaal niks meer, deze Zoë Tauran. Waar ben jij allemaal in het Niet Thuis Magazine tot 12 uur? De uitgaanstips, cultuur en suggesties om wat leuks te doen hier in de regio. En dat allemaal op de dag dat de zomer 2026 is begonnen. En daarom ook net Sexboy Billy. En dan seks met een A, hè? Van de saxofoon, de Puerto Rico Song. En die leeft lang als gast gehad. De volgende gasten zitten alweer klaar. Die komen straks na het weerbericht hier in de Haarlem 105 Radio Studio. Komen ze vertellen over een wandelroute met een kunstzinnig tintje. Twee dames, straks hier in het Niet Thuis Magazine. Maar voordat het zover is, ook een beetje zomers, China Girl, David Bowie op Haarlem 105.

0: 2 over half 11 in de Haarlem 105 radiostudio was het 1983... met een plaat die in de tijd als wat racistisch werd beoordeeld. David Bowie's China Girl. Het is mooi weer in de regio. Zo heet als afgelopen vrijdag wordt het gelukkig voorlopig niet meer. Vandaag wordt het 27 graden. Is het wel zonnig hoor, maar wel goed te doen. En geregeld er ook wat sluierbewolking voor die zon. En dat is de opmaat naar nog mooier weer de komende dagen op maandag, dinsdag, woensdag. En dan gaat het wel weer de 30 graden aanraken of net eroverheen.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Beter dan dit werd het waarschijnlijk niet. Good as it gets van Beth Hart. En als je dat nou leuk vindt, die Beth Hart, of haar muziek, of allebei, dan kan je naar de AFAS Live in Amsterdam. Daar staat ze dan in december, later dit jaar. En daarvoor hadden we Carol Jenny met haar Hit and Run Lover. En inmiddels hebben we Karin en Pieter Nel in de studio. En die zijn van de organisatie Klein. Goedemorgen, dames. Hartelijk welkom hier in Haarlem 105 Radio Studio. Karin, jullie zijn van de organisatie Klein. En vanuit die organisatie komen jullie wat vertellen. Wat is de organisatie Klein?
1: Klein is een kunstwandelroute door Haarlem. Daar doen 40 kunstenaars aan mee.
0: Ja.
1: En het heet Klein, omdat al het werk wat gemaakt wordt klein is.
0: Ja, je mag iets dichter bij de microfoon spreken als je wil. Ja.
1: Okay. Dus al het werk wat gemaakt wordt is klein.
0: Ja.
1: Dat wil zeggen 10 bij 10 bij 10 centimeter.
0: Ja. Oh,
1: dus dat is echt
0: dat is inderdaad
1: klein.
0: Ja.
1: Ja.
0: En met welke ideeën of welke gedachten zit daarachter?
1: Het is een idee van Pieter Nel. Dus misschien kan Pieter Nel...
0: Zeker aan Pieter Nel vragen, want die zit hier ook.
1: Ja.
0: Ja. Jij hebt dat bedacht, dat het allemaal 10 bij 10 bij 10 moet zijn en dan in centimeters.
2: Ja, het zijn plexiglas kubusjes van 10 bij 10 bij 10. En daarin moet het passen, dus het is eigenlijk nog wat kleiner. En het idee is dat mensen eigenlijk ook een soort spannende route gaan lopen.
0: Ja.
2: Want je moet elke keer natuurlijk goed kijken, waar staat dat kubusje?
0: Ja.
2: En het is, wij zijn eigenlijk onderdeel van het KZOD. Zij ons doen, het is de oudste kunstenaarsvereniging van Haarlem. En daarbinnen heb ik dit bedacht en gevraagd van, vinden jullie dat een leuk idee?
0: Ja.
2: Dat vond iedereen een leuk idee. En Karin is vanaf het begin mijn steun en toeverlaat geweest om dit helemaal uit te werken.
0: Ja.
2: Want we hadden natuurlijk geen idee wat dit in zou houden. Hoeveel werk het ook is. Want we hebben natuurlijk die locatiehouders moeten vinden.
0: We zijn dan nu al bij de Haarlemse kunstwandelroute, denk ik, aangekomen. Ja. Die je met Klein organiseert aanstaande vrijdag. Ja. Ja.
2: En vanaf dat is aanstaande vrijdag. Ja. Dan is de start, 26/26.
0: Ja, mooi bedacht.
2: En dan een jaar lang is het een pilotproject. En als het na een jaar geslaagd blijkt te zijn, dan willen we het eigenlijk als een definitieve stadswandeling opnemen.
0: Okay.
2: En er zijn de folders, die heb ik ook meegenomen. Ik dacht, het is misschien wel leuk. Die zijn gratis bij de VVV te krijgen.
0: Oké, daar staat ook Klein op. Ja.
2: Daar en de kunstwandelroute. Waar kunst groot in wordt.
0: Ja.
2: En als je hem openklapt, dan zie je ook de hele route.
0: Ja.
2: Maar die hebben we in 3 delen gedeeld.
0: Ik zie 3 kleuren, groen, rood en paars.
2: Klopt. Ja, want we dachten, als je natuurlijk 40 kunstenaars hebt op 43 locaties en de brave wandelaar begint bij 1, dan komt hij nooit bij nummer 43 aan. En nu kan de wandelaar
0: opgeknipt.
2: Gewoon.
0: Ja. Ja. Ja. Want hoe lang zijn de wandelroutes ongeveer, Karin?
1: Nou, we zouden nog kijken hoeveel kilometer precies. Maar ik denk dat je, als je rustig loopt, hè, het is geen marathon, dus je loopt gewoon rustig en je kijkt ook naar het mooie centrum van Haarlem en de locaties die je onderweg tegenkomt. Nou, dan denk ik dat je per deelroute 3 kwartier tot 1 uur bezig bent, zoiets.
2: Ja, en natuurlijk afhankelijk van hoe mensen de kunst gaan vinden. Want ja, als je bij elk kubusje gaat kijken en, oh, kijk dat en dat en hoe mooi, en dat is natuurlijk zo, dan kan het nog wel langer duren.
1: Ja. Ja, precies.
2: Maar op zich is de route zelf is eigenlijk, nou ja, ik schat misschien 1,5 kilometer.
0: Oh, dus dat is te overzien.
2: Dat is zeker te overzien.
1: Ja, precies.
0: En dan is het een soort van gecombineerd met een soort van speurtocht of zo? Van vind de kubus en...
2: Nee, ze staan in de etalages.
0: Ja.
2: Hè? En ook in menukastjes van restaurants.
0: Oh, ja.
2: En bijvoorbeeld in de Gravinnenhof is er een soort serre buiten. In een steegje van de Gravinnensteeg. En daar kan je het zien staan. Nou, zo, hè?
1: Ja.
0: En dan zijn die locaties, denk ik, uitgekozen ook op dat je een mooie route meemaakt onderweg.
1: Zeker, ja. En het zijn ook echt de kleine Haarlemse ondernemers.
0: Ja.
1: Dus bijvoorbeeld, ik noem maar wat, het Dropje van Haarlem. Of echt van kleine winkeltjes. Die, dus niet een Xenos of een HEMA. Of, misschien mag ik dat allemaal niet zeggen trouwens. Is dat
0: nou, als we de blokken nog noemen. En de
2: VU, okay.
0: Geen
2: grote ketens.
1: Geen grote ketens. Het is echt de kleine, ja, kleine winkels. Ja. Dus ook, nou, ik kan me voorstellen dat mensen daar ook leuke plekken tegenkomen. Of misschien denken, oh, dit is ook een leuke plek om even koffie te drinken. Of,
0: Want als ik het zo zag aan, aan die plattegrond, dan is het denk ik in het historische centrum voornamelijk het oudste gedeelte van Haarlem. Hè?
2: Ja, het is één, de Paarse route is over de Spaarne heen. Dus de Burgwalkant, Spaarnwoudestraat. En daar zit ook echt prachtig de Kloosterkeuken, Rozenstokhuzenhuis, in de Zwarte Hond. Nou ja, van alles en nog wat. Ja. En dan echt het middendeel is zeg maar de Gouden Straatjes van Haarlem. Ja. En dan het linkerdeel, het groene deel, is vanaf de Krocht tot aan de Vijfhoek.
0: Oké. Okay. Ja. Dus dat is echt, je blijft eigenlijk binnen de, om het dan maar zo te zeggen, de oude stadsmuren.
2: De oude stadsmuren eigenlijk, ja.
0: En dan begint het aanstaande vrijdag allemaal. Ja. Dan wordt het afgetrapt en dan loopt het vervolgens een hele tijd door. Wat gebeurt er allemaal vrijdagmiddag?
2: Nou, dat wordt echt spectaculair.
1: Jazeker. Ja.
2: Want nou, sowieso gaat de voorzitter van KZUD een woordje doen. De manager van...
0: Wat is dat ook alweer, KZTW?
2: KZUD, Kunst Zij Ons Doel, onze kunstenaarsvereniging. Ja.
0: Even voor de luisteraar.
2: Ja, voor de luisteraar. Ja. De manager van de VVV, die gaat een woordje doen. Karin en ik gaan natuurlijk samen wat vertellen en mensen welkom heten. En dan de Haarlemse dichters. Martin Jansen, die heeft gedichtjes erbij gemaakt bij die routes. Oh ja. Omdat wij juist ook die verbinding willen van cultuur samen. En muziek van Freddy Kuiper en Suzanne Groot. Ja. En die hebben speciaal voor dit een nieuw lied zelfs gecomponeerd. En zij zingen ook dan Haarlem, Wat Ben Je Mooi. Wat hebben ze voor 2014 toen gecomponeerd, toen Haarlem 750 jaar bestond. Dus die gaan ook optreden. Nou, en intussen draait er een slideshow met de making-of van al onze kubusjes, werk en alles. En dan is die drie kwartier al om, denk ik.
0: Ja, dat gaat snel dan. Hè?
1: En een hapje en een drankje.
2: En een hapje en een drankje.
0: Niet onbelangrijk. Ja. Nee, en de feestelijke opening is dan in de Kloostergangen aan de Grote Markt nummer 2. Ja, dus dat is bij het stadhuis.
2: Klopt,
0: hier in Haarlem. Moet je je daarvoor aanmelden? Kan je daar vrij naar binnen? Is dat vrij entree?
2: Het is vrij entree, zeker.
0: Hoe laat begint het?
2: 3 uur. Van 3 tot kwart voor 4.
0: Oh, van 3 tot kwart,
2: dat is de start. En we gaan natuurlijk niet wandelen.
0: Nee, dat is echt de opening van...
2: Het start zijn.
0: En daarna zou je wel meteen al een wandeling kunnen gaan.
2: Dat zou kunnen. Ja. En bij de VVV liggen dan die folders liggen daar gratis voor de mensen. En natuurlijk ook in de Kloostergangen op dat moment.
0: Op dat moment ook.
2: Want de Kloostergangen en de Waag zijn ook onze thuishonken, basissen van het KZOD, waar wij altijd exposeren. Ja. Dus die staan ook in die wandelroutes.
0: Maken er ook onderdeel van uit waarschijnlijk?
2: Ja, daar staat geen kubusje. Nee. Maar wel ook nog levensgrote plattegrond. Dat als mensen de expositie bezoeken die er dan draait. En dat is vrijdag een nieuwe De Stil Leven expositie. Dan kunnen ze ook die plattegrond daar zien. En dan besluiten, oh leuk, we gaan die route doen.
0: Ja, hartstikke goed. Dus dat vrijdag is de grote feestelijke opening. Dan kan je zo'n plattegrond halen, zo'n folder halen.
2: Ja.
0: En lukt dat vrijdag niet, dan kan dat ook altijd bij het VVV.
2: Die zijn, altijd.
0: Ja, die zijn kosteloos. Ja. Is er nog een bedrag verschuldigd voor de wandeling, als je de wandeling wil?
1: Nee, de wandeling is gratis te doen. En wat ik zelf heel leuk vind, is dat het... ik denk dat het interessant is voor zowel mensen die houden van kunst, maar ook mensen die zeggen, nou, ik ben niet zo bekend met kunst. Of misschien vind ik het ook allemaal helemaal niet zo leuk. Want het is heel laagdrempelig. Ja. Alle kubusjes met de kunst erin zijn vanaf de straat zichtbaar.
0: Okay.
1: Dus mensen hoeven niet een museum in of een galerie in. Ze kunnen gewoon de route lopen en kijken en zich laten verrassen door wat er staat.
2: Ja, en dan bij al die werkjes is dan een QR-code. Willen mensen toch meer weten, dan kunnen ze die scannen. Of gewoon de naam van de kunstenaar zoeken, want die staat erbij. Met e-mailadres en dan kunnen ze meer te weten komen over die kunstenaar.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er zijn nu al heel veel te weten gekomen over deze nieuwe kunstwandelroute hier in Haarlem. Het is denk ik ook de bedoeling om een beetje de drempel weg te nemen voor Haarlemmers.
1: Zeker. Het is echt voor inwoners van Haarlem en ook voor bezoekers van Haarlem.
0: Ja.
1: Leuk om te doen. En,
0: Om mensen daar in Haarlem te krijgen, enthousiast te krijgen. En misschien ook eerder naar een museum te laten gaan. Of geïnteresseerd te raken in kunst.
2: Ja. Nou, het is ook leuk voor de locatiehouders. Want omdat het veel leuke winkeltjes zijn, ook heel veel gezellige restaurantjes, kunnen mensen tussendoor denken, oh, even het winkeltje in. Restaurant, even een kopje koffie of wat gaan eten.
0: Dan kun je heel veel dingen met elkaar combineren. Ja. Zo. Ja, hartstikke goed. Nou, hartstikke leuk, Karin en Pieter Nel. Fijn dat jullie dat zijn komen vertellen. Hier vanuit de Kleinorganisatie. Nu dus met een nieuwe kunstwandeling. Vanaf vrijdag kun je die gaan bewandelen. Folders zijn vrijdagmiddag bij de feestelijke opening te verkrijgen in de kloostergangen aan de Grote Markt in Haarlem bij het stadhuis. En anders daarna steeds ook bij het VVV. En dan kan je dus de wandeling van je leven gaan maken in klein formaat hier in Haarlem.
2: Helemaal goed.
0: Zo zijn we er, denk ik. Ja. Hartstikke fijn. Zeer bedankt voor jullie toelichting en een fijne zondag gewenst.
2: Ja, dank je wel.
0: Onderweg in het Niet Thuis Magazine richting 11 uur. Alweer zie ik 10 voor 11. Bijna 9 voor 11. Het is de zomer 2026 die vandaag is begonnen. En het is Vadersdag. Daar gaan we straks ook nog even bij stilstaan. Father's Day. Haarlem 105, het Niet Thuis Magazine, nog tot 12 uur. Met tips, cultuur en uitgaanssuggesties voor 023.

R&B en soul, daar is deze Bastian Steven van. Uit Arnhem komt hij, dat is de andere kant van het land, met zijn Perfect Storm.

Zo, en nu is hij echt uitge-R&B'd en gesold. Straks na 11 uur gaan we het hier in het Niet-Thuismagazine hebben. Onder andere over 4 op Haarlem met een Felix. 4 op Haarlem met een Felix.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russisch bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. En daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het Koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen. Al betalen ze enkele decennia al wel op vrijwillige basis sommige belastingen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgeleverd. Eerder werd al bekend dat een recordaantal van 10.000 mensen mee zou lopen op de afstanden van 10 tot 50 kilometer. Het weer gooide vannacht wel roet in het eten. De tocht van 40 kilometer tussen Tilburg en Den Bosch werd geannuleerd vanwege code geel. Later in de nacht werd ook om die reden een andere afstand gestaakt. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. In het oosten kan er nog een buitje vallen. Vanmiddag dan volop ruimte voor de zon. En de temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Op deze Vaderdag.
0: Ron Ambeek.
2: Goedemorgen, welkom bij het Niet Thuis Magazine tot 12 uur vanmiddag.

0: dat vandaag de zomer 2026 begint. Zetten we ook alle vaders even in het zonnetje. Het is de Vaderdag 2026. En allemaal na het voetballen van afgelopen avondnacht. 4-1 voor de een en 0-0 voor de ander. Dus dat is toch goed, hè, voor Nederland. En voor alles en iedereen, al dan niet in Nederland, die Curaçao een warm hart toedragen. Goedemorgen, Niet Thuis Magazine. We zijn al een uurtje onderweg, hoor, vanaf 10 uur. En we hebben het al hartstikke druk gehad. Henny Leeflang is hier geweest. Pieter Nel en Karin waren er net. De een over het Spaarnestadconcert. En de dames zojuist over de nieuwe Haarlemse kunstwandelroute. Waarvan ze ook foldertjes hebben achtergelaten. Leuke foldertjes met die routes daarin. Rood, paars en groen. 3 routes. Allemaal zo'n 1,5 kilometer en je wordt geconfronteerd met de kunst van klein. Je kan de foldertjes ook gaan halen bij het VVV nadat aanstaande vrijdag de grote opening is geweest. Maar goed, dat was allemaal het vorige uur. Dit uur gaan we het nog hebben over iets wat gaat gebeuren in Haarlem-Noord. Daar gaan we straks over bellen. En Marcel Beun, die is ook nog van de partij. Die doet ook altijd zijn best vroeg op de zondagmorgen om nog wat leuke ideeën en tips uit de omgeving van 023 te halen. Allemaal suggesties en ideeën van dingen die hij leuk vindt dat wij kunnen gaan doen. Nou, Marcel helpt ons helemaal op weg. En straks al meteen hier 4 Haarlem. Ik zei het al net, met een Felix. Een festival met een Felix. En 4 met een Felix. Marco Wiesehaan komt zo meteen vertellen wat we daar ons allemaal bij moeten voorstellen. Ik ben nu al benieuwd.
1: Dit is

0: Over zijn Daisies. Alles Justin Bieber hier in het Niet Thuis Magazine. Waar we het gaan hebben over een nieuw festival dat Haarlem rijker is geworden. En dat is het festival 4 Haarlem. Ik zei het al, met een Felix, dus dat is volgens mij het Belgische, althans, ik associeer dat dan met Vlaams, woord 4 trots op Haarlem. Een van de organisatoren is Marco Wiesehaan en die is hier in de Haarlem 105 radiostudio. Goedemorgen en welkom Marco.
1: Goedemorgen Ron.
0: Wat voor leuks heb jij samen met de andere organisatoren bedacht rondom dit thema?
1: Ja, 4 Haarlem. Dat is, als het goed is, de komende jaren gaan we hem uitbouwen van een festijn. Een festival van, voor en door Haarlemmers. Ja. We hebben prachtige festivals in onze stad, zoals jij ook weet. Maar wat we nog missen met elkaar is gewoon een feest onder elkaar. Om elkaar weer even te leren kennen. Ja. Te weten als je in Kleverpark woont, dat je ook stadsgenoten in Schalkwijk hebt. En zo weer de verbinding in de stad te creëren tussen jong en oud. En,
0: wat die ontbreekt wat jou betreft? Of is
1: ja,
0: er niet,
1: ik denk dat we met elkaar wel wat uit elkaar gegroeid zijn. Je moet ook in de gaten houden, denk ik, dat de afgelopen 30, 40 jaar de stad natuurlijk echt flink gegroeid is ook. En een heleboel nieuwe mensen bijgekomen zijn. En die ook het verhaal van de stad misschien niet zo goed meer kennen. En daar gaan we bij helpen. Om ook een beetje de historie van de stad weer in de genen te brengen.
0: Want we gaan helemaal terug naar 1573, lees ik hier.
1: Ja.
0: En dat is een tijdje geleden.
1: En het is een verhaal met twee kanten natuurlijk. Omdat het uiteindelijk voor Haarlem heel slecht is afgelopen. Hè. Ja. Dus dat is eigenlijk niks om te vieren. Maar als je kijkt naar de geschiedenis van Nederland, dan is dit gewoon een buitengewoon belangrijk moment geweest. Mm-hmm. Waarin we hier voor de Haarlemse stadsmuren hebben laten zien dat de Spanjaarden eigenlijk niet onoverwinnelijk waren. Dus een trotse Haarlemmer die weet dat hier feitelijk de ontstaansgeschiedenis van ons land is begonnen. Ja. En vanuit dat perspectief vinden wij dat we een heleboel hebben om fier op te zijn. En daarbij stil te staan zonder, laat maar zeggen, er een archaïsch feest van te maken. Want we zetten met de blik vooruit. En het gaat echt om verbinding in de stad. En inclusief met elkaar gewoon een mooie toekomst bouwen. Ja. En dat gaan we doen met een aantal goede events. Dus we beginnen eigenlijk relatief klein dit jaar. De eerste editie hebben we in de binnenstad straatshows en ik noem het theater aan de toog. Hè. Dus verschillende horecagelegenheden krijgen allerlei verschillende acts. Waar je onder het genot van een Daalder Blond, speciaal voor dit festival gebrouwen Jopenbier, kan je gewoon genieten van leuke optredens van artiesten. En daar heb je gewoon een heerlijke middag op de Grote Markt. We doen een teaser.
0: Dat is op 12 juli, hè, volgens mij.
1: Dat is 12 juli.
0: Dat is de première van dit festival.
1: Ja, en op 4 juli hebben we met elkaar Living Statues georganiseerd. Dat is een soort teaser. Dus er zullen door de stad een aantal Living Statues staan die verbeelden wat er in 1572 gebeurd is. En welke figuren daar belangrijk bij waren.
0: En dat zou ook dan eigenlijk de oorsprong van het opnieuw op laten leven van de band tussen Haarlemmers moeten zijn. Die gezamenlijke historie van zo lang geleden.
1: Ja,
0: ik kan eraan bijdragen.
1: Wij geloven dat je met elkaar wel een goed verhaal kan gebruiken om de verbinding in de stad weer te vinden. Ja. En je kan verschillende verhalen uit onze historie daarvoor kiezen. Maar als het gaat om het meest onderscheidende verhaal wat in Haarlem heeft plaatsgevonden voor Nederland, dan is dat by far het beleg van de stad in 1573.
0: Ja. En dan begint dat met een teaser naar de première op 12 juli. 12 juli is het een soort van straattheater, zo wordt het genoemd.
1: Ja.
0: Met wat je net vertelde, bij de horeca in de buurt. Is het ook een beetje in de stijl van 1573? Want je hebt bijvoorbeeld, waar ik aan moest denken, maar als het niet zo is het ook prima, dan is het ook een geweldig festival. Mm. Maar je hebt bijvoorbeeld, dat is geloof ik in Deventer, hebben ze het Charles Dickens Festival, wat helemaal dan in die tijd en in die stijl verloopt. In Alkmaar hebben ze volgens mij ook zoiets, een variant daarop. Is dat hier ook een beetje het idee dat je ook mensen ziet uit die Spaanse belegtijd?
1: Ron, wat mij betreft maken we er gewoon ons eigen feest van. En dat is iets wat organisch gaat groeien. Ja. We zetten nu een basis neer. We hebben nog een aantal ideeën van echt hoe we de stad beter bij elkaar kunnen gaan brengen. Dus we denken ook aan een wijkenwedstrijd om die te gaan organiseren volgend jaar. Maar tegelijkertijd gaat het er ook om dat we eigenlijk die dag rond 12, 13 juli gaan cultiveren met elkaar als de dag waarin we even erbij stilstaan hoe fantastisch het eigenlijk is dat je met elkaar in zo'n prachtige stad mag wonen. Ja. En dat je even onder elkaar bent en weer even de deuren openzet naar de ander in de stad. Dat is eigenlijk het hele idee.
0: Ja. En dat de manier waarop is nog te ontwikkelen ook naar de toekomst toe.
1: Hè? Ja, nou, we hebben echt een aantal goede, harde ideeën die we de komende jaren verder uit gaan bouwen. Maar voor de rest is het echt het idee dat we er met elkaar een feest van gaan maken.
0: Ja. En wat zijn de eerste, of zijn in ieder geval de eerste reacties of ideeën van uit die wijken om daar aan mee te doen? Of,
1: Nou, ik denk dat een heel mooi voorbeeld is eigenlijk in de aanloop. Want we zijn al een aantal jaar met elkaar bezig. Ja. Hebben we de wijkdiners met elkaar uitgedacht. En één daarvan die gaat 27 juni weer plaatsvinden in de Kleef Park. Waar bijna 1000 mensen met elkaar een hapje gaan eten. Om even met de wijk samen te zijn. En weer even te kijken met wie leef ik eigenlijk in mijn eigen omgeving. Uit de telefoon en gewoon in de reality TV. Hè? Ja, en die is eigenlijk zoveel leuker dan als je in die digitale wereld blijft.
0: Ja, ja. Nou is het, gebeurt er best een hoop in Haarlem. Hè? Dus, ook in andere steden, maar in Haarlem zeker ook. Er zijn een hoop activiteiten, een hoop festivals. Ja. Zitten elkaar misschien ook wel eens in de weg. Jullie zijn op 12 juli uitgekomen. Dat is een redelijk vrije datum in de agenda van Haarlemse festivals, evenementen? Of,
1: nou, zo hebben wij niet gekeken. Nee. Kijk, 12 juli is eigenlijk de laatste dag van het beleg geweest.
0: Oh, daar
1: van de
0: komt
1: stand. En daar komt de datum van.

0: krijgen van ondernemend Haarlem ook. Ja. Dus de BIS binnenstad zit er vol in met de detailhandel daar en de horecabedrijven natuurlijk. Maar ook vanuit de Waardepolder. We hebben Olala, die maakt 4 chocolaatjes voor jullie. Jopenbier heeft een prachtig Daalder Blond gebrouwen waar we de komende weken van kunnen gaan genieten. We hebben de drukkerij, de Lithografen, die voor ons alle drukwerk sponsort. Dus je ziet echt Eyecatcher die vlaggen maakt. Mind you, we hebben echt prachtige vlaggen. Dus ik hoop echt ook dat we die flink gaan zien wapperen in de stad de komende weken. En samen maken we er gewoon echt een supermooi feest van. Ja. En dat is gewoon heel, en iedereen die wat hij of zij kan bijdragen, dat is alleen maar top. Ja. Dus denk en doe gewoon mee. Dat is het belangrijkste.
1: En dat kan dan ook bijvoorbeeld door contact te zoeken of te maken via contactgegevens die je dan kan vinden op die 4 Haarlem website. Die website is 4haarlem.nl.
0: Ja.
1: En dan dus 4 met een F, hè, met een Felix. Daar vind je ook hoe je je kan aanmelden om mee te doen of initiatieven kunt delen.
0: Precies, en zoek gewoon contact. We hebben al contact ook met bewonersverenigingen Schalkwijk, Kleverpark, wat ik al zei, om ook over volgend jaar alvast na te denken. Dus denk je nou vanuit een bewonersvereniging, nou, dat klinkt eigenlijk wel echt superleuk om vlak voor de zomervakantie gewoon in de stad iets op te gaan bouwen. Zoek even contact en dan gaan we kijken hoe we dat in elkaar kunnen zetten met elkaar. En wij helpen daarin graag faciliterend mee.
1: Hartstikke goed, ja. Website is dus 4 Haarlem aan elkaar geschreven. En nogmaals met die Felix.nl. De première is met het Straattheater op de 12 juli. En daar zat een teaser aan vooraf.
0: Ja, 4 juli.
1: Ja. 4 juli.
0: Ja, dan hebben we de Living Statues in de binnenstad. En daar zal je Keno te zien krijgen. Willem van Oranje, Spaanse soldaten als Living Statues.
1: Daar hebben we dan toch een beetje dat Charles Dickens idee.
0: Niet Charles Dickens. Het gaat echt over een heel belangrijk historisch verhaal van de stad. Precies. En dat wordt daar verteld.
1: Ja, hartstikke leuk. Nou, we gaan het allemaal met spanning meemaken en volgen. En hopelijk komt alles en iedereen uit de verschillende Haarlemse wijken deze kant op om daaraan mee te doen, aan bij te dragen en van te genieten.
0: Ja, nou, iedereen is van harte uitgenodigd natuurlijk. En laten we er een mooi feest van maken met elkaar.
1: Zowel de 4e juli als met de première 8 dagen later op de 12e. En dat is dus van de 12e juli 1573. Ja, hartstikke goed, Marco. Zeer bedankt voor je toelichting.
0: Dank je wel.
1: Leuk initiatief. Goed idee. En ik denk dat het een goede inspanning is om al die wijken met elkaar te verbinden via dit 4 Haarlem Festival.
0: Nou,
1: klinkt goed.
0: Ik ben blij dat jij het ook goed vindt.
1: Dank voor je toelichting en een
0: graag gedaan.
1: Fijne zondag nog hier in 023. Nou, we straks verder gaan met het Niet Thuis Magazine. Met het weerbericht hebben we nog. We gaan het straks nog hebben over activiteiten in Haarlem-Noord. Over verbindend zijn naar de wijken toe. En Marcel Beun komt nog langs met suggesties voor 023.

beginnen we allemaal met baby steps. En dan langzaam maar zeker de eerste woordjes. En voor je het weet sta je hier radio te maken. Aldus Olivia Dean en haar baby steps. En daarvoor Paul Carrack met zijn Don't Shed a Tear. Het loopt richting 10:30. We gaan zo kijken, 10:40. 12, maak er maar 12 van, naar het weer hier in de regio. Voor deze zondag, deze vaderdag, het begin van de zomer 2026.

0: Gelukkig blijft ze maar muziek maken, die Jackie Khan. Ook nadat er allemaal nummers van haar steeds worden gecoverd, opnieuw worden uitgebracht en worden gerestyled. Maar kan haar allemaal niet schelen. Blijft ze ook gewoon maar haar eigen nummers maken. Jacka Zila was haar nieuwste nummer van deze Jackie Khan. Het is zondag, het is een beetje bewolkt. Het wordt een graad of 27. De zon zien we best wel geregeld toch hoor. Maak je daar maar niet al te druk om. En dat is een beetje de opmaat naar een nog zonnigere en warmere week. Vanaf maandag volop zon, weinig wolken. Een graad of 30, 1, 2, 33.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: Ook onvermoeibaar en nog steeds van de partij Lois Lane. En Takes a Million in het Niet Thuis Magazine. Gezellig hoor. Allemaal familie bij elkaar. Zusjes geloof ik toch. Die Lois Lane dames. Het is het Niet Thuis Magazine hier op 105. En Marcel Beun is ook voor ons de straat op gegaan. En digitaal op het internet wezen afstruinen wat er hier allemaal in de buurt te doen is. En hij vertelt daar graag over. Heeft graag tips en suggesties voor een nog culturelere en kunstzinnigere zondag dan normaal gesproken al het geval is. Goedemorgen Marcel, fijn dat je er weer bent.
1: Goedemorgen. Zaterdag 27 juni is er 12 uur lang Haarlem Shakes in de Volharding. Want Haarlem telt veel getalenteerde amateur- en semi-professionele pop- en rockmuzikanten. De stijlen variëren van lichte jazz-georiënteerde muziek tot heavy rock en alles daartussenin. De meeste van deze bands maken hun eigen originele muziek. Het niveau van talent en creativiteit ligt erg hoog. Er zijn maar weinig podia in Haarlem die bereid zijn of in staat zijn om deze muzikanten te ondersteunen. Ze kiezen meestal voor veiligere bands. Sommige kleine cafés bieden wel onderdak aan lokale bands, maar kunnen geen groot publiek herbergen of mogen volgens de voorschriften geen luidere muziek draaien. Door een lokaal bandfestival te organiseren in dus de Volharding bieden ze bands de kans om voor een groter publiek te spelen en fans de kans om de bands in hun volle glorie te zien. 27 juni dus, Haarlem Shakes van 12 tot 12. Kaarten zijn te koop via devolharding.org. En ook op zaterdag 27 juni, dan verandert het Zanenpark opnieuw in het kloppende hart van Haarlem-Noord. Tijdens Zomer in de Zanen. Iedereen die zich verbonden voelt met Haarlem-Noord is welkom voor een dag vol muziek, cultuur, activiteiten, lekker eten en vooral ontmoeting. Met twee podia, een uitgebreid kinderprogramma en tientallen optredens van lokaal talent en gevestigde namen belooft deze 16e editie opnieuw een feest voor de hele buurt te worden. Al meer dan 15 jaar dus brengt Zomer in de Zanen mensen samen. Wat ooit begon als een initiatief van betrokken buurtbewoners is uitgegroeid tot een geliefd wijkfestival waar jaarlijks zo'n 2.500 mensen op afkomen. De toegang is gratis en het festival blijft trouw aan zijn uitgangspunt voor en door de buurt. Meer info dezanen.nl.
0: Geweldig, dankjewel Marcel Beun. Je blijft toch ook altijd maar bezig. Door en vice versa, kriskras door alle wijken heen. Over verbindend gesproken voor de hele stad. 023 Marcel Beun met tips en suggesties voor datgene wat je ook cultureel kunt gaan doen hier in de regio. Hartelijk dank daarvoor op deze fraaie zondag.

ook wel aangenamer. Want het plaatje daarvoor, dit Satisfy van Jesse. Calvin Harris, zijn nummer voor de zondagmorgen. Het plaatje daarvoor lag wat moeilijker voor de zondagmorgen. Janet Jackson en Missy Elliott. Maar ja, dat ging dan ook over een son of a gun. Dus nou ja, dan weet je wel hoe laat het is. Over hoe laat het is gesproken, 11:50. Dus het is bijna tijd voor het Nationaal Product straks hier op het nieuwe 105. Maar we zouden in het Thuismagazine het nog hebben met Arno van der Vuurst over het komend theaterseizoen, het Verhalenhuis Haarlem. Ik heb hem gebeld, maar krijg hem niet aan de telefoon, voicemail ingesproken. Nou, dat komt wel een volgende keer dan nog in dit programma. Is absoluut nog tijd om daar aandacht aan te gaan besteden op een later moment. Ik had nog wel wat anders gevonden wat ik je kon vertellen. En dat gaat dan over iets in en op het slachthuisterrein. Want daar is aanstaande zaterdag, dat is de 27e juni, is daar een open huis, een open... Op die zaterdag opent het slachthuisterrein aan het Rokplein met CK in Haarlem de deuren voor het publiek. Na jaren van verbouwing is het voormalige slachthuis omgetoverd tot een plek. En een nieuwe plek waar je de, ook weer verbindend, de stad, de horeca, cultuur en bedrijvigheid bij elkaar komen. Er is ook love voor de locals te vinden op de markt. 27 juni daar op dat slachthuisterrein. Vol met unieke designers, allerlekkerste koffie, lekker eten, kunst en nog heel veel meer. Ook voor kinderen is er van alles en nog wat te doen. Dus mocht de zomervakantie al een beetje staan aan te komen op zo'n zaterdag, het gevoel daarover, dan kan je dus naar dat open dagtheater evenement zaterdag 27 juni, opening van het slachthuisterrein. Er is ook een website, slachthuisterrein.nl, waar je meer informatie kunt vinden, ook over die 27e juni.

Victor Wood had Elton John zo gek gekregen om mee te doen met Wine Into the Water zojuist. En dit was Gabriela Chill Me met haar Pure Love. Het loopt richting 12, hè? Dus het eind van het Niet Thuis Magazine komt daarmee steeds dichterbij. Vandaag werd geproduceerd en de redactie was in handen van Ellen Stamer, waarvoor dank. Straks na 12, uitsluitend nationale producten. Nederlandstalig, niet-Nederlandstalig, als het maar van eigen bodem is. Dit keer het nationaal product 2 uur lang met, je ziet hem al door het beeld hobbelen, Luc Hasselman. En om een beetje in de stemming alvast te komen, Yves Berens, een zalige zondag.

0: Dit is 105. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar zij zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
2: Jawel, een goedemiddag. Ik wil Ron Ambeek bedanken voor zijn Niet Thuis Magazine.
3: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

Gaan we 105. We drangen er aan de slag. Twee uurtjes lang het nationaal product. En wat gaan we doen in de komende twee uurtjes? Nou, ik heb straks een telefonisch interview met Sam Veldhoven. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Hey, kom maar op. Menzo Kortland heeft ook een nieuwe plaat. Dat gaat over de sukkel in Amsterdam. En Dean Saunders, hij komt langs in de studio en heeft ook een nieuw nummer uitgebracht. Dus ja, wat dat betreft, in drie uurtjes of in twee uurtjes tijd hebben we best wel veel te doen. Wat was er nog meer? Oh ja, ik kreeg gisteravond of gistermiddag eigenlijk een berichtje binnen van Wolter Kroes. En ja, hij had dat gepost op Facebook. Lief allemaal. Ik heb helaas slecht nieuws voor vanavond. De afgelopen warme dagen in combinatie met de airco's en vele optredens hebben ervoor gezorgd dat mijn stem helaas het laat afweten. Ik merkte dit gedurende de laatste dagen al, maar opgeven is voor mij geen optie. Totdat vanmiddag met het inzingen merkte dat hij volledig weg was. Nou, fijn. Hij is er natuurlijk hartstikke ziek van. Dat begrijp je. Hij is... Hij wil dolgraag natuurlijk zijn grote knallen zingen voor het oranje team. En ja, omdat het hem niet lukt, heb ik bedacht, dan doen wij hem gewoon alsnog voor hem. Hier is Viva Hollandia, Wolter Kroes.

0: really the first time.
1: De mannen van Chef Special waren dat. En Miracles, ja. Ik heb hem momenteel aan de lijn. Als het goed is, Sam van Veldhoven. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hey Sam, hoi. Hoe is het, jongen?
2: Goed. Warm, hè?
1: Ja. Het is warm, ja. Maar ja, als jij een zomerklapper gaat uitbrengen, ja, dan moet het natuurlijk ook wel een beetje warm zijn, hè?
2: Ja, zeker. Voor een zomersingle moet het zeker warm zijn. Dus de temperaturen zitten goed mee, dat wel.
1: Ja. Hey Sam, ik had nog niet eerder van jou vernomen, maar hoe lang ben je al bezig met zingen?
2: 8 jaar al.
1: Oh, dat is best een hele tijd.
2: Vanaf mijn 10e, ja, klopt.
1: En de hoeveelste single is dit dan van jou?
2: De 13e al.
1: Joh, dan moet je toch een beetje die pluggers van je vragen om ze wat vaker naar me toe te sturen. Want
2: ja, dit is
1: de eerste keer dat ik van Dennis er eentje van jou voorbij zie komen.
2: Oei.
1: Terwijl Dennis toch juist een hele goede kracht is binnen dit programma, moet ik zeggen.
2: Nou, dan is je gelukkig nou wel terecht gekomen.
1: Ja, dat wil ik net zeggen. We hebben hem nu in de bak, dus dat scheelt natuurlijk, hè.
2: Zeker.
1: Hey, kom maar op. Dat is de nieuwe titel van je laatste single. Vertel er eens wat meer over. Hoe is hij tot stand gekomen? Wie hebben er allemaal mee geholpen?
2: Nou, hij is eigenlijk tot stand gekomen. Ik zit bij Manfred Jong en Elis eigenlijk al vanaf mijn eerste single.
1: Oké. Okay.
2: Ik heb bij Manfred aangegeven dat ik een keer met een lekkere zomerse feestplaat wil komen. Ik heb nog nooit echt een single uitgebracht rond de zomer. Dus aangegeven bij Manfred, Carlo Rijsdijk van Helemaal Holland, die schrijft mijn tekst altijd. Dus Manfred en Carlo samen aan de slag gegaan en uiteindelijk is er dit uitgekomen en ik kreeg een demootje binnen en ik was er gelijk blij mee.
1: Ja. Nou, ik moet je toegeven, ik vind het ook een heel vrolijk nummer. Het is wat dat betreft natuurlijk helemaal in het juiste tijd, wat moet ik zeggen, het juiste seizoen uitgebracht. Want net wat je zegt, het zomersnummer, dat is het ook echt. Hey, nu ben je volop bezig met de promotie voor deze plaat.
2: Ja, zeker. Hij is nu net 2 weekjes uit. Wordt overal goed opgepakt op de Spotify richting de 30.000 streams nu. Dus hij gaat overal heel goed. Dus we blijven lekker doorgaan met promotie nu natuurlijk. Ja.
1: Nou vroeg ik me één ding af, Sam, want ik heb jouw clip klaarstaan, want dit programma is gelijktijdig op 105 TV. Dus we zenden de clip uit straks op zowel radio als tv.
2: Ja, leuk.
1: Daar zie ik jou de hoek omkomen in schilderskleren. Ben je in het dagelijks leven schilder?
2: Ja, klopt. Ja.
1: Oké, leuk dat je dat hebt gecombineerd erin.
2: Ja, leuk. Ja, daar kwam eigenlijk op dat idee om het. Want ik zing natuurlijk in het eerste couplet van. Even kijken, het is mooi geweest. Altijd maar druk en aan het werk. Dus. Ja, dat is wel leuk om dan een stukje schilderen erin te verwerken, ja.
1: Helemaal goed. Ik vind het een leuke plaat. We gaan hem oppakken, we gaan hem draaien hier. Ik bedank jou voor je tijd en geniet van je zonnige zondag.
2: Komt goed, hetzelfde.
1: Hey, Sam Veldhoven was dat. En hey, kom aan, dat is zijn plaat.

André Hazes, de oude versie natuurlijk. André Hazes senior, moet ik erbij zeggen. Zomer in mijn bol. En ja, jongens, het is vandaag wel de dag om 6:06 vanmiddag. Dan gaat officieel, dan wordt het officieel zomer. Fijn, wij genieten nu al van de zonnestralen, hoor. Dat tijdstip, dat schuiven we gewoon even voor ons uit. Wat we niet voor ons uitschuiven, is natuurlijk vanmiddag lekker op het terrasje met een rozeetje.

0: Ja, het is nog net geen Saint-Tropez, maar daar heb ik trouwens nog wel een ander liedje over, denk ik straks. Brian Strikker, die zit toevallig in de stal bij Wesley Bronkhorst. En die heeft ook een lekker plaatje uitgebracht. Het is een tijd geleden dat hij hier in de studio was en toen ging het over het nummer Spring.
1: Niemand moet me zeggen

0: wereld in.
1: Brian Strikker heet de man en Spring heet zijn nummer. Ik heb een live versie ontdekt van Ilse de Lange. Met I'm Not So Tough. En dat is gemaakt tijdens een kampvuurconcert. Dat vind ik wel grappig. Bij Kasteel Groeneveld is het opgenomen. Dat wil dus altijd zeggen dat de kwaliteit van de muziek wat minder is. Want het zijn gewoon telefoonopnames. Maar het maakt het concert des te origineler natuurlijk.
2: Als je het kent, zing gerust mee. Dat vind ik hartstikke leuk.

Alan Clark, ik was vorige week zondag in het Vondelpark in Amsterdam. Daar had hij een optreden. En ik moet je zeggen, heerlijk. Dan zit hij daar in zijn eentje met zijn gitaar. En iedereen eromheen helemaal meezingen en doen. Heerlijk. De man kan dat gewoon. En of hij nou een hele band om zich heen heeft of dat hij alleen daar staat. Dat lukt hem gewoon. Ja jongens, het mag weer. Ja, Lois Lane, die hebben namelijk een nieuwe plaat uitgebracht. En dat wil zeggen dat je dan een dubbelspelletje met ze kan maken. En dat ga ik nu proberen. Lois Lane, we beginnen met het plaatje uit 1989.

0: In het dubbelspelletje kwamen ze voorbij. De dames van Lois Lane. En ik, allebei. En ik wil eventjes de mannen van Muziekcafé van Radio 2 bedanken voor deze mooie opnames natuurlijk. Wat gaan we doen? Voor ik het vergeet, jongens. 5 juli, dan is het weer tijd voor het Spanenstadconcert. En dat wordt gedaan op de Bakenisse Gracht. Dat is dan een beetje aan de achterkant van de veel daar. Op dat grachtje, wat daartussen vanaf het Spanen loopt. Dat is weer een prachtig mooi concert. KJO is natuurlijk weer de rode draad in dit geheel. Met allerlei andere dingen aangevuld bij datzelfde concert. Maar het is een middagconcert. Het begint om 2:00 dit jaar. Normaal is het om 3:00, maar dit jaar is het om 2:00. Dus houd er rekening mee. En als je met je bootje wil komen, dan moet je even daar een lichtplaats voor reserveren. En dat gebeurt via de VIL. VIL Haarlem. Dan doe je dus www.vilhaarlem.nl. En dan kom je vanzelf op 5 juli het Spanenstadconcert tegen. En dan kan je de grootte van je boot aangeven. En aanleiding daarvan bepaalt dat het de lichtprijs voor je boot. En voor alle overige Haarlemmers die geen bootje hebben en toch van het concert willen genieten. De Wallenkant is compleet voor jullie. En daar kan je gewoon gratis gaan zitten.
1: De leukste liedjes van eigen bodem.
2: Dat zeg ik.
1: Hits, tips, tops en flops uit de muzieklijsten. Nu. Met Luc Hasselman.

Losvast, de mannen van de drie jij's uit Volendam vandaan natuurlijk. Hun allernieuwste plaat. Ik zag ook een oudje voorbij. Nou, een oudje. Het is een weekje of 3-4 geleden dat die uitgekomen is. Die plaat van Lange Frans. Samen met Marco Kraats. En ook een lekker vrolijk liedje. Bekende trouwens ook. Bekende. Niet? Hij doet even niet wat ik wil. Dat is jammer. Ja.

Uit de oude doos gedaan. P.S. Dat waren natuurlijk de Dolly Dots. Lekkere muziek op de radio. Trouwens, het is hartstikke voetbaltijd, jongens. Dan moet dit er natuurlijk nog even tussendoor. Voordat we gaan schakelen met het nieuws. Harry van Meegen. En wij zijn Oranje.

0: je.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer: droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
3: Ja, we gaan nog even aan de slag met het tweede uurtje van het Nationaal Product. Leuk dat je erbij bent.
4: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105. Goedenavond.

Wat een heerlijk uptempo nummer. Johan van der Meer was dat. Ik ga naar IJsland. Ja, de live versie natuurlijk daarvan. Je luistert naar Nationaal Product. Het tweede uurtje zijn we ingegaan. En we gaan straks bellen. Of we. Ik ga straks bellen met mensen Korteland. En daarna schuift als het goed is Dean Saunders ook nog eventjes aan hier in de studio. Die wilde zo laat mogelijk, want die had natuurlijk gisteravond laat een optreden gehad. Ik begrijp dat wel. Daar pakken we in de tussentijd eventjes Anouk mee met Woman.

0: Een eindje van Anouk was dat natuurlijk. Woman. Je luistert dus naar het Nationaal Product. We doen het op de zondag altijd tussen 12 en 2. Dan hebben we meer de plaatjes van eigen bodem. En ook de plaatjes die niet zo heel snel onder de aandacht komen bij 105. Maar in deze twee uurtjes dus wel. Ja, een beetje, er zitten af en toe een beetje van die piratenplaatjes tussen. Nou, en dat vind ik juist hartstikke leuk om dan die te kunnen draaien. Iets wat niet helemaal piraten georiënteerd is, zijn natuurlijk de jongens uit ons eigen halen vandaan. Rilan en de Bombardiers. Die pakken we nog even mee als muziek uit de buurt.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: System was dat, van Rylan en de Bombardiers, uit ons eigen Haarlem vandaan. Ik heb hem momenteel aan de lijn, zoals beloofd dat ik even met hem ging bellen. Menzo Kortland, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hallo, je vertelt me net dat je gisteravond enthousiast je stemmetje misschien wel hebt gespeeld.
1: Ja, er is weinig over. Ik was gisteren bij de Toppers.
0: Ja.
1: Dat erbij, ja, ik vind het echt de mooiste show op aarde, dus dan is altijd een momentje dat ik even geen boekingen aanneem. Op de zaterdag en helemaal los gaan en 3,5 uur meezing. Dus dan is er weinig over de dag erna. Maar volgende week hoef ik pas weer te zingen, dus dan is het helemaal terug.
0: Het was een gekkenhuis dus, begrijp ik.
1: Ja, dat was weer fantastisch. Ik weet niet of dat jij wel eens bent gegeven.
0: Ja, ik ben wel eens geweest. Ik moet heel eventjes de deur open doen. Momentje, want dat klinkt een beetje raar voor jou, maar ik zie dat Dean Saunders voor de deur staat.
1: En hey, gezellig.
0: Die kan ik op afstand open doen als het goed is. Ja, momenteel. Hij is binnen. Menzo. Maar ja, je mocht niet in de pauze even je eigen nummer daar brengen, zeker.
1: Nee, lekker dan. Ik zat te wachten, maar zelf niet in de pauze van Nederland zelf. Want dat was daarvoor, hè? Liet ze die wedstrijd nog eventjes op de grote schermen. Maar ook daar mocht ik gewoon met een biertje naar kijken.
0: Oké. Helaas mocht je niet even meezingen in een mopje in het geheel.
1: Nee,
0: dat mag hier wel natuurlijk. Dat scheelt dan wel, hè?
1: Ja, dat scheelt weer.
0: Bij 105 is die mogelijkheid er wel om je iets van je te laten horen.
1: Ja, nou, mijn laatste 105% van dat overigens van mijn stem, die zijn voor jullie.
0: Ja, dat is mooi. Wij zijn blij dat je even de tijd hebt voor ons, toch?
1: Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk.
0: Menzo, een plaatje over een sukkel in Amsterdam. En die wordt dan gedraaid door een Amsterdammer. Dat is toch ook wat?
1: Ja, nee, dat is ook... ik was er wel een beetje bang voor toen ik het maakte. Ik heb zelf ook een paar jaar in Amsterdam gewoond. Dus zeker niks tegen Amsterdam. Maar toevallig is het een liedje dat gaat over mijn ex. Bij wijze van spreken. Die mij als jongen uit de polder gewoon laat liggen. En gaat voor die rijke gozer in Amsterdam die daar een huis aan de Prinsengracht heeft. En die alles voor de koop, die vliegt over naar Ibiza, noem maar op. Ja, die gozer die woont in Amsterdam, dus daarom is het een sukkel in Amsterdam.
0: Ja, ik snap het volledig. Ja, het heeft niks meer met liefde, maar met poen te maken, min.
1: Zo is dat.
0: Zo is het een beetje.
1: Dat vind ik maar niks. Maar het is jammer dat hij uit Amsterdam komt. Maar
0: ik moet je toegeven, het is wel een heel vrolijk liedje.
1: Jawel, hè?
0: Ja. Ondanks dat je dan teleurgesteld bent dat die sukkel met je meisje er vandoor is. Ja. Is het wel een heel leuk liedje geworden.
1: Ja, dat was de bedoeling inderdaad.
0: Ja.
1: En de tekst is, het is een beetje bitter. En kijk, misschien zullen mensen luisteren die vinden mij te sukkel op het verhaal, weet je wel.
0: Ja.
1: Dan denk ik, ik snap die meid wel.
0: Maar ik begrijp dat jij niet uit Amsterdam komt?
1: Nee, terwijl ik klink wel inmiddels zo, omdat ik dus een paar jaar heb gewoond. En nog steeds zijn mijn beste vrienden zijn allemaal Amsterdammers. Dus ik klink alsof ik uit de Jordaan kom.
0: Ja.
1: Alleen, dat is niet zo, ik kom uit Brabant.
0: Oké, nee, omdat...

0: treden ze een beetje verhogen als je in Mokum bent, toch?
1: Ja.
0: Menzo, wie hebben er aan meegeholpen aan deze opname?
1: Hij is opgenomen uiteindelijk bij Manfred Jongenelis, de bekende producer van Cheerio onder andere ook.
0: Ja.
1: En ik heb het geschreven samen met Jens Verkleij en Sam Roosendaal.
0: Oké.
1: Okay. Ik kwam met het ideetje. Eerst was het dus Koophuis in Amsterdam. En toen werd het Klootzak in Amsterdam. En toen vonden we dat toch net even wat te hard. Dus het is dan Sukkelhoren. Net wat liever. Als je dan een scheldwoord kiest, dan is die wat liever.
0: Ja, deze kan ik ook nog wel hebben. Die andere twee had ik toch over nagedacht.
1: Ja, Koophuis, hè? Vooral.
0: Nee. Vooral die Koophuis, ja. Menzo, we gaan hem oppakken. En zoals je waarschijnlijk al door hebt gekregen, is dit programma ook gelijktijdig op Haarlem 105 TV. Dus we zenden de clip er lekker bij uit.
1: Oh, wat leuk.
0: En dan komt ook natuurlijk ons mooie Mokum nog eventjes voorbij schuiven.
1: Ja, prachtig, hè.
0: Ik wens jou heel veel succes met de promotie van deze plaat. Sukkel in Amsterdam.
1: Leuk dat je me belde.
0: Menzo Kortland. En heel veel succes. Ik spreek je later.
1: Yes, fijne zondag iedereen.
0: Doei. Yo, doei.

0: Ja, is het een lekker plaatje of niet? Ik vind het een lekker plaatje. Hou hem in de gaten. Menzo Kortland. En, nou, hij is dus net uit. Van de week is hij eigenlijk pas in de aandacht gekomen. Mijn volgende gast is al aangeschoven. Maar we gaan eerst even lekker gewoon relaxed bijkletsen. En in die tussentijd geven we dan eventjes Willeke Alberti de kans om haar oude plaatje nog eens een keer te zingen. Telkens weer.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2 op Haarlem 105.

0: En we hebben gezellig op de achtergrond genoten van Willeke Alberti. Is hij inmiddels hier aangeschoven in de studio. Ik ben blij dat je er bent. Daar is hij dan, Dien Saunders.
1: Ja, voor de eerste keer.
0: Nou, ik moet je zeggen, Dien, ik ben met Nel, jouw plugger, wel al meerdere keren in gesprek geweest om je hier te krijgen met andere platen die je hebt uitgebracht. Maar jij bent altijd weg.
1: Nou ja, ik ben
0: jij zit in Spanje en dan moet je weer even daar naartoe en dan moet je weer even daar naartoe. Dus ja.
1: Het komt toevallig zo uit, denk ik, elke keer.
0: Ja, ja nee,
1: want
0: ik
1: woon
0: toevallig net niet uit.
1: 10 minuten vandaan gewoon, hè?
0: Ja, dat is nog het ergste van alles. Ja. Je kan gewoon door de week ook even binnen
1: staan. Op de fiets zelfs.
0: Ja, daar kan je... Hé, Dien Saunders, ja, we hebben een lange geschiedenis samen, maar daar hebben de luisteraars natuurlijk niet zo heel veel mee te maken. Maar wij zijn ooit jaren geleden, heb jij meegedaan met Talentenjacht bij mij?
1: Ja, ruim 30 jaar geleden.
0: Ja, dat is een tijd terug. Ja. Ik weet dat in een van die talentenjachten ook nog een talentenjacht zat bij Woody's op het Torbekkenplein.
1: Woody's Feestcafé, jeetje, ja.
0: En dat jouw broer Ben daar ook mee deed.
1: Ja,
0: daar
1: deden we samen mee.
0: En dat Joop van den Ender toen was, ja, weet je dat nog?
1: Ja, dat weet verhaal? Ik heel goed. Ja, dat kan ik je nog wel vertellen hoe dat ging.
0: Ja, nou,
1: ik ben daar was Ben niet bij, hoor.
0: Was Ben dan niet
1: nee,
0: bij? Was jij dat?
1: Was ik alleen.
0: Oh, dan ben jij gevraagd door Joop.
1: Ik was gevraagd door Joop van den Ender toen.
0: Ja,
1: ik zal het nooit meer vergeten. En ja. Het grappige was, hij parkeerde zijn auto op de brug. En hij liep met zijn vrouw naar binnen, weet
0: ja,
1: je dat
0: ja,
1: nog?
0: Ja, ja, ja.
1: En ze kwam, ik denk, wie is dat nou? Wat is het nou van een kerel? Ja, ja. Ik was 15 of 16, ja, moet je nagaan. Ja. En toen hield hij me aan. Toen zei ik, jongen, ik wil hem even voorstellen. Volgens mij zei jij toen, dat is Joop van den Ender, maar ik geloof het niet.
0: Ja, ja.
1: Toen zei hij, ik ben Joop van den Ender. Toen zei hij, ja, en ik ben Rambo.
0: Ja, oh ja, zei je dat?
1: Ik zal het nooit meer vergeten. En ik denk, wat lul die oude gek nou, joh. En toen mocht ik meedoen met de Soundmix Show.
0: Ja, maar dat wilde jij toen niet, volgens mij. Want jij moest een andere artiest zingen.
1: Nou ja, dat was het dus op een gegeven moment. Het verhaal was, ik ging erheen. Toen was Romeo heel hot. Ik weet niet,
0: ja?
1: I'm coming home, weet je wel?
0: Ja.
1: En ik kwam erheen en ik zou een ander liedje doen. Toen zei ze best, nee, maar jij bent een Romeo. Ik zeg maar, ik wil helemaal niet Romeo zingen. Ja, maar wij vinden dat bij jou past. Toen deed ik mee. En weet je wat de jury toen zei?
0: Ja.
1: Ja, maar jij bent toch helemaal geen Romeo?
0: Ja. Het is het begin van de televisie alleen.
1: Ja,
0: hè?
1: Toen dacht ik, nou oké, dit slaat helemaal nergens op. Maar dat was inderdaad met Joop van den Ender. Die ging gewoon zelf de cafeetjes binnenlopen. Hè? Ja. Zelf scouten.
0: Ja, ja, ja. Wij vroeg ook heel netjes aan ons of hij onze kandidaten mocht vragen of hij ze mocht uitnodigen voor. En ik weet nog heel goed dat moment. Want volgens mij was het zo dat jij zat zaterdags bij ons en op dinsdag mocht je al in de televisie uitzenden.
1: Ja,
0: zonder gescouten.
1: Ja, dat ging heel snel toen.
0: Ja, bijzonder moment. Hey, maar dat is jaren geleden, Dien. In de tussentijd heb je niet stilgezeten. Want ja, wat praten we over? 30 jaar, zeg
1: ruim
0: je?
1: 30 jaar geleden. Jaar geleden. Ja, ik was toen 2 of 3, geloof ik. Ja.
0: Je zou het bijna geloven. Ik heb een muziekstuk van je klaarstaan.
1: Mm-hmm.
0: Gianna,
1: ja, wat een mooie plaat is dat, hè?
0: Ja, vertel eens daarover. Hoe is die bij mij tot stand gekomen?
1: Een liedje uit de jaren 70 uit Italië. En een Duitser heeft hem vorig jaar gecoverd. En ik was onderweg naar een collega van jou, Radio NL.
0: Ja.
1: In Sneek. En ik was onderweg en ik hoorde dat liedje op de radio. In het Duits. En toen zei die radio-dj, hij zegt, ik snap niet dat deze nog niet in het Nederlands gedaan is. Wie voelt zich geroepen? En ik was onderweg naar Radio NL.
0: Ja.
1: Dus ik stap naar binnen. Zult ontvangen, weet je wel. En hij zegt, hoe bedoel je? Ik zeg, ik ga dat liedje coveren. Dus ik belde Hans van Thomas, die maakte een tekst voor me. En ik belde mijn platenbaas Frank van Net. En binnen 2 dagen stond hij op een plaat.
0: Ja.
1: En zo is dat gegaan.
0: We gaan er naar luisteren. We doen hem, dit programma is gelijktijdig op televisie, dus we doen de clip ook uitzenden.
1: Superleuk, ja.

0: Ja, lekkere muziek. Ik moet je zeggen, dit is... Hoe is hij opgepakt?
1: Hij is heel goed opgepakt. Hij loopt nog steeds heel goed.
0: Staat hij nog steeds in je optredenlijst?
1: Ja, zeker. Ik geloof dat deze 3000, 4000 streams per dag doet.
0: Nee, joh.
1: Ja, joh.
0: Nou, dat is...
1: Per week. Dus dat is goed, hoor.
0: Ja,
1: voor een plaat die een jaar uit is.
0: Ik wou net zeggen, die al eventjes uit is natuurlijk. Even kijken, hoor, dat ik niet de verkeerde nu wegdruk. Want jij zei net, dat nummer met Frank van Etten is ook heel mooi.
1: Ja, die vind ik zo mooi.
0: En toen zei ik van, ja, die wil ik eventjes wat later meepakken. Want dat is echt een luisterliedje, hè, dit.
1: Ja.
0: Dat is wat dat betreft, het is geen zekerheid Polonaise.
1: Nee, maar toch zing ik hem bij elke feest.
0: Ja.
1: En toch gaan allemaal die handen mogen zingen ze mee. Het is heel gek.
0: Ja, het is natuurlijk een bekende deun, hè?
1: Heel bekende deun, maar het is... Ik was gisteravond aan het zingen in Rijswijk op een bruiloft. En ze begonnen allebei te janken.
0: Ja.
1: Allebei te janken.
0: Ja,
1: ongekend, op een feest, hè?
0: wat is eigenlijk jouw genre van optredens? Want is dat dan een bruiloftcircuit?
1: Nou, ik noem het eigenlijk de reizigerscircuit. Want ik zing heel veel bij reizigers.
0: De campers,
1: reizigers, hè? Woonwagenbouw.
0: Sorry, zeg ik dan iets verkeerd?
1: Nou ja, de reizigers noemen we de reizigers, hè?
0: Ja.
1: Campers is een beetje iets van vroeger, denk ik. Dat waarderen ze nooit zo.
0: Oh nee, dat weet ik niet. Bij mij zijn alle mensen mensen. Dus,
1: maar ze noemen zichzelf reizigers. Dat vind ik wel mooi iets.
0: Oké.
1: Okay. Maar daar is het vroeger, hè, reizen.
0: Ja, maar daar zit jij dus...
1: Ik denk 90% van mijn werk is voor reizigers.
0: Komt uit die hoek vandaan.
1: Communies, verjaardagen, dat soort dingen allemaal. Ja.
0: Ja.
1: En die weten ook wat een feestje is.
0: En daar, ik wil net zeggen, dat die houden ook heel veel van Nederlandstalige muziek, volgens mij.
1: Ja.
0: Want er zijn natuurlijk veel Nederlandstalige artiesten die uit die reizigerswereld vandaan komen.
1: Die
0: zelf optreden, ja. Hey, maar met Frank van Etten, je zegt net, je doet meer dingen sowieso altijd met hem.
1: Ja, voor IJssel, ik denk een 15 jaar een goede vriend van mij. Hij is ook mijn platenbaas, sinds een jaartje.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus mijn laatste platen breng ik ook allemaal uit bij hem. Dat heet Zero Records, dat is van Frank. En hij schrijft ook mijn liedjes allemaal.
0: Ja.
1: Dat is mijn laatste liedje die ik vorige week uitgebracht heb. Ik wil niet dat je gaat, heeft hij ook geschreven.
0: Ja, die gaan we straks als laatste oppakken.
1: Ja,
0: je, want in het kader van de volgorde denk ik... maar wat ik me dan afvraag, want jij bent eigenlijk dus een hartstikke solo-artiest, toch?
1: Jawel, ja.
0: Of doe jij ook wel ook graag duetjes?
1: Weet je, kijk, vroeger zong ik altijd met mijn broertje duetjes.
0: Ja, ja.
1: We deden niks anders, ook vaak bij jullie gezongen. Ja. En de laatste 10, 15 jaar doe ik eigenlijk alles alleen. En dit was gewoon per ongeluk ontstaan. Wij doen één keer per maand karaokeavond bij Frank thuis.
0: Ja.
1: En ik was If Tomorrow Never Comes aan het zingen. En hij ging in één keer Nederlands doorheen. En we keken elkaar aan. Ik zeg, maat, dit is uniek. Hij zegt, ja, hè.
0: Die moeten we gaan doen.
1: En toen zei zijn zoontje, maar papa, u heeft toch een studio? Hij zegt, ja. Hij zegt, waarom gaan we niet opnemen? Het was 12 uur 's nachts.
0: Ja.
1: Gingen we hem opnemen.
0: En jullie de studio in?
1: Ja, en dit is de oefenband. We hebben de oefenband uitgebracht.
0: Okay,
1: hij is geen één keer meer ingezongen, is niet meer aan gesleuteld, dit is gewoon puur ingezongen.
0: We gaan er naar luisteren en ook hierbij zit de clip natuurlijk.
1: Ja, prachtig.
0: Hey!

0: Oeh, ja.
1: Ja, die vind ik zo mooi.
0: Ik wou net zeggen, maar deze kan je in je eentje natuurlijk niet doen. Heb je zijn stem op de band?
1: Nee, ik ga toevallig, ik moet straks opzingen, Velsen Noord. Ja? En ik heb zijn stem op de band.
0: Oh wel, dat wou ik zeggen. Heb je zijn stem op de band?
1: Ja, en ik ga hem zeker zingen. En hij heeft mijn stem weer op zijn band.
0: Oké, ja, dat is eigenlijk natuurlijk slim geregeld. Want ja. Dat is de enige manier waarop je natuurlijk dit soort optreden zou kunnen doen samen.
2: Maar wat een plaatje.
0: Ja, prachtig mooi. Hey, even wat anders, Dien. Want is het niet zo dat jij ook nog een keer een periode, een korte periode, in een of andere boyband-achtig iets hebt gezeten?
1: Poeh, ja, in 2000 was dat.
0: Ja, ik wou net zeggen, heel lang geleden, toch?
1: Wij waren de eerste winnaars ooit op tv van een reality-programma.
0: Was dat niet bij John de Mol?
1: Nee, het was niet bij John de Mol. Dat was wel op RTL. Het was toen bij Bolland en Bolland. Misschien was dat wel John de Mol. Ik heb hem toen nooit gezien.
0: Was dat John de Mol,
1: of ik wist niet wie het was. Ik was heel jong. Ik was net 18, geloof ik.
0: Ja.
1: Maar Ben en ik, mijn broer en ik deden mee. We waren drie jongens en drie meiden. Dat is ook onze enige top 40 hit ooit.
0: Ja. Maar zou je nog weten hoe die band heet?
1: Follow the Dream.
0: Zal ik eens kijken of het nog te vinden is?
1: Was nog voor Star Maker nog.
0: Hoeveel tijd hebben we nog? Ja, we hebben nog wel even.
1: Follow the Dream. Maar zo heet het plaatje ook, Follow the Dream.
0: Kijken of ik het kan vinden, even snel.
1: Ik denk dat je dan Elvis krijgt, want Elvis had ook een liedje. Dat heet ook Follow the Dream.
0: Maar hoe heette de band?
1: Follow the Dream ook. Follow the Dream. Ja, dat was toen op RTL 4. We hadden een popgroep geformeerd. Maar dat duurde niet lang, joh. Weet je wel, dat liedje van One Day Fly? Volgens mij ging het over ons. Ja, joh, dat ging zo snel voorbij. Dat was een mooie tijd ook, hoor.
0: Follow the Dream.
1: Follow the Dream. Maar niet van Elvis, hè?
0: Nee. Ik ben er kijken. Follow the Dream.
1: Ja? Ja. Nee, ik denk niet dat je hem vindt, hoor. Dat was de tijd dat er nog geen Spotify was en al die dingen.
0: Ik ben heel nieuwsgierig. Follow the Dream.
1: Nee, dat ga je niet vinden, joh.
0: MHM Music?
1: Nee, ik denk het niet, hoor. Nee. Was met Bolland te Bolland was
0: nee,
1: dat.
0: Nee.
1: Maar het is ook niks denderends, hoor, als ik eerlijk mag zijn. Het is dat een tv-programma erachter zat, anders was
0: dat bedoel ik. Omdat het tv... Follow the Dream. In 2000.
1: Ja.
0: Bolland en Bolland heb ik hier. Dien en... Ja, ik heb hem.
1: Liedje ook?
0: Ik heb hem.
1: God, non die uwe. Ja, dat is de videoclip ook nog erbij. Oh, hadden ze toen ook al. Ja, er zit een hele intro bij. Misschien moet je hem even...

0: vanaf me. Ik zie je helemaal vertwijfeld kijken bij je.
1: Ja,
0: bij
1: ik denk, jeetje, minder dansmoes had ik toen al niet.
0: Ik wil net zeggen, je hebt niks overgehouden van je pasje. Zowel.
1: God, non dieu, nee joh. Dat is heel wat kilo's geleden. Nee.
0: Ja, maar luister, het is toch wel leuk dat het er nog blijkbaar te vinden is.
1: Tuurlijk, ja. Ja, hartstikke leuk. Ja.
0: En dit was ook een ervaring, toch?
1: Tuurlijk, alles wat je meemaakt is een ervaring.
0: Ja. Maar daarna dus nooit meer met een bandje of zo?
1: Nee,
0: heb je ook geen
1: niet.
0: Interesse in?
1: Nee, ik heb wel altijd een live band gehad. Ik ben altijd bruiloftzanger geweest en dat soort dingen. Ieder weekend weer met mijn eigen bandje.
0: Ja.
1: Maar na Popstars hield dat op. Toen wonnen we Popstars en Band The Voice. En toen, toen begon onze solo.
0: Toen werd het in één keer een aparte wereld.
1: Ja, een hele aparte wereld, ja. Slangenkuil.
0: Maar goed, slangenkuil, ja. Maar ja, je zit er zelf in natuurlijk. Ja. Ik denk dat als je er eenmaal in draait, dat het dan allemaal weet. Want dan denk je van, dat is dan zelf.
1: Het is wat het is, maar het is af en toe een heel lastig wereldje, kan ik je vertellen. Maar ik denk ieder wereldje wel.
0: Het is een kwestie van gunnen, hè?
1: Poeh, en misgunnen.
0: Ja.
1: Dat vooral.
0: Ja, daar zeg je toch wel wat. Hey, Dien, er is een nieuwe.
1: Ja,
0: een
1: Hollandse nieuwe. Sinds vorige week vrijdag is hij uitgekomen. Dus hij is nu denk ik zo'n 9 dagen online. En ik wil niet dat je gaat. En gewoon een lekker commercieel zomers liedje. Noem ik het maar. Gewoon catchy en gewoon vrolijk.
0: En wat is de strekking? Ik wil niet dat je gaat.
1: Eigenlijk was er niet echt. We hadden niet echt een verhaal erachter. We waren gewoon lekker bezig in de studio. En we waren gewoon aan het kijken wat zingt lekker. En het gaat. Ik wil niet dat je gaat. Ik wil niet dat je haat, maar dat je me lief hebt. Het is niet voor iemand geschreven. Het is nergens op gebaseerd. We wilden gewoon een mooi liedje maken. Ja. En dit is wat eruit kwam. Dat is het verhaal.
0: Het rolde er gewoon uit. Uit de pen. Ja, dat is mooi. We gaan hem meepakken.
1: Superleuk.
0: Want daarvoor kwam je tenslotte hier.
1: Ik ben benieuwd wat de mensen ervan vinden.
0: Ja.
1: Zeg je Radio Harder, zou ik zeggen. Want hij is heerlijk. Vooral met deze temperatuur. Hè.
0: Beetje zomersklanken.
1: Ja, heerlijk.
0: Oké, Dien Sanders. Hartelijk dank. We gaan hem oppakken.
1: Super.

0: De allernieuwste van Dean Saunders was dat. En ik wil niet dat dat je gaat.
1: Het Nationaal Product. Elke zondag tussen 12 en 2. Op Haarlem 105.

uit de oude doos gedaan. Anita Meijer samen met Hans Vermeulen en de Alternatieve W. Ja, jongens, ik heb nog heel eventjes. Heb ik nog even de tijd? Heb ik de tijd? Ja, ik ga eerst eventjes... Wacht even, ik doe het even anders. Nee, ik doe het niet anders. Ik ga het gewoon starten. De nieuwste plaat van Johnny Lemaire. Een lekker nummer gewoon.

0: Heerlijk nummer, toch? Ja, absoluut. Johnny Lemaire met zijn allernieuwste plaat Alleen. Ik kijk eventjes met je mee door de programmering heen. Wat gaan we doen? We gaan straks even de studio poetsen. Met twee uurtjes non-stop muziek. Daarna krijgen we het beste van Haarlem 105. Dat is een overzicht van hetgene wat er een beetje door de weekprogrammering in heeft in... Haarlem vandaag heeft gezeten. Dus tussen 4 en 7. Nee, tussen 4 en 5 is dat een overzicht daarvan. Dan krijgen we van Hot tot de Herco. Dat is tussen 6 en 8 uur vanavond. Daarna schuift Wietske aan in de studio. Tussen 8 en 10 met Wietske op zondag. Dan gaan we naar Jazz or No. Met Harry Schonewelle tussen 10 en 11 uur. En tenslotte sluiten we af om 11 uur met het 105 talent. Enfin, dat was het voor mij voor vandaag. Voor deze zondag het programma Het Nationaal Product. Ik wens jullie een heel fijn weekend en leuk dat je hebt geluisterd. Tot de volgende keer. Doei.
1: Dit is 105. Het is 2 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 2 files op dit moment met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A22, Velsen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velsen en afrit IJmuiden rijdt het langzaam over 1 kilometer... met een vertragingstijd van 10 minuten. Het komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is er dicht. Dan nog de N208, Sassenheim richting Velsen. Tussen Velserbroek en de aansluiting met de A22, 2 kilometer... en je doet er een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Morgen. Wil niet leven voor morgen. Beweeg met de golven. Net als mijn zorgen. Laat ik ze gaan. Weet.

deze kamer, in deze stad, in jouw armen, voel ik me thuis. Jij bent mijn thuis. Door jou ga ik open, kan ik groot dromen.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlak bij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assen-Delft en knooppunt Zaandam rijdt het langzaam over 2 kilometer met een kwartier vertraging. En ook bij Bataviastad in Lelystad is het druk op de N307 richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Bataviastad is je vertraging meer dan een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 105. Het is 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Goedemiddag en welkom bij het beste van Haarlem 105. Het komend uur komen ze weer voorbij. De twee beste radio-interviews die we de afgelopen week hebben uitgezonden. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Max van Vulpen. 90.000 euro is er vrijgemaakt om meer acties op te zetten die de Haarlemse LHBTQIA+ gemeenschap veiliger moest maken. Hoe staat het daarmee? Dat vraagt kerstvers raadslid Jihé de Valk van D66 samen met een aantal andere Haarlemse politici aan de raad. Want er worden nog altijd vlaggen van muren getrokken en er is zelfs een dreigebrief gekomen aan een buurtbewoner met een regenboogvlag. Aiko Letschert sprak Jihé de Valk afgelopen woensdag hierover in Haarlem vandaag.
1: Er is in het verleden 90.000 euro vrijgemaakt door de raad om meer acties op te zetten die de Haarlemse LHBTI-community wat veiliger moesten maken. En toch lezen we nog steeds dat er vlaggen van de muur worden getrokken, dat er dreigbrieven worden gestuurd. Dus ja, de vraag rijst, wat is er eigenlijk mee gebeurd en moet er niet wat meer gebeuren? Aan de telefoon Jihé de Valk van D66, die heeft zich daar met een aantal andere Haarlemse politici druk over gemaakt. Jihé, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, het klopt hè, er is heel veel geld, maar wat is nou eigenlijk gebeurd?
2: We zien eigenlijk een steeds toenemende, steeds meer onveiligere situatie voor deze gemeenschap. We hebben natuurlijk ook gezien van dat er natuurlijk die jonge man in Haarlem natuurlijk in elkaar geslagen is. Yeah. Zinloos geweld. Dat heeft echt zoveel ook gedaan bij ons als gemeenteraad dat we daardoor ook een motie hebben ingediend om dit geld vrij te maken. Om de toegang tot steun en de meldingbereidheid en de aanpak hiervan te kunnen verbeteren voor de community.
1: Nou, dat is natuurlijk fantastisch en dat lijkt me hartstikke goed. Maar hoe gaan we dat dan doen? Want ja, geld is één ding.
2: Ja, inderdaad. Geld is één ding, maar er moet natuurlijk ook een plan van aanpak opgesteld worden. Mm-hmm. Daar zijn ze in ieder geval nu druk mee bezig. De eerste plan van aanpak, die is nu wel gepresenteerd. En daar hebben we als het ware binnen de raad over gediscussieerd. Mm-hmm. Daarover is ook een agenderingsverzoek gekomen om nog een keer te bespreken in de commissie door onze collega van Jouw Haarlem. Mm-hmm. En daar hebben we in de commissie verder over gesproken om het plan nog beter en nog meer aan te scherpen.
1: Oké. Want dat is nodig.
2: Ja, er is altijd ruimte voor verbetering. Mm-hmm. En daar hebben we ook de wethouder vanuit de commissie, maar ook vanuit D66, vanuit onze normen en waarden voor een diverse en inclusieve maatschappij. Echt pijlers en vragen ook gesteld en pointers van, kunt u ook zich hierop richten? Want ook bijvoorbeeld de manosfeer op de scholen, daar maakt ons ontzettend druk over. En hoe die een dreiging vormt voor deze gemeenschap. Mm-hmm. Kan de gemeente daar ook niet
1: kan er ook niet wat mee. Goede vraag. Lijkt mij is 90.000. Ja, het klinkt heel veel. Maar is dat voldoende?
2: Dat moeten we natuurlijk zien in de praktijk. We zijn natuurlijk nu eerst echt begonnen met het plan van aanpak. Dus we kunnen natuurlijk niet zeggen van of dat dit natuurlijk nu voldoende is. Mm-hmm. En het is natuurlijk altijd een lange adem wat we denken hierin. Want tolerantie voor ieder is natuurlijk altijd voor degene met de langste adem. Ja.
1: Ja.
2: Ik weet niet hoe ik het anders kan uitleggen.
1: Nee, want die 90.000 euro, kijk, je geeft aan van we proberen daarmee bijvoorbeeld hulp toegankelijk te maken. Of dat er een korte lijn is naar ondersteuning of whatever. Maar dat 90.000, dat lijkt nogmaals heel veel. Maar hoe ga je van die 90.000, hoe ga je daar een iets praktisch van maken, zeg maar?
2: Ja, goede vraag. Ja, we zijn dus nu ook bezig, in ieder geval de gemeente, het college, met een plan van aanpak. Mm-hmm. Nu hebben we ook allemaal aanscherpingen ook gevraagd. Ook bijvoorbeeld om meer te richten op bijvoorbeeld de scholen.
1: Ah, ja.
2: Om daar ook inderdaad te focussen inderdaad op bijvoorbeeld de GSA's, de Gender and Sexuality Alliances, die mm-hmm. op elke school als het goed is ook gevormd is. Hè, die ook bijvoorbeeld de Paarse Vrijdagen organiseren. Ja. Om die bijvoorbeeld beter te ondersteunen. Dus die hopen we dus met die verbeterde aanpak echt goede stap te zetten richting de goede weg.
1: Oh, wat goed hè, wat goed. Hey, en de vragen zijn gesteld, zijn er al antwoorden?
2: Ja, er zijn ook antwoorden. Nou ja, de wethouder gaat inderdaad ook hiermee aan de slag. Hè? Met initiatief van Jouw Haarlem en van D66... om inderdaad ook meer te focussen op dus dan die GFA's. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is in ieder geval hartstikke fijn.
1: Ja.
2: Dat de wethouder dit mee gaat nemen en gaat implementeren, aanpassen in het plan.
1: Ja. Ja, dat klinkt hartstikke goed, want het is nog steeds nodig, hè?
2: Ja, het is inderdaad helaas nodig. We zien ook inderdaad, ook met Pride maand, dat de haat tegen deze gemeenschap helaas niet tot het verleden behoort.
1: Nee.
2: Dus de blijvende aandacht is echt noodzakelijk wat ons betreft. Om echt een diverse en inclusieve maatschappij te kunnen zijn.
1: Ja, eigenlijk bizar dat het nog nodig is.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Maar daarvoor zijn we ook hier in ieder geval vanuit de gemeenteraad hard aan werk om dit voor elkaar te krijgen. En om goede te stap zetten. Voor en met elkaar, ook samen met de ketenpartners, ook met bijvoorbeeld Dusty Foundation, met het regenboogloket.
1: Ja, wat is dat regenboogloket eigenlijk?
2: Het regenboogloket, ja. Dat is natuurlijk een loket voor de regenbooggemeenschap.
1: Mm-hmm.
2: Daar kunnen mensen natuurlijk vragen stellen voor ondersteuning en steun. Ja.
1: Okay.
2: Het beste is natuurlijk om een heel uitgebreid verhaal, om te eerlijk zijn, bij het regenboogloket zelf te doen.
1: Ja,
2: zelf te doen.
1: Ja, nee, natuurlijk, dat snap ik ook. Maar zo'n regenboogloket, het is natuurlijk een initiatief waar je

0: actief ook is. Dat
1: oh, wat
0: dat
1: goed.
0: Dat we er verse training ook ervoor hebben. Ja. Zodat ze goed en adequaat met deze doelgroep om kunnen gaan. Want dan zie je ook bijvoorbeeld met politie, hè, met roze en blauw, van dat die echt wel een stukken beter zijn geanticipeerd op bijvoorbeeld de meldingen opnemen mm-hmm. van deze doelgroep. Want het is echt wel natuurlijk een stap om aangifte te doen, om ja. een melding te doen. En dan kan je beter inderdaad, zeker omdat deze doelgroep betreft, van echt een sensitieve aanpak benaderen.
1: Ja.
0: Zo toegankelijk en laagdrempelig mogelijk te blijven.
1: Ja, nou ja, klinkt allemaal heel logisch en ook heel goed. En ik denk inderdaad, ja, er is werk aan de winkel. Door de raad natuurlijk, maar ook door ons allemaal. Om te zorgen voor de inclusieve samenleving. Want ja, het systeem, we zijn het in principe allemaal natuurlijk. En ja, als daar wat geld voor nodig is, ja, dat moet dan weer inderdaad toch echt bij jullie vandaan komen.
0: Ja,
1: ja, zo simpel is het.
0: Ja, ja. Nou, we zijn in ieder geval hard op weg om hier echt werk van te maken.
1: Heel goed.
0: Dus daar, wees daar gerust op dat het echt onze aandacht heeft.
1: Ja, en volgens mij, want we waren zo heel even heen en weer aan het appen. Jij wordt vanavond echt geïnstalleerd.
0: Klopt.
1: Ja,
0: momenteel ben ik commissielid.
1: Ja.
0: En ik word vanavond geïnstalleerd.
1: Wat
0: inderdaad.
1: Goed, hè? Spannend?
0: Ja. Ja, heel spannend. Het is echt een eer.
1: Ja. Ja. En moet je dan ook nog iets zeggen?
0: Ja,
1: of hoe
0: ja
1: werkt
0: zeker.
1: Dat?
0: Ja. Ja, ik moet natuurlijk ook de eten afleggen. Omdat ik natuurlijk plichtgetrouw mijn werkzaamheden en verantwoordelijkheden ga dragen.
1: Ja.
0: Dat is iets wat ik met heel veel plezier ga doen.
1: Zeker. Nou ja, dan ik wens je heel veel plezier en succes vanavond. En dank je wel dat je even kon toelichten. En ook heel veel succes met het werk voor bijvoorbeeld de Rainbow Community. En nou, eigenlijk voor de hele community hier in Haarlem. GA, dank je wel. En een hele fijne avond.
0: Graag gedaan. Fijne uitzending. En dank voor de aandacht. Want het is echt hard nodig.
1: Ja, zeker.
2: Tot zover dit afgelopen woensdag uitgezonden interview. Maar wil je op de hoogte blijven over al het LHBTQIA+ nieuws uit de omgeving? Luister dan elke eerste maandag van de maand tussen 7 en 9 in de avond naar Queer Vibes Radio. Een talkshow hierover. Live vanuit de Pletterij in Haarlem, hier op 105.

0: bent nog steeds bij het beste van Haarlem 105. Daphne Dikman van Veilig Thuis Kennemerland waarschuwt voor een toename van huiselijk geweld tijdens het WK voetbal. Iets waar we niet bij stilstaan. Dikman legde afgelopen donderdag bij Rut Oei in Haarlem vandaag uit wat de toename tijdens het WK doet.
1: Het landelijk netwerk Zorg en Straf is een campagne gestart om bewustwording rondom huiselijk geweld tijdens het WK te vergroten. Want huiselijk geweld neemt tijdens evenementen zoals het WK voetbal toe. In hoeverre we die toename ook in onze regio zien en waarom het juist tijdens het WK toeneemt, bespreek ik met Daphne Dikman van Veilig Thuis Kennemerland. Daphne, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, ik had hier dus helemaal niet bij stilgestaan. Is dat ook de reden dat deze campagne is gestart? Omdat de meeste mensen, zoals ik, geen enkel besef hiervan hebben?
2: Nou, het is natuurlijk in Nederland niet wetenschappelijk bewezen. Het onderzoek wat eerder gedaan is, dat komt volgens mij, als ik het goed zeg, uit Engeland. Maar de verwachting is dat het hetzelfde zou kunnen zijn in Nederland. En dat komt omdat het een soort extra spanningsvolle situatie is, hè, zo'n evenement. En we zijn gewend om dan soms ook wat extra te drinken of om misschien ook drugs te gebruiken en met veel meer mensen te zijn. En dan komt er soms een teleurstelling of juist iets positiefs. En die spanning zorgt ervoor dat die kans wel eens toe zou kunnen nemen. Dus is het belangrijk dat er aandacht voor is.
1: En je geeft in dit geval aan spanning, drugs of alcohol. En is dat dan alleen tijdens dit soort evenementen? Of zijn jullie sowieso scherper bij evenementen of gebeurtenissen waar spanning bij komt kijken?
2: Nou ja, het is denk ik niet zo dat we vanuit Veilig Thuis extra alert zijn. Maar ik denk dat het vooral een oproep is aan de maatschappij om bij dit soort dingen wel een beetje extra op elkaar te letten. Want het zou zo kunnen zijn dat. En dat is eigenlijk heel algemeen voor evenementen.
1: Ja. En wat zijn overal triggers voor toename van huiselijk geweld?
2: Nou ja, ik denk dat een beetje raakt aan waar we het net al over hadden. Die spanningsvolle situaties. Mensen die het bijvoorbeeld wat ingewikkelder vinden om dan weer tot zichzelf te komen. Dus om even zelf ergens voor rust te zorgen, die zouden dat wel eens af kunnen reageren. En de veiligste manier om af te reageren, in slecht opzicht bedoel ik dan, dat zouden wel eens partners kunnen zijn of kinderen.
1: Ja, want merken jullie ook overal een toename in Kennemerland? Hoe staat het er nu voor? En inderdaad, deze campagne die is gestart, waren jullie daar dus sowieso al scherper op?
2: Nou, als je gewoon naar de cijfers van de laatste jaren kijkt, dan zien we elk jaar weer een toename in het aantal gevallen of het aantal meldingen bij Veilig Thuis van een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat blijft toenemen. En waar dat precies in zit, of dat we juist met z'n allen wat beter opletten en dus meer dat soort meldingen doen of contact opnemen in advies met Veilig Thuis. We zien een toename.
1: En hebben jullie ook een idee waar die toename dan vandaan kan komen? Is het ook in specifieke wijken of in specifieke buurten of dorpen of gemeenten? Leeftijdsgroepen?
2: Nee, daar hebben we niet. Zo specifiek is het vooralsnog niet bekeken. En dus ook niet, daar kan ik niet iets over zeggen.
1: Nee. Wat kun je als buurtpersoon, kennis, familielid doen als je het gevoel hebt dat er ergens sprake is van huiselijk geweld? Want er is ook wel iets waar je heel voorzichtig mee moet zijn. Je moet het melden, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen dat niet zo snel durven, omdat het ook spannend is om te doen.
2: Ja. Nou, dat besef ik me inderdaad heel goed, want ik ben natuurlijk werkzaam bij Veilig Thuis, maar ik ben ook een persoon. En dan zijn dit soort dingen natuurlijk super ingewikkeld om te bespreken. Dus ik denk dat het advies is om, als je ziet dat er spanningstoename is bij mensen met wie je op pad bent of mensen die dichtbij je in de buurt wonen, waarbij je denkt, nou, dit zou wel eens fout kunnen gaan, of hey, zo ken ik iemand niet, dan is eigenlijk de eerste stap, zonder het meteen over huiselijk geweld of kindermishandeling te hebben, is de eerste stap het bespreekbaar maken. En dat is soms al super ingewikkeld. En als je nou heel erg twijfel houdt, of je denkt, nou, ik denk dat ik echt wel iets gehoord heb bij de buren waar ik echt super ongerust over ben, dat is een moment waarin je in ieder geval advies mag vragen bij Veilig Thuis. Dat mag altijd. Dus als je denkt, joh, ik vind het super ingewikkeld om dat gesprek aan te gaan, dan mag je daarover advies vragen. Of als je dat gesprek gehad hebt en je denkt, pol, nou heb ik toch echt een vervelend gevoel in mijn buik, dan kan je daar ook over bellen met Veilig Thuis. Wat daarop volgt is weer dat je een eventuele melding kan doen bij Veilig Thuis.
1: En is dat ook iets wat je anoniem kan doen?
2: Ja, als particulier kan je anoniem melden bij Veilig Thuis.
1: We zitten dus nu midden in dat WK. Er is een campagne gestart om bewustwording, hè, om dat meer onder de mensen te brengen, dat daar sprake van kan zijn. Wat zijn tips voor mensen, en misschien is het meer een psychologische vraag dan een vraag aan Veilig Thuis, om ervoor te zorgen dat de spanning niet de overhand neemt en gewoon voor jezelf als persoon?
2: Ja, ik denk dat ik had even naar het artikel gekeken wat in het Haarlems Dagblad heeft gestaan. En daar staan eigenlijk mooie tips in. En dan gaat het over, als je nou zelf merkt dat bij jezelf de spanning toeneemt, hoe zorg je dan weer dat je tot rust komt? En dat kan zijn of het op een rustige manier weer met iemand bespreken, of een rondje gaan lopen, of een voor jou vertrouwd persoon bellen. En als jij iemand ziet die, waarvan je denkt, nou, dat gaat het niet goed mee, of die is veel te gespannen, of nou, ik denk dat er wel eens iets zou kunnen gebeuren als die naar huis gaat, om diegene te proberen aan te spreken. Of er stond ook een suggestie in van, laat iemand dan, als die weet dat hij naar een huis met kinderen gaat en heel erg over zijn toeren is, hij of zij, om dan ergens anders te laten slapen. Dat zijn suggesties die er in dat artikel gedaan worden. En het gaat erom dat er gekeken wordt naar mogelijkheden waarin je zorgt dat iemand weer minder spanning gaat ervaren.
1: Daphne Dikman van Veilig Thuis Kennemerland, dankjewel voor je toelichting.
2: Heel graag gedaan.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 5 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zon.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jetten werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment één file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Hallo, goedenavond. Welkom bij Wietske op zondag. Gezellig dat je er bent. 105. Ja, en wat was het weer een lekker dagje vandaag. Misschien zit je nog wel lekker in de tuin of ben je lekker onderweg. Maar leuk dat je luistert. De komende 2 uur zorg ik voor een lekkere mix van muziek en leuke items. Zodat jij je week goed kan afsluiten. Maar eerst, hold me closer.

Closer van Black and Crown. Ja, goedenavond bij Wietske op zondag. Inderdaad, ik zei wel je week afsluiten, maar je begint je week en je gaat je weekend afsluiten. Maar in ieder geval lekker van 8 tot 10 zit je hier helemaal goed, want we maken er weer een gezellige zondagavond van. Ik ga je vertellen wat gaan we een beetje doen. Ja, we blikken natuurlijk terug en we kijken vooruit. Wat viel op? Wat blijft hangen? Wat bleef hangen eigenlijk? Wat komt er allemaal aan ook rondom Haarlem? Want ja, we gaan dus een nieuwe week tegemoet. Je hoort het allemaal hier bij Wietske op zondag. En naast lekkere muziek hebben we natuurlijk ook weer onze vaste rubrieken. Vanavond in de digitale stand van zaken vanuit Denemarken natuurlijk dit keer weer. Je huis een beetje slimmer maken. En dat zonder dat het een hobby wordt. Dus drie simpele handigheidjes die tijd schelen, energie en ook geld kunnen besparen. En nauwelijks moeite kosten. We gaan het allemaal horen van Martijn straks in de digitale stand van zaken rond 8:30. Ook heel leuk, ik heb vanavond een bijzondere gast, Nicolette Albeda. Ze is bij mij in de studio. Ze is trainer, coach en oprichter van Proud Bear. Ze helpt ouders bij uitdagingen rondom opvoedingsvraagstukken. Maar ze richten ook schermtijgers op. En dat helpt ouders die worstelen met schermtijd in het gezin. Nou ja, we worstelen allemaal met schermtijd. Maar ja, we kennen het allemaal natuurlijk, de eindeloze discussies. Hoe hou je de rust ook een beetje in huis zonder steeds die politieagent te zijn. Morgenavond geeft ze daar een live webinar over. Dus dat is interessant. Maar vanavond schuift ze dus eerst bij mij aan om het erover te hebben. En verder hoor je ook even nog waarom Nederland misschien toch nog met die beker er vandoor gaat. En wie er ook nog meer opduiken tijdens het WK. Kortom, genoeg te bespreken, genoeg muziek. En natuurlijk ben ik jouw zondagavondgezelschap tussen 8 en 10. Fijn dat je er bent. En het is natuurlijk Vaderdag vandaag. En vanaf deze plek wil ik ook alle vaders even in het zonnetje zetten. Het mooiste cadeau was natuurlijk al gisteren met 5-1. Maar hier is Daddy van Ivaldino Campbell.

Paul Campbell is een Nederlandse zanger. Maar die bekendheid kreeg in The Voice of Holland in 2011. Onder de vleugels van Marco Borsato.

Rain on Me van Lady Gaga, maar featuring Ariana Grande. Een mooie samenwerking. Ja, dat Rain on Me, dat kennen we natuurlijk ook van dat nummer van Olivia Dean. En het betekent, ja, laat het over me heen komen. Dus eigenlijk, overspoel me is het eigenlijk. Nou, dat wilde ik even weten, dus ik heb het even opgezocht. Want ik had het eigenlijk voor die tijd nog nooit gehoord voor het nummer van Olivia Dean. En wat kwamen we allemaal tegen deze week? We gaan het eens even kort met elkaar doornemen. Ja, er was veel nieuws over het weer deze week. Er werd veel aandacht aan besteed, omdat het ja, natuurlijk ook heel warm was en er op dit moment ook veel evenementen zijn. Er werd ook hier bij Haarlem 105 al aandacht aan besteed, natuurlijk de grachtenloop, want die stond op de planning voor vrijdag. En inderdaad, door de warmte waren er aanpassingen. De geplande 10 kilometer werd toch op het laatste moment ingekort naar 5 kilometer vanwege de verwachte hitte. Ondanks al die extra waterposten, EHBO'ers en verkoelingspunten vond de organisatie en ook de veiligheidsdiensten toch niet verantwoord om deelnemers die hele afstand te laten lopen. Dus de jubileumeditie ging wel door, maar met veiligheid voorop. Nou, dat is ook heel belangrijk natuurlijk. Ook bij andere evenementen in Nederland speelde het warme weer een rol. Verschillende festivals, natuurlijk sportevenementen, namen extra maatregelen, zoals inderdaad die schaduwplekken en aangepaste programma's. Ook Pinkpop was natuurlijk dit weekend. En ook daar hebben ze natuurlijk ook gekeken naar het weer. Het was ook grappig, want ik zag bij het nieuwsstation in verband met de WK natuurlijk een weerpresentatrice van Fox. Die was tegen de NOS-presentator die de Nederlanders ook daar in Houston natuurlijk voor de wedstrijd waarschuwde. En ik vond echt een heel mooi advies dat ze zei: wissel bier af met water. Nou, dat is een heel goed advies als je naar de festivals gaat: bier en water. Dat ging allemaal goed. 5-1 ook gisteren, dus ik denk dat dat allemaal goed is gekomen. Ja, en wat ook natuurlijk wel een weerfenomeen was, was ook wat er vrijdagavond gebeurde. Die spectaculaire knallen en lichtflitsen die verschenen. Ik was lekker op het water, lekker varen. En wij keken natuurlijk op het weerbericht en we zagen geen druppeltje. Wel in Limburg en een beetje in het zuiden. Dus ik dacht dus aan die Pinkpop mensen. Maar opeens, einde van de dag, begin avond, kwamen die druppels. En het was natuurlijk ook wel drukkend weer. Maar ja, je voelde dat er iets hing en het brak me een potje los, jongen. Niet alleen ergens ver weg, maar ook bij vlak bij waar wij waren. Je zag de flitsen gewoon boven die horizon oplichten. Zo fel en ook van alle kanten. Het was echt spectaculair. Dus dat vond ik wel ook een mooi weerfenomeen. Later las ik ook wel dat het ook best bijzonder was. Dat het best extreem ook was. Het KNMI noemde het uitzonderlijk. Het was gewoon ontzettend veel. Er was ontzettend veel lading in de lucht. En dat was best wel bijzonder. Landelijk waren er meer dan 188 bliksemontladingen. En dat is dus extreem veel, zei het KNMI. De schade viel in principe wel mee. Maar het was dus niet zomaar even een zomerbui. Het maakte wel heel veel mooie plaatjes van een soort natuurlijke luchtshow die voorbij zag komen. Dus dat was ook wel weer heel erg mooi. Dus dat was het voor het weernieuws vandaag.

Fantastisch. Thank you, Harlem. Ja, yeah. Nou, ik was in 2016 er niet bij. En dat vind ik echt heel erg. Want zij zijn een van mijn favoriete bands. En vooral dit nummer vind ik echt top. Ja, en ik had het natuurlijk al even over al die weerdingen. En inderdaad, dit was natuurlijk bevrijdingspop. Maar ja, ik had het ook over Pinkpop. En daar was het ook best heel erg warm. Men zegt wel dat 2026 staat te boeken als een van de warmste edities ooit. Dus ja, het was wel 30 graden. Maar ondanks de hitte werd het een festivalweide in Landgraaf natuurlijk toch helemaal groot feest daar met spetterende optredens. Daar ga ik even kort met je heen, want ik zag dat The Cure daar ook speelde. En dat is natuurlijk wel helemaal te gek dat die daar stonden. Volgens critici waren zij ook echt de muzikale hoofdprijs van het weekend. En nou ja, dat liet je natuurlijk de warmte wel vergeten. Ook Suzanne en Freek wisten het publiek te raken met mooie, intieme, ja, natuurlijk meezing concerten altijd. Ik zag ook, de editors stonden er ook. En een sterke act ook was op dag 1 Natasha Bedingfield. Bedingfield, dat is ook een beetje uit mijn tijd. Die had natuurlijk de Unwritten, dat nummer. En daar had ze blijkbaar ook een hele mooie versie van. Nou, ook daar werden natuurlijk allerlei extra dingen en maatregelen genomen door voor de weerhitte. Watersponsen, parasols. Nou ja, het was allemaal wel even aanpoten, maar daarna was het natuurlijk vooral heel erg genieten. En ja, dan hebben we natuurlijk ook nog een leuk WK-nieuwtje. En wel, want er is een soort gerucht rondom het Nederlands elftal. En dat is dat orgel Joken zou zomaar eens kunnen opduiken in het stadion tijdens het WK ergens verderop. Ik vond dat zo geestig. Het idee is dat ze in de rust van een wedstrijd komt optreden met haar, nou ja, haar mooie orgelmuziek. En ja, een beetje gezelligheid gaat brengen. Je ziet natuurlijk een beetje in Amerika ook, hè, dat ze zijn gewend met sportwedstrijden. Dat het niet al te lang achter elkaar is, maar dat het vrij snel ook wordt onderbroken voor iets muzikaals en van een evenement dingetje. Nou, dat gaat Orgel Joken, als het allemaal mee zit, verzorgen. Als onze mannen ver genoeg komen. Ze heeft zelf al laten doorschemen dat ze dus daar echt voor open staat en zich fit genoeg voelt om op te treden als ze dus verder komen in het toernooi. Want het was wel even spannend nog of ze wel zou kunnen. Ze had namelijk, nou ja, net

als een aantal spelers natuurlijk in de selectie te maken gehad met een blessure. Ze was gevallen en ze had een elleboogblessure. En nou, dat zat in het verband, wat ook hechting in haar oor. Het was allemaal heel wat, maar het gaat inmiddels goed. En ze zegt zelf dat ze fit en klaar is om op te treden. Ze zei dat ze zelfs iets meer optie tegen de lange vlucht richting het toernooi dan tegen het optreden zelf. Nou, en dat is natuurlijk wel hartstikke mooi. In aanloop naar het toernooi waren natuurlijk al die geblesseerden. Maar we weten dus, het beeld is de kern van het elftal staat. Waaronder Orgeljoke. Zij staat sowieso in de basis. En zij gaat misschien wel ons verblijden met haar geweldige orgel gebeuren. Hartstikke leuk. Ik wilde het even delen met jullie. En ja, dan nu geen orgel. Wel orgel, maar geen joken. Want dit is voor al die vaders die vandaag lekker zijn verwend. Door hun kinderen, kleinkinderen. Hier is het prachtige Father Figure van George Michael.

George Michael. We moeten toch orgeljoken even toch erbij halen. Ik ga er draaien. Ze heeft een nummer oranje, zijn wij allemaal. Hier is orgeljoken.

0: is echt lekker op dat orgel bezig. Samen met Martijn Fischer dus deze hit. Oranje zeggen we allemaal. Ja, ik hoop misschien dat we deze ook wel gaan horen. Maar dat gaan we allemaal afwachten. Maar eerst is het tijd voor...
1: De digitale stand van zaken.
0: Ja, het is natuurlijk weer tijd voor de digitale stand van zaken, waarin we elke week jouw digitale wereld een stukje overzichtelijker maken. En vandaag hebben we het over iets waarvan veel mensen denken dat het heel ingewikkeld is, of duur, of vooral een hobby voor tech-liefhebbers. Het slimme huis. Want slim wonen hoeft helemaal geen project te worden hoor. Met kastjes en kabels en eindeloze instellingen. Sterker nog, met één simpele stekker of een slimme lamp kun je altijd besparen, energie besparen en een paar dagelijkse ergernissen oplossen. En we gaan het er dus uitgebreid over hebben met niemand minder dan onze Martijn. En onze huisgast en vooral ICT-deskundige nog steeds vanuit het mooie Denemarken. Martijn, welkom.
2: Hey, hallo Wietke, leuk er weer te zijn.
0: Ja, wat goed dat je er weer bent.
2: Denemarken nog een keertje.
0: Nog een keertje. En volgende week ben je er ook nog steeds in Denemarken, of niet?
2: Nee, volgende week ben ik helaas, tussen quotejes, ben ik weer gewoon in Nederland.
0: Ben je gewoon weer in Nederland. Nou, het was geweldig dat je ons vanuit het Denemarken de hele tijd nog weer even te woord wilde staan over deze praktische en positieve dingen. Want inderdaad, vorige week beloofde je natuurlijk zelf dat je dat ene lampje dat we altijd vergeten uit te doen, zichzelf zou gaan uitschakelen. Dus ik ben benieuwd, hoe slim moet een huis eigenlijk zijn voordat het handig wordt? En moet je ook daarvoor je hele huis verbouwen en 10 apps of zo? Of valt dat allemaal wel mee?
2: Nou, dat is inderdaad een beetje het beeld wat natuurlijk veel mensen hebben met die buurman die inderdaad 40 verschillende slimme apparaten heeft, 3 apps per lamp nodig heeft en een hobbyzolder vol met kastjes en draadjes. En voor hem is dat huis inderdaad een hobby geworden. En dat is een keuze. En zo wordt het ook vaak toch wel in winkels en reclames wordt het ook zo vaak wel een klein beetje naar buiten gebracht. Maar dat is een beeld wat ook niet meer klopt. Dat was een aantal jaren geleden veel sterker dan nu. Je hoeft niet te kiezen tussen niks of alles.
0: Ja.
2: Een slim huis is niet iets wat je aanschaft. Het zijn 3 hele kleine handigheidjes die toevallig slim heten.
0: Ja.
2: Het verschil met die buurman, jij kan natuurlijk ook gewoon stoppen wanneer je vindt dat het voldoende is.
0: Ja, precies. Want kijk, we hebben natuurlijk van een aantal jaren geleden, toen het allemaal nog helemaal niet zo ver ontwikkeld was, dat je dacht van dat is een beetje future en dat je praat overal tegen en alles gaat aan. Maar dat is nu wel eigenlijk wel een beetje aan de hand. En dat hoeft dus helemaal niet zo ingewikkeld te zijn.
2: Nou, en heel veel mensen hebben het al voor een deel zelf. Hè? Want doe eens een gok. Wat denk je dat het meest gebruikte slimme apparaat in Nederlandse huishoudens is?
0: Even kijken. Ja goed, je hebt die Google Nest. Ja, mensen hebben natuurlijk ook die robotstofzuigers.
2: Nou ja, precies. Dat is hem inderdaad ook. 3 op de 10 huishoudens in Nederland hebben al 1 slim apparaat. 4 jaar geleden was dat nog maar een kwart.
0: Ja.
2: Maar toch denken nog steeds heel veel mensen dat het niks voor hun is. En hoe dat komt en waarom het niet klopt, daar gaan we het nog wat meer over hebben vandaag.
0: Ja, leuk. Vertel. Inderdaad. Jij bent natuurlijk heel technisch. Heb jij veel van dit soort slimme apparaten thuis?
2: Ja, ik ben wat dat betreft wel, ik ben niet de buurman. Tenminste, dat vind ik altijd een beetje vreemd klinken. Maar ik heb inderdaad wel een huis wat echt voor zover mogelijk geautomatiseerd is en slim is. Inderdaad, een aantal jaren geleden was het bij mij zelfs zo erg dat als mijn internet uitviel, dan zat ik in het donker en in de kou, zei ik wel eens gekscherend.
0: Ja, god ja.
2: Maar je ziet dat er tegenwoordig dat er steeds minder van internet afhankelijk is. En dat heel veel dingen ook gewoon, als je geen internet hebt, gewoon door blijft gaan.
0: Ja, ja, precies.
2: En dat is toch wel een belangrijke, ook voor de privacy, waar we het natuurlijk veelvuldig over gehad hebben in deze rubrieken. Als het namelijk niet op het internet komt, hoef je je ook minder zorgen te maken over de privacy. Maar ja, voor een slim huis is het toch wel lekker dat als je internet uitvalt, dat je niet meteen midden in de winter in de kou zit, of dat 's avonds de lampen niet uitgaan.
0: Precies.
2: Of dat je ze niet meer uitkrijgt.
0: Ja, dat is wel een beetje wat ik meteen dacht van, oh jeetje, ja, als het dan niet werkt, dan werkt het ook helemaal niet. Want dat zie je nu natuurlijk al, als je computer niet werkt of je bent zo onthand meteen.
2: Ja. Ik denk dat is een keuze. Ik, wat dat betreft inderdaad, omdat ik redelijk in die huisautomatiseringsgroep een beetje ronddol af en toe, zie je dat er mensen gewoon echt producten kiezen die ook lokaal moeten werken zonder internet. En dat is een keuze die je maakt.
0: Ja, Ja, want inderdaad...
2: Dat is een hele bewuste keuze, ja.
0: Ja, want vertel ons, moet je inderdaad toch wel veel aanpassingen doen? Wat ik in het begin een beetje gek zei, moet je je hele huis verbouwen, maar...
2: Nee, zeker niet. Nee, kijk, je hoort inderdaad nog wel eens dat je alles, dat mensen denken dat je alles moet verbouwen, dat er allemaal slimme kabels door de muur moeten, en dat je dan als huurder natuurlijk sowieso de plank mislaat, omdat dat natuurlijk niet kan. Maar er hoeft in principe tegenwoordig geen draad meer door je muur. Alles wat we vandaag verder bespreken gaat of in een stopcontact of in zelfs in een gewone lampfitting die je al hebt.
0: Ja, top.
2: En bij een verhuizing gaat het gewoon mee in je doos naar het volgende huis.
0: Ja, dus je kan het gewoon aanschaffen, gewoon nu al. Hè?
2: Ja, je kan het gewoon nu aanschaffen en dan kan je het gewoon gebruiken. En ja, zonder dat je ook maar kabels hoeft te trekken of andere dingen. Of met je huur inderdaad zit of met je borg en dat soort dingen.
0: Ja, ja. Ja, nou, vertel ons eens even, hoe kan je dat aanpakken?
2: Nou ja, er zijn verschillende methodes voor hoe je dat inderdaad kan aanvliegen. Begin vooral met een slimme stekker.
0: Ja.
2: Dat is zeg maar de oude tijdschakelklok. Zo'n draaischijf met van die pinnetjes die je omhoog moet zetten. Een slimme stekker is eigenlijk dat, maar dan veel slimmer zonder gepriegel en met een app waar je hem ook mee kan instellen. Bij de Action kan je bijvoorbeeld de LSC Smart Connect kopen. Dat ding kost nog geen 7 euro. TP-Link heeft ook bijvoorbeeld de Tapo. Daar ben je zo'n 15 euro kwijt via Bol of Coolblue of Mediamarkt. Er zit een gratis app bij. Het werkt op je wifi. Je hebt geen extra kastje nodig. Steek hem in het stopcontact voor je ventilator. En je huis kan je al koelen voordat je thuis komt.
0: Ja, dat zijn wel natuurlijk topdingen. Ook nu inderdaad. Dat je in zo'n heel warm huis komt. Inderdaad, dat is echt. Ja. Dat zou heerlijk zijn. Ja. Hey,
2: nou,
0: luister.
2: Je kan gewoon instellen als je weet dat je om 5 uur thuis komt, dat hij om 4 uur aangaat.
0: Ja.
2: Maar je airco en dat soort dingen. En dan.
0: Ja, wat je zegt, we maken natuurlijk, nou ja, niet echt reclame, want we noemen 2 dingen. Maar inderdaad, ook die TP-Link Tapo. Maar dat is dus een soort. Dat is dus niet meer zo'n oude tijdschakelklok, maar hoe ziet dat eruit? Het is ook een stekker, toch?
2: Ja, het is een stekker die het stopcontact stopt en daar stop je vervolgens weer een stekker in van het apparaat wat je dan slim wil maken.
0: Ja, precies. Wel hoe dat ouderwetse ook werkt, maar dan is hij dan met een connectie. Ja,
2: ja het ziet er eigenlijk hetzelfde uit als die oude tijdschakelaar, alleen is die dan iets compacter. Maar het is gewoon aan de ene kant de stekker die het stopcontact stopt en aan de andere kant precies de plek waar je normaal de stekker in stopt.
0: Ja, oké. Okay. Goed. Nou.
2: Nou ja, een goede ook om daar eens over na te denken is bijvoorbeeld ook een slimme lamp. Die kan je gewoon in je bestaande fitting draaien. Er zit ook een app bij. En in 2 minuten kan je die instellen dat die aangaat bij zonsondergang en uit als je naar bed gaat.
0: Ja.
2: Daar hoef je ook niet meer aan door. Dat gaat gewoon het hele jaar goed. Vroeger met die tijdschakelaar was het natuurlijk dat je het hele jaar door de aan- en de uittijd aan het aanpassen was aan de hand van hoe laat het donker werd. Nou, dit apparaat weet gewoon wanneer de zon ondergaat in de plek waar jij woont. En kan gewoon aan de hand daarvan met de seizoenen mee. Gewoon exact op de goede momenten het licht aan doen.
0: Maar en dat weet hij door middel van dat hij dan de informatie van het internet plukt of zo. Hoe gaat dat dan?
2: Ja,
0: dus niet op licht. Hij reageert niet op licht. Nee.
2: En nee, hij reageert niet op licht. Hij kijkt echt puur en alleen naar hoe laat het is en hoe laat jou. En kijk, voor de ene persoon die wil pas echt als het aarde donker is zijn lichten aandoen en de andere een uur ervoor. Nou, dat kan je gewoon instellen. Doe een uur voordat de zon ondergaat. Begin de lampen langzaam van 10% naar 20% naar 30% steeds scheller te doen totdat het donker is.
0: Ja, ja. Ja, want je telefoon heeft dat het ook, toch? Je telefoon die gaat ook in die avondmodus. Is dat hetzelfde systeem?
2: Nou, die heeft 2 systemen. Dat is zeg maar de blauw en oranje, wat jij bedoelt.
0: Oh, dat is natuurlijk, ja.
2: En dat stel je inderdaad in dat hij het blauwe licht eruit filtert en dat het wat meer oranje wordt. Maar wat je wel merkt, is dat hij minder schel wordt als jij bijvoorbeeld in een hele donkere ruimte bent.
0: Ja, ja, precies. Ja.
2: En dat doet hij dan weer op de hoeveelheid licht die op je toestel valt. Aan de hand, zodat je niet in het donker naar een heel schel scherm aan het kijken bent.
0: Ja, ja, precies, ja.
2: En dat is natuurlijk bijvoorbeeld ook met die lampen is natuurlijk ook heel handig om het op een schema te zetten nu voor de vakantie bijvoorbeeld. Dat je er gewoon een heel willekeurig schema in zet, waardoor iedere dag op verschillende momenten de lichten aan en uit gaan. Waardoor het ook minder eruit ziet alsof je thuis bent.
0: Ja, precies. Want dat is soms ook een beetje dat je denkt, ja, als elke dag dat om precies dezelfde tijd is, dan even een grapje. Want inderdaad, iemand zei ook wel eens, die had had als grap dat je dan luxeflex maakt met een foto van jou daar zittend in de woonkamer. En dat je die dus dicht doet.
2: Ja,
0: en dat,
2: ja.
0: Ja, nee, maar dat zijn al natuurlijk gekke dingen. Maar dat is inderdaad
2: nou, voor. Ik heb het over luxeflex, maar je kan ook luxeflex al slim maken dat ze op bepaalde tijden open en dicht gaan. Ja. Bijvoorbeeld als de zon in je woonkamer komt te staan, dat je luxeflex dicht gaat.
0: Ja, mooi ook, ja, zeker. Ja, dus en ook wel dat het.
2: Dat is echt heel ver.
0: Ja.
2: En het scheelt natuurlijk ook wel een hoop stroom en dat soort dingen. Als je natuurlijk niet op de meest onzinnige tijden natuurlijk je lampen hoeft aan te doen. Of dat je ze vergeet uit te doen. Of met je verwarming. Weet je, dat is natuurlijk ook eentje die heel makkelijk tegenwoordig al te automatiseren is. Omdat je thermostaat slim wordt. Dat je natuurlijk heel nauwkeurig je temperatuur in huis kan sturen.
0: Ja, en dat bespaart je echt geld, hè?
2: Dat bespaart je onderaan de streep gewoon geld. Ja, dat is zeker zo, ja.
0: Ja. Ja, want laat jij, want dat is ook weer even een vraag. Ze zeggen vaak, wij zetten hem altijd terug op 15 en dan gaat hij naar 18 of 19. Maar soms zeggen ze ook, laat hem op 1. Het is eigenlijk lekkerder om hem op een bepaald of op 16 te laten staan of zo.
2: Nou, dat hangt er een beetje vanaf wat voor verwarming je hebt. Je ziet vaak dat bijvoorbeeld als jij vloerverwarming hebt. Vloerverwarming heeft een beetje als eigenschap dat het over het algemeen lang duurt voordat het opwarmt, maar ook afkoelt. Dus dan heeft het niet zoveel zin om s'nachts je thermostaat naar 16 graden te zetten. Want voordat die vloer 16 graden is,
0: ja,
2: ben je in de winter een week verder.
0: Ja, precies. Dus dat is een beetje van hoe snel. Ja.
2: Dus dat heeft niet zoveel zin. Dus
0: nee.
2: Ik zet bijvoorbeeld mijn thermostaat s'nachts een half graadje lager. Om te voorkomen dat die extra gaat bijverwarmen.
0: Ja.
2: Maar in de praktijk zie ik dat als die 's morgens dan dat halve graadje omhoog gaat, dat er eigenlijk niks gebeurt, omdat de temperatuur nog prima is.
0: Ja. Ja, duidelijk. Nou, ik zie ook meteen wel een voordeel met die lampen, bedenk ik. Maar ik heb 2 puberkinderen die dus echt gewoon dag en nacht die lampen gewoon aan laten staan. En daar zou het ook al een heleboel in schelen. En dan kom ik thuis en zat alles aan. Nou ja, dan het is natuurlijk perfect als dat wordt geregeld.
2: Ja, maar ook bijvoorbeeld in wc's. Je kan het ook koppelen aan bewegingssensoren. Dat als er langer dan 5 minuten geen beweging is, dat het lampje dan automatisch uitgaat. Nou, weet je, als je op de wc zit en je komt dan in het donker te zitten, dan is dat wel wat vervelend.
0: Ja.
2: Maar als je daar natuurlijk inderdaad zo'n tijdslimiet aan hangt van 5 of desnoods 10 minuten. Nou, dan gaat daarna gewoon het licht uit. En dan hoeft iemand er ook niet meer bij na te denken dat hij het licht aan en uit moet doen in de wc.
0: Ja.
2: Het gaat gewoon helemaal automatisch.
0: Ja,
2: in de badkamer of waar dan ook.
0: Het is ook echt met duurzaamheid eigenlijk best wel heel. Dat is echt een goede kant daarvan.
2: Ja.
0: Ja. En
2: wat ook wel heel leuk is, dat je de meeste slimme huizen kan je natuurlijk ook koppelen aan bijvoorbeeld een voice assistent, zoals Google Home of Siri, ondanks dat die niet zo heel erg slim is. Maar die kan wel vaak, als jij tegen je telefoon zet, doe de woonkamerlamp uit. Dan werkt dat gewoon met de assistenten die al op je toestel staan.
0: Oké. Okay.
2: En het klinkt als een gimmick, maar ik moet zeggen, ik gebruik het zelf ook. En ik ben echt onthand, of tenminste, ik ben niet onthand. Maar je bent er zo aan gewend dat als je ergens wegloopt, dat je zegt, doe alle lampen in de woonkamer uit. Bij wijze van spreken, je bent er zo aan gewend dat dan gewoon gebeurt. Dat het echt wel een hulpje en het maakt het echt wel een stuk makkelijker.
0: Ja, zeker. Nou ja, als je inderdaad iets vast hebt of weet ik van wat. Hè, dit is.
2: Je komt het huis binnen en je hebt je handen vol. En je hebt al met veel moeite de deur opengemaakt. Nou, dat is natuurlijk fantastisch als je je kamer instapt en je zegt, hey Google, doe alle lampen aan en dat alle lampen aan.
0: Ja. Ja, het is mooi dat kan. En het klinkt inderdaad niet alsof dat nou heel ingewikkeld is. Ja, en inderdaad, die slimme stekkers dus. Want in het begin zeg je ook van die gaan wel op wifi. Maar je zei wel ook al van als die wifi er niet is, dan is het niet dat ze niet meer dat ze niet meer werkzaam zijn. Dat je ze niet handmatig kan bedienen.
2: Nee, dat klopt. Dus er zit vaak op de stekker sowieso een knopje waarmee je zeg maar ook aan en uit kan schakelen. Dus die doet het altijd sowieso. Maar het is ook zo, zolang jouw wifi je doet, kan jij ook gewoon via de app die schakelaar uitzetten. Het enige wat dan misschien niet zal werken als je inderdaad hele ingewikkelde schema's hebt met soms opkomst en soms ondergang, dat die informatie op dat moment niet kan ophalen als internet eruit mist. Maar dat is dan ook het enige wat je daaraan merkt.
0: Ja, handig, leuk.
2: En wat voor de slimme stekkers ook nog wel een hele leuke is bijvoorbeeld slimme stekkers die ook kunnen meten hoeveel stroom er wordt gebruikt.
0: Kijk, dat is echt handig, ja.
2: Ja, en die zowel die van LSC, van Action, die ik eerder noemde, als die Tapo van TP-Link, die hebben zo'n variant. En dan kan je bijvoorbeeld je wasmachine opzetten en dat je een seintje krijgt als het verbruik wegvalt met de mededeling dat de was klaar is.
0: Oh kijk, dat kan je ook zo uitleggen. Ik denk dan meteen, want het is ook heel handig om eens te meten wat kost er nou heel veel stroom. Want dat is soms ook best.
2: Sowieso.
0: Ja, dat is ook wel prettig om soms eens te weten.
2: Ja, dat is maar dat heeft eigenlijk alleen zin als je dan al je apparaten in huis op zo'n stekker.
0: Ja, dat is natuurlijk ook weer zo. Maar je kan het wel testen als je vermoedens hebt van god, is dat nou hetgene wat zoveel stroom trekt? Dan is dit ook nog wel handig.
2: Ja, ja zeker. Ja, ja, en het is natuurlijk inderdaad voor, je kan er van alles op doen. Je kan inderdaad je wasmachine, maar dat geldt natuurlijk hetzelfde voor je droger of je vaatwasser of je automatische. Weet ik vanuit je ventilator of dat je een melding krijgt als iemand het licht in de schuur heeft aangelaten. Allemaal van dat soort dingen. Je kan er zo ontzettend veel mee doen.
0: Ja.
2: Omdat het gewoon zo slim wordt met alle functionaliteiten die erin zitten.
0: Ja, leuk. Nou ja, en inderdaad, het is gewoon op zich allemaal vrij simpel. Het zijn eigenlijk maar een paar kleine handigheidjes. En je kan gewoon met één dingetje beginnen, toch? Om eens te kijken hoe werkt dat voor mij.
2: Ja, zeker.
0: Dat is natuurlijk leuk.
2: Begin met iets simpels en eenvoudigs, zou mijn tip zijn. Geef er niet meteen te veel geld aan uit. Maar op het moment dat jij met een klein beetje handleiding erbij het voor elkaar krijgt op een apparaatje of wifi aan te sluiten, dan ben je eigenlijk al, heb je het al. Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen.
0: Ja, leuk. Nou, ik krijg, want dit is toch een onderwerp wat mensen leuk vinden. Dus ik krijg een aantal vragen binnen, zeg maar. Ja. Even kijken, we nemen er even twee uit. Ik kan zijn achternaam niet helemaal lezen. Is dat wel veilig, vraagt hij, al die apparaten aan het internet? Kan een hacker mijn lampen dan niet overnemen?
2: Ja, dat is een goede vraag.
0: Ja.
2: Dat is inderdaad wel een logische vraag die eruit klomt. En dat is inderdaad wel goed om daar eens nuchter over na te denken. Want ten eerste, wat kan een kwaadwillende met je lamp? Hij kan hem aan- en uitzetten. Nou, daar kan hij niet zo heel veel geld aan verdienen. Het is ook niet gevaarlijk, weet je. Het is niet zo dat, zeker met de LED-lampen van tegenwoordig, dat die een brandrisico veroorzaken. Dus in de praktijk zie je dat eigenlijk zelden gebeurt. Wat je wel op moet letten, is dat je vooral bij serieuze winkels en ook serieuze merken koopt. En dat het niet, en hou de app ook vooral up-to-date, waar we het al eerder in een van de afleveringen over hebben gehad. En zorg dat de apparaten ook zijn bijgewerkt.
0: Ja.
2: En dat geldt dan niet zozeer voor een lamp, maar bijvoorbeeld wel voor wij spreken je slimme koelkast die je hebt, dat niet iemand die op afstand uit kan zetten, waardoor al je eten bedorven is. Of je camera waarmee mensen per ongeluk in je babykamer kunnen meten.
0: Ja, dat zijn wel dingen. Ja, dus eigenlijk gewoon dus koop iets goeds. Ja.
2: Nee, het is wel goed om er gewoon over na te denken, goed te lezen wat de apparaten wel en niet doen. Koop niet maar het goedkoopste, wij spreken van AliExpress of Temu, van een of andere Chinese leverancier die je niet kent. Doe echt je onderzoek met dit soort dingen.
0: Ja.
2: Koop vooral in Nederlandse winkels, want daar kan je de Nederlandse goedgekeurde producten aanschaffen.
0: Ja, dat is een goeie. Dan nog een hele korte. Dat is iemand zegt, mijn moeder is wat vergeetachtig en staat 's nachts vaak op. Kan dit soort techniek haar helpen?
2: Ja, natuurlijk. Dit is misschien wel de mooiste toepassing die er voor dit soort dingen is. Een lamp op de overloop die bijvoorbeeld 's nachts automatisch zachtjes aangaat bij beweging. Dat kan letterlijk natuurlijk ervoor zorgen dat haar moeder, zijn moeder, niet valt.
0: Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja, er moeten even wat kleinkinderen of wat zoons en dochters dat even erop zetten natuurlijk. Want je ziet wel ouderen die raken er ook wel een beetje van in de stress, al je techniek. Maar dit kunnen ook gewoon hele simpele dingen zijn. Hey Martijn, ja.
2: Het kan ook nog op een stukje gebied van veiligheid. Bijvoorbeeld voor het uitzetten met een stekker van het koffieapparaat of het strijkijzer. Hè?
0: Ja, precies.
2: Dat mochten ze niet vergeten, dat die gewoon om 10:00 s'avonds automatisch uitgaat.
0: Ja, ja, dat is ook natuurlijk.
2: Dat is veel eenvoudiger.
0: Ja, ja. Heel goed. Goeie tips. Ik zit wel te bedenken, jij zal het wel missen daar nu in waar je zit. Want daar heb je natuurlijk geen slimme apparaten. Die heb je natuurlijk allemaal gewoon thuis.
2: Nou, dat zal je verbazen. Ik heb er toch een paar meegenomen.
0: Oh, gewoon de stekkers mee. Oh, heerlijk.
2: Nee, niet de stekkers. Ik heb wat temperatuurdingen meegenomen. En dat soort dingen. Dat we hier ook gewoon weten wat binnen en buiten de temperaturen zijn bijvoorbeeld.
0: Oh, geweldig. Nou, wat goed.
2: Dat je daar voor apps van afhankelijk bent.
0: Ja, leuk. Hey, wat gaan we volgende week bespreken?
2: Volgende week gaan we het hebben over het blijven gebruiken van je apparatuur. Oftewel een nieuwe accu in plaats van een nieuwe telefoon en het nieuwe recht op reparatie waar fabrikanten verplicht zijn om aan mee te werken.
0: Oké, okay. Nou, dat is interessant. Ik hoorde laatst inderdaad ook iemand die echt een geëxplodeerde soort refurbished apparaat had. En die had, dat is best wel ook wel gevaarlijk natuurlijk.
2: Ja, er zijn gelukkig komen er steeds betere regels voor en wordt het steeds makkelijker om de dingen goed te repareren.
0: Ja.
2: Maar ja, het blijft toch wel dat er iemand met kennis van kunde, met de kennis en kunde aan, mee aan de slag moet.
0: Ja, oké. Okay. Hartstikke goed. Hey, ontzettend bedankt weer. Ik wens jij nog hele lekkere dagjes, even met de vakantie. En dan spreken wij elkaar volgende week weer.
2: Ja, en dan vanuit Nederland.
0: Fijne ja. Hey, dankjewel, Martijn. Doeg.
2: Joe. Doei.
3: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
3: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: En straks in het tweede uur praat ik met Nicole Abbeda. Maar eerst Back to Love van Lincoln Yesser.

0: heerlijke nummer van Lincoln Jesser, Back to Love. Ik heb het vorige week ook gedraaid. Ik heb het gewoon lekker weer gedaan, want ik vind het zo'n lekker nummer. Straks na het nieuws hoor je het gesprek met Nicole Albeda over schermtijd bij kinderen. Blijf luisteren.
1: Dit is 105. Het is 9 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal 2 keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, welkom bij het tweede uur van Wietske op zondag. Leuk dat je luistert. Ja, en straks pakken we toch die Wereldcup. Een Duitse econoom denkt van wel, dus ik ga jullie dat even vertellen. En ik spreek met Nicolette Albeda,

Dat was Man of the House van Sky Newman. Ja, en voordat ik in gesprek ga met Nicolette Albeda, toch even een kleine WK-weetje. Want oranje wereldkampioen. Nou, als het aan het Duitse econoom Joachim Clement ligt, gaat Nederland er met de wereldbeker vandoor. Ja, deze man die werd bekend doordat zijn statistisch model volgens berichten eerder al wereldkampioenen van 2014, 2018 en 2022 correct voorspelde. Hij had het alle drie de keren had hij het goed. En opvallend hieraan is dat hij dus niet alleen naar het voetbal kijkt, maar in zijn model spelen dus ook economische en demografische factoren een rol. Het idee daarachter is dat landen met een grotere bevolking bijvoorbeeld meer potentieel talent hebben. Terwijl een sterke economie natuurlijk vaak zorgt voor betere jeugdopleidingen, trainingfaciliteiten en sportvoorzieningen. En daarin scoort Nederland dus goed. Daarnaast kijkt hij ook naar de kwaliteit van de selectie en hoeveel spelers actief zijn bij Europese topclubs. En de ervaring ook van een land op grote toernooien. Nou, op basis van al die gegevens komt Nederland dit keer dus als favoriet uit de berekeningen. Dus ja, of dat ook echt een wereldtitel oplevert, dat moet natuurlijk nog blijken. Maar de voorspelling is natuurlijk wel, geeft dan wel hele goede moed, toch? Dus het is grappig, ik sprak vandaag iemand die zei, nou, als Nederland gelijk speelt tegen Tunesië, dan zit deze Duitse econoom dus al goed. Dus dat vind ik eigenlijk een extra spanningsmomentje. Dus we gaan het zien. En we gaan ons wel al een beetje voorbereiden, dacht ik. Als het nou toch echt zo is, ja, dan hoort deze er natuurlijk bij. Dus die ga ik toch even voor jullie draaien. Nederland wereldkampioen, mensen.

het is natuurlijk Vaderdag vandaag. En ik dacht, ik draai ook een mooie plaat voor de vader van mijn eigen twee mooie kinderen. En dat is by far deze van Coldplay. En dat is Clocks. Voor jou.

0: die prachtige plaat van Coldplay. Klopt. Nou, en dan heb ik een hele bijzondere gast bij mij in de studio. Ik vind het heel leuk dat ze er is. Nicolette Albeda. Ze is trainer en coach bij Proud Bear. En helpt ouders bij uitdagingen rondom opvoedvraagstukken. Ze is ook heel intensief bezig bij, met problematiek. Specifiek gericht ook op het begeleiden van ouders in het omgaan met schermtijd. Want ja, dat schermgebruik, daar worstelen heel veel ouders mee. Hoe lang mag het? Is het genoeg geweest? Eindeloze discussies over telefoons, iPads en spelcomputers. Ja, of kinderen die net wat creatief omgaan met hun schermtijd. Dat weten we allemaal. Morgenavond geeft ze daar een webinar over. Maar vanavond is ze hier bij mij om daarover te praten. Nicolette, heel erg welkom. Hartstikke leuk dat je er bent over dit toch wel lastige onderwerp. En belangrijke onderwerp ook. En als je het heel simpel moet maken. Waarom is schermtijd in zoveel gezinnen eigenlijk zo'n terugkerende strijd? Wat is het allermoeilijkste daaraan?
1: Ja, ik denk dat eigenlijk... goedenavond. Ik heb zelf twee jongens, dus ik weet er alles van. Het is inderdaad ontzettend lastig. Want schermen, het is... voornamelijk een aandachtsindustrie. Hè? Dus zodra er algoritmen zijn of een game... Dan is het zo aanlokkelijk en is het zo moeilijk om daarmee te stoppen. Voor ons als ouders is het eigenlijk al... als ik naar mijn eigen gedrag kijk, vind ik het een uitdaging. En van kinderen die natuurlijk heel impulsief zijn... en heel erg van prikkels houden en van spannende dingen... is het stoppen gewoon ontzettend lastig. Ja. En dat maakt denk ik dat het voor veel ouders ook heel lastig is om ermee om te gaan. Omdat een kind dan overprikkeld van zo'n scherm af moet. En dan ontstaat er vaak ruzie of gedoe of oneenigheid. Ja, en dat vinden ouders dan weer natuurlijk heel onprettig. Dus ja, het gedoe, dat hoor ik ook veel en herken ik ook. Dat is echt heel lastig.
0: Ja, want je hebt natuurlijk veel breder, hè, want je werkt heel veel met... Je geeft eigenlijk gewoon advies eigenlijk aan ouders. Hè? Jij bent coach, niet voor kinderen... Maar

0: wat pittigs als pittig worden ervaren. En ik begeleid inderdaad ouders in alle dagdaagse zaken. Van op tijd op school komen tot je kind ondersteunen als het verlegen is. Of ruzie tussen kinderen. En wat dat schermgebruik extra lastig maakt, is dat het brein van kinderen helemaal overprikkeld raakt. We denken heel vaak, oh, ga maar even lekker op de bank op de iPad. Hè? Lekker even een momentje voor jezelf. Het voelt, als we daarnaar kijken, denken, oh, het kind is even lekker rustig. Maar binnen in het hoofd gebeurt er heel veel. En na 15 tot 20 minuten is zo'n brein compleet overprikkeld. En daarom is het dus ook zo'n ingewikkeld stuk, want het kind is zo overprikkeld als jij het op die grens wijst,
1: ja,
0: dat het dus heel moeilijk kan schakelen.
1: Ja.
0: Je merkt ook dat doordat je op zo'n scherm zit, het lichaamsbewustzijn eigenlijk even er niet is. Dus hè, vooral bij kleine kinderen, als ze dan even van die iPad afgaan, dan hebben ze niet gemerkt dat ze raar zitten, dat ze misschien in hun houding niet prettig is. Ze hebben niet gemerkt dat ze moeten plassen bijvoorbeeld.
1: Oh, ja, ja.
0: Ze hebben natuurlijk niet gemerkt dat ze misschien wel heel erg honger hebben. Vaak zetten we het ook in net voor het eten. Hè? Dus dan hebben ze ontzettende hongerklop die ze niet hebben geregistreerd. En die komt pas binnen als ze ons als ouders zien. En die echte wereld is saai. Dus dan in één keer komen al die sensaties binnen. En dan sta je daar als goedbedoelende ouder en zeg je, nou, het is voorbij, klaar. Hè? Of even de smartphone weg. Of de iPad of de controllers van een game. En dan gaat een kind vaak in één keer uit zijn plaat.
1: Ja. Er is helemaal geen enkele grond waarin het landt of zo. Er zit alleen maar hoofd is het.
0: Ja, ja, ja, ja. En het is dus zo prettig voor het brein eigenlijk. Het is zo verslavend. Hè? Het is natuurlijk vaak algoritme gedreven. Ja. Daarbij kan je ook echt wel verschil merken. Ook bij kinderen. Als ze bijvoorbeeld even heel rustig op de bank een programma kijken op televisie. Wat misschien wel 20 minuten duurt. Een begin, een eind. Geen mogelijkheden om te zappen of te scrollen. Dat is echt heel anders dan als ze dus inderdaad overprikkeld van een YouTube shorts of een TikTok-filmpjes of allemaal dat soort achtige.
1: Het is grappig dat je dat zegt, want dat vroeg ik mij af. Ik ben natuurlijk een wat ouder, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb nu wel ouder, maar wij hadden die strijd een beetje met televisie, van niet te veel televisie kijken. Maar dat is dus echt een andere prikkeling, televisie. Gewoon één programma kijken.
0: Zeker,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja, en natuurlijk kunnen kinderen nog steeds helemaal opgaan in een filmpje. En als je het halverwege het filmpje moet uitzetten, blijft dat altijd lastig. Maar die dopamine eigenlijk die vrijkomt als je wat meer kan scrollen, daar is het heel moeilijk als ouders om daar dan die grens strak te trekken. En ze moeten het doen, hè? Want dat is nog steeds de bedoeling. We kunnen niet kinderen eindeloos laten doorscrollen. Maar dat het gedrag dan even heel heftig is. Ik noem dat, heb ik zelf bedacht, maar op een gegeven moment, omdat is al die, hè, dat lichamelijke sensatie en al die dingen, die komen dan in één keer binnen. Ik spreek dan vaak van de 4 minuten meltdown. En ik vertel ook ouders, probeer daar die 4 minuten even niet te gaan opvoeden. He, want we zijn heel erg geneigd of van, hey, wat doe eens niet zo brutaal. Of kom eens even netjes van dat ding af. Of als jij je zo gedraagt, dan morgen geen iPad. Alleen je gaat dan dus praten tegen een kind wat volledig overprikkeld is. Dus kort en duidelijk een grens stellen. Nu is het klaar. We gaan nu aan tafel. Of de iPads gaan, die neem ik mee. Of de controllers in de kast. En het even daarbij laten.
1: Ja.
0: En eventueel ook empathisch reageren op dat onvermogen. Van, hey, je vindt het even helemaal niet leuk. Of, lastig.
1: Dat mag er even zijn.
0: Ja.
1: Ja, precies. Ja, want inderdaad, ik dacht, waar wringt eigenlijk het lastige stuk het meest? Is dat inderdaad bij regels, bij consequent zijn of bij het gesprek? Maar inderdaad, want dat is natuurlijk, dat zijn 3 verschillende dingen. Ja. Hoe je het wil aanpakken, zeg maar.
0: Ja, het is verschillend. En kijk, heel veel van de content die kinderen te zien krijgen, bijvoorbeeld YouTube Shorts, is 13 plus, hè? Dus als een kind van 4 daarnaar kijkt, is niet zo gek dat het daar heel erg op aangaat.
1: Ja, helemaal eigenlijk misschien niet eens er iets mee kan ook.
0: Nee, het is dus allemaal heel erg veel. Dus het is, wat dat betreft geven we misschien kinderen ook regelmatig apps, content, games die helemaal nog niet zo leeftijd adequaat zijn. Die hebben niet zo bij de leeftijd passen. Dus dat maakt het ook heel uitdagend. Het zit hem eigenlijk op heel veel vlakken. Hè? Dus dat het zo uitdagend is. Ik denk ook dat wij als ouders hebben vaak ook een haat-liefdeverhouding met schermen, met ons eigen smartphone over het algemeen.
1: Zeker weten. Ik vind het ook heel moeilijk om hem weg te leggen. En eigenlijk precies wat jij ook benoemt. Dan denk ik, ik ga even lekker zitten en dan ga ik even lekker op mijn telefoon. Nou ja, het is echt totaal niet ontspannend eigenlijk. Als je hem weglegt, denk je, nou, jeetje.
0: Helemaal eens. Ja, ik herken dit ook. En wij vinden dit dus al heel erg lastig. En vaak is er dan ook een soort stemmetje in ons hoofd van, ja, doen we er dan goed aan om het kind

0: wat dan ook te geven, hè, van een scherm. Dus we voelen ons misschien ook een beetje een slechte ouder. Of ja, denk, oeh, is het niet te lang geweest? En vanuit dat ongemak gaan we ook weer wat harder reageren. Want je wil eigenlijk dat dit stopt.
1: Ja. Hè? Dus, ja. Ja, je wil even een beetje soort van een beetje compenseren van, nou, ik ben heus wel een beetje streng of zo.
0: Ja.
1: Terwijl je het eigenlijk een keer hebt laten gaan, omdat je dan even je eigen dingetje kon doen. Ja, ja, ja,
0: ja. Ja, het is natuurlijk voor veel ouders ook een oppas. En dat is natuurlijk ook wat het ook aanlokkelijk weer maakt.
1: Ja.
0: En ik denk ook dat het goed is dat we ons realiseren dat er, ja, misschien wel in de mensheid nog nooit een opvoedthema is geweest waarbij je zelf als ouder niet een kindervaring hebt op het onderwerp. Dus we zijn niet als kind, hebben we zelf, ja, we mochten televisie kijken, maar we konden niet met onze smartphone de straat op. Hè? We konden niet 24/7 allemaal verschillende dingen daarop vinden. Dus de opvoeders nu kennen niet de eigen ervaring als kind.
1: Maar maakt dat uit, denk je, Nicolette? Denk je dat het uitmaakt? Want wij zijn er niet mee opgevoed, maar wij zijn volwassenen, maar wij kunnen eigenlijk dit ook niet echt weerstaan.
0: Dus dus het weerstaanstuk, dat is voor kinderen lastiger dan voor ons, maar het is voor ons al heel lastig.
1: Ja.
0: Alleen vanuit je rol als opvoeder,
1: ja,
0: bedoel ik het eigenlijk, dat er is geen, bijna bij elk thema wat wij in de opvoeding met grenzen overstellen. Dus bijvoorbeeld, mag jouw kind merkkleding, laat naar bed, ben jij streng, ben jij meegaand? Ja, daar hebben we allemaal herinneringen aan onze eigen jeugd. He, misschien doe je net hetzelfde, misschien niet. Maar je hebt een houvast. Iets wat je kan vasthouden om te denken, ik ga het anders doen of ik doe het hetzelfde.
1: Ja.
0: En dit onderwerp, ja, tasten we in het duister.
1: Ja.
0: Het nieuws loopt over. We horen overal gevaren. Menno-sfeer, WhatsApp-groepen, ja, die uit de hand lopen. De ergste dingen in het nieuws.
1: Ja, en je weet
0: maar
1: bij God eigenlijk niet waar je
0: God
1: moet beginnen.
0: Wat je
1: ook
0: moet doen. En dat, denk ik, ook maakt dit onderwerp voor ouders dat ze gaan wankelen en dat ze zich er ongemakkelijk over voelen en zoeken naar, wat dan?
1: Ja, en dan kan je eigenlijk ook niet echt kordaat iets doen. Nou ja, wat je ook al zegt, hè, er is wel in Nederland een soort enorme beweging op gang gekomen onder de naam smartphone vrij opgroeien. En daar hebben zich inmiddels meer dan 50.000 ouders ook zich bij aangesloten. Ik zag ook cijfers van zo'n 60% van de basisscholen is er al een oudergroep actief die toch probeert dat smartphone gebruik uit te stellen. En er is ook natuurlijk een boek ook dat smartphone vrij opgroeien. Dat is geschreven door de psycholoog Thijs Launsbach en uitgever die tech-ondernemer Alexander Klupping. En die ging dus in 5 dagen 30.000 keer over de toonbank. Dus je ziet wel dat er ontzettend veel behoefte is ook van ouders van help ons hiermee of zo. Hè? Dat, dat zie je ook wel gebeuren. Iets van een houvast zoeken ze. Ja.
0: Zeker. En waar smartphone vrij opgroeien, ik spreek ook namens smartphone vrij opgroeien op scholen. En wat ik er sterk aan vind is, heel veel ouders voelen zich hierin heel alleen. Hè? Van, mag mijn kind er wel of geen smartphone bijvoorbeeld, is natuurlijk zo'n grote vraag. Maar dan heb je het gevoel van, ja, ik bepaal dat nu voor mijn kind. En op een gegeven moment is jouw kind misschien de laatste die hem niet heeft of wel heeft. Het is eigenlijk zo fijn als ouders elkaar kunnen vasthouden.
1: Ja.
0: En met elkaar afspraken kunnen maken. Want het kind komt echt niks tekort als het geen smartphone heeft. Als de rest van de klas het, of in ieder geval bijvoorbeeld 25% van de klas het niet heeft, dan is de sociale norm doorbroken. Dan is dus niet de sociale norm, we hebben allemaal een klasse-app en we hebben allemaal een smartphone. Maar als het jou dus lukt om 6, 7 ouders in die klas over te halen om dat smartphonegebruik uit te stellen, dan heb je de sociale norm doorbroken.
1: Oh, is dat zo? Helpt dat al?
0: Ja, ja. Dan staat jouw kind niet meer alleen. En ik weet ook zelf van onze jongens, als je kind, als een van de weinigen iets niet mag, de rest wel. En het hele sociale verkeer gaat via Snapchat of WhatsApp.
1: Ja, of waar ga je voetballen? Dat weet je dus niet.
0: Nee. Dat is ontzettend lastig en ook wel verdrietig.
1: Ja.
0: Terwijl ik zie nu gewoon echt voor mijn ogen gebeuren. Dat 3 jaar geleden was dit er niet, of 4 jaar. En nu zie je gewoon dat ouders zeggen, wij maken met elkaar afspraken. En als je je daaraan houdt, dan is het voor alle kinderen eigenlijk heel fijn.
1: Ja.
0: En heel rustig.
1: Want hoe oud zijn jouw kinderen, mag ik dat vragen?
0: Ja, de oudste is 16 en de jongste is net vorige week 14 geworden.
1: Oh ja, zo'n grens wel.
0: Ja, dus ik heb oude kinderen, zou je kunnen zeggen. Dus middelbare schoolleeftijd.
1: Ja.
0: Daar speelt het natuurlijk ook ontzettend. Hè?
1: Ja.
0: Het verhaal was ook lange tijd dat, ze hebben echt een smartphone nodig voor de middelbare school. Dat is mij toen ook aangepraat.
1: Magister. En anders weet je, zei mijn dochter ook heel paniekerig toen het daar werd afgeschaft. Ja, maar dan weet ik niet waar ik naartoe moet. Ik zeg, nou liever, ik wist vroeger ook op school waar ik naartoe moest. We hadden gewoon een heel groot bord.
0: Er zijn tal van oplossingen.
1: Ja.
0: Dit is natuurlijk ook gewenning. Het is dus logisch dat ze natuurlijk in eerste instantie denken van, gaat dat
1: zeker
0: wel goed?
1: Ja.
0: Maar er komen dus nu weer borden terug in middelbare scholen, waar je gewoon je rooster kan zien. De meeste kinderen hebben een laptop. Nou, daar kan je ook weer van alles van vinden. Vind ik ook wel. Maar daar kan je ook veel dus informatie op vinden. En ik vind bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. In Arnhem hebben nu alle lagere en middelbare scholen hebben daar gemeenschappelijk gezegd: geef je kind alsjeblieft geen smartphone, want je hebt het ook niet nodig op de middelbare. En dat was wel lange tijd een heilig huisje, waar ouders van dachten: ja, op een gegeven ogenblik moet die komen.
1: Ja.
0: En dat is nu wel echt onwaar gebleken.
1: Ja.
0: Ik bedoel, nog steeds is het fijn als je kind niet de enige is. Maar als het je lukt om daar een soort van groep in te vinden, dan
1: zeker.
0: Is het dus niet
1: erg. En op veel middelbare scholen, ook hier in de buurt, moet hij gewoon weg.
0: Thuis vind ik kluis.
1: Ja, exact. Thuis vind ik kluis. Ja, ja, want als je het dan hebt over die leidraad, het is toch ook blijkbaar wel moeilijk voor Nederland om er gewoon echt harde wetten op te maken. Hè? Want Australië en ook Frankrijk en de VK hebben natuurlijk wel al gezegd, vanaf 14 geloof ik, mag je pas echt een smartphone, of mag je op social media en dat soort platforms. Ja, hoe zie je dat? Hoezo is dat voor Nederland zo moeilijk om op een gegeven moment te zeggen wetmatig? Ben je daarmee? Nee,
0: ik zie wel dat er heel veel pogingen zijn. Voor mij gebeurt er van alles wel achter de schermen ook om hier wetten ook voor Nederland te gaan maken. We zijn inderdaad laat. Hè? Het is jammer. Dus ook als ik hierover spreek op scholen, zeg ik ook vaak: ja, het feit dat wij het hier vanavond over moeten hebben, is omdat er nog gewoon geen wetgeving is.
1: Ja.
0: Hè? Dus als ouders staan we er nu gevoelsmatig een beetje alleen voor. En ik zou het echt iedereen gunnen dat er wat meer duidelijkheid en wet en regelgeving komt. Die kinderen, vooral, hè, we hebben het nu misschien heel erg, als we het over schermgebruik hebben, over kinderen een scherm ontnemen of schermtijd. Hè? Dat is best wel een negatieve manier van ernaar kijken.
1: Ja, is beperking is
0: ja,
1: dat.
0: Is beperking.
1: Hè?
0: Ja. Terwijl, wat mij betreft, kijken we daarnaar kinderen weer vrije tijd gunnen.
1: Ja.
0: Weer opnieuw contact, op een andere manier contact leren maken. Ik zie heel veel voordelen van het juist. Het inderdaad, door het wegnemen van het scherm ontstaat er heel veel ruimte voor anderen.
1: Maar kinderen zien het zelf ook steeds iets meer. Ik zal niet vergeten, het was volgens mij bij Klokhuis of iets. Zo'n jongetje die echt heel verdrietig zijn. Mijn jongere broertje, die heeft nog geen social. Wie, heb je dat gezien? Die heeft dat nog niet. En die ziet er veel gelukkiger uit. En als het. Ik wou dat het niet was ontworpen. Toen dacht ik zo. Maar ergens is dat natuurlijk ook wel goed. Want daar ligt het ook. Dat ook die kinderen zelf. Want dat vraag ik me ook wel. De leeftijd van het kind. Of moet je zo'n kind weerbaar maken? Waar zit dat? In principe ook met de regelgeving. Een kind moet zelf ook weer dat gaan ervaren. Dat het ook fijn is zonder zo'n telefoon. Of is dat moeilijk?
0: Ja, nou, wat je nu bijvoorbeeld hoort. Amnesty doet er ook onderzoek naar. Is dat, dat Gen Z die nu echt van de loopband afloopt. Zeg maar, die 18 plus aan het. Dat die massaal echt wel zeggen van: jongens, wat voor jeugd heb ik nou eigenlijk gehad? Hè? Ik heb alleen maar zitten scrollen. Waar waren mijn ouders? Waar was de wet?
1: Oh ja.
0: Dus die hebben die zeggen ook allemaal: ja, dit ga ik mijn eigen kinderen niet op deze manier aandoen.
1: Ja.
0: Dus daar hoor
1: begint
0: je echt
1: het al.
0: Een tegenbeweging.
1: Ja.
0: En kinderen heb ik inderdaad ook, jonge kinderen zeggen ook, als er dan bijvoorbeeld wordt gevraagd: van, zou je willen dat social media was uitgevonden? Is natuurlijk de eerste vraag van: ja, maar mijn vrienden dan? Nee, die ook niet. En dan zeggen ze toch wel echt: ja, nee, dat zou ik wel willen.
1: Ja.
0: Het is een soort gevangenschap waar iedereen elkaar in gevangen houdt.
1: Ja, absoluut.
0: Terwijl als hij weg is, is hij gewoon weg. En dan, ik vind dat vanuit smartphonevrij opgroeien een mooi alternatief is die startphone. Hè, dus de ouderwetse Nokia.
1: Ja.
0: Je hebt tegenwoordig wat hippere modellen. Je hebt ook wat andere varianten, lightphones of nou, in ieder geval verschillende merken. En dat is natuurlijk vanuit de behoefte van de ouder toch het kind af en toe willen bereiken, bellen.
1: Ja.
0: Is dat dan... Kan je daar nog aan tegemoet komen?
1: De goede dingen. En hè, dat je het inderdaad weer terugbrengt, zitten natuurlijk ook hele goede dingen aan. Maar al die verslavende bijwerkingen, die... Mooi.
0: Ja.
1: Hey, en jij gaat natuurlijk maandag een webinar geven. Ik ben heel benieuwd wat je daar gaat bespreken. Maar wij gaan eerst heel even luisteren naar een lekker nummer. En dan zijn we zo weer bij jullie terug.

0: Four Non Blondes met WhatsApp. Ook wel jeugdsentiment voor mij. Voor jou ook?
1: Voor mij ook, inderdaad. Ja, ik kan er mee zingen.
0: Echt, hè? Ja, mooi. Ja, god, we hadden het natuurlijk over het scherm gebruiken bij kinderen. Maar het is natuurlijk een veel, veel groter probleem. Eigenlijk, we hadden het net tijdens het nummer ook alweer even over regelgeving. Al dat soort dingen. Dat staat allemaal nog te gebeuren. Maar in de tussentijd moeten we er wel mee omgaan. En moeten we eigenlijk de kinderen ook gunnen dat zij die smartvrije jeugd ook tegemoet kunnen gaan. Want jij zei net al een beetje tegen mij, het heeft ook echt wel veel risico's in de gewone wereld. Hè?
1: Ja, kijk, als je bedenkt dat als je niet naar school gaat en niet slaapt, zijn er zoveel uren te besteden voor een kind aan vrije tijd, hè, aan sporten, aan leuke dingen, aan vriendschappen. En die uren kan je echt maar één keer uitgeven. Dus elk uur dat je op een scherm zit, en dat is echt niet allemaal heel slecht. Alleen, wat er wel eventueel slecht aan is, is dat je dat uur niet ook nog kan leren klimmen. Vriendschappen sluiten. Spannende dingen bedenken. Je vervelen. Creatief worden. En dat soort dingen. Ja, dat soort. Dat is echt wel wat we bedoeld zijn te doen als kinderen.
0: Dus gewoon
1: dat
0: ontwikkelen.
1: Doen we niet meer. Ja, gewoon ontwikkelen.
0: Ja. Want jij zei net ook al van er zijn gewoon dingen die kinderen echt niet meer kunnen of die niet meer durven. Of we hadden het even over een voorbeeld op een universiteit waar ze dan een opdracht kregen om iets te maken of zo. Met een bepaald. Oh ja, waar je koffie mee zet, van die koffiefilters. En die leerkracht die zei, ja, normaal krijg ik allerlei hele gekke dingen. En hij zei, nou, met de AI ook opkomst. We kregen gewoon alleen maar dezelfde dingen. Want ze tikken het in. Dus die hele creativiteit die verdwijnt. Ja.
1: Ja, dat is echt doodzonde eigenlijk. Hè? Dus dat kinderen daar helemaal niet meer het gemak in vinden om gewoon maar tijd door te brengen. En dan vanuit die het niet weten eigenlijk die creativiteit vinden.
0: Ja, precies.
1: En ik hoor dan nu, want ik spreek natuurlijk op veel scholen, hoor je vaak bijvoorbeeld dat hele jonge kinderen kunnen niet meer koppeltje duikelen. Of hele simpele dingen. Of durven niet zomaar iemand aan te spreken. Ik hoorde laatst in groep 8, wordt altijd met kerst, werd de kerstfilm gedraaid. Een film van 1,5 uur. Er is gewoon de aandachtspannen niet meer voor.
0: Nee.
1: En ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de leerkuil. Hè, dus eigenlijk het ongemak wat je ervaart als je nog iets niet kan. Totdat je het wel kan. Dus dat is eigenlijk waar school over gaat. Hè. Je kan nog geen breuken of je kan nog niet lezen. En dat leer je. Dat noem je op school dan de leerkuil. En leerkrachten zeggen ook, van, ja, kinderen hebben daar nu heel veel meer moeite mee. Want de frustratiegraad meteen al bij het niet kunnen, die kunnen ze eigenlijk niet aan.
0: Nee, dat kunnen ze niet handelen.
1: Ze leren online eigenlijk veel succes. Ook in de gamewereld zit toch wel dat je makkelijk successen kan halen.
0: Ja. Zo werkt natuurlijk ook het verslavende. Dat je dus constant wordt beloond om je keeps you going, toch? Dat is het hele idee natuurlijk daarachter.
1: Ja.
0: Ja, en dat houdt ze natuurlijk de hele tijd gaande. Ja. En als je eens een keer krijgt, nou, het is niet goed.
1: Of een taak die wat langer duurt.
0: Ja.
1: Dat je het gewoon 20 minuten nog niet kan.
0: Ja.
1: En dan pas een beetje, daar raak je van in paniek. Als je gewend bent elke 30 seconden dopamine duimpjes te krijgen.
0: Ja, die duimpjes. Zo werkt het ook. Ja, nou ja, dus jij praat heel veel over scholen. Jij geeft natuurlijk maandag die mooie webinar. Wat kunnen de ouders verwachten? Want inderdaad, heel veel ouders die proberen natuurlijk toch die balans te vinden. En tijdens deze sessie ga je natuurlijk samen met die ouders op zoek naar praktische oplossingen ook. Om gewoon te kunnen gaan inzetten, gewoon vanaf morgen.
1: Ja, ja.
0: Kan je er wat over vertellen?
1: Ja, kijk, ik merk dat dit onderwerp is sowieso heel fijn als ouders geïnformeerd worden. Dus ik neem ze ook mee van, goh, inderdaad, hè, van durven we kinderen nog wel bijvoorbeeld risicovol te laten spelen in de echte wereld? Hoe voel ik mezelf als ouder op dit onderwerp? Digital immigrants zijn wij, hè, niet digital natives. Daar hadden we het net al over.
0: Ja,
1: wat vind ik eigenlijk zelf van mijn eigen schermgebruik? Dus daar staan we allemaal heel kort bij stil. Maar vooral ook, wat zijn bijvoorbeeld effecten van schermgebruik? Wat zien we dus terug bij kinderen? Lichamelijk, ogen, houding. Maar ook geestelijk. Hè? Dus daar sta ik bij stil. Maar ook heel erg van, hoe voer je het gesprek? En op welk moment voer je een gesprek? We zijn, wat ik net al zei, als zo'n kind overprikkeld van een scherm komt, ja, dan ben je vaak geneigd om meteen daar iets van te vinden of meteen te gaan opvoeden. Maar ik neem ouders ook echt mee die avond van, oké, maar wat is eigenlijk behulpzamer? Stel dat het elke avond lastig is om een kind van een scherm te krijgen. Wat is dan een juist moment om dat gesprek met elkaar aan te gaan? En te zeggen bijvoorbeeld, zoals het de afgelopen 3 dagen is gegaan, zo gaan we het niet meer doen. En we moeten er echt over nadenken hoe dat gaat veranderen hier in huis. Want dit werkt niet.
0: Ja.
1: Dat is 9 van de 10, dat is eigenlijk altijd op een ander moment. Hè? Ja. Dus op een heel rustig moment het daar het gesprek over voeren. Dus daar neem ik ouders in mee. Ik neem ouders ook echt mee in wat doe je in het moment als zo'n kind echt heel boos wordt of
0: gefrustreerd.
1: Ja. Dus daar staan we bij stil. En het stuk ook over groepsdruk. Dus ik krijg toch zulke mooie voorbeelden ook van ook van smartphonevrij opgroeien. Bijvoorbeeld dat ouders die zeggen van ja, in de hele klas zit al in de groepsapp, maar ik ga bijvoorbeeld geen smartphone geven. Nou, een gezinstablet bijvoorbeeld in de keuken, waar een kind wel af en toe 10 minuutjes in de WhatsApp-groep kan kijken.
0: Ja.
1: Dan weten ze wel waar ze heen gaan om te voetballen.
0: Ja,
1: wat er gebeurt. Ja. Maar zit er niet zo'n apparaat in je zak?
0: Ja.
1: Want ergens is ons ook aangepraat dat het argument van ze moeten ermee leren omgaan. Hè?
0: Ja.
1: We hebben heel lang was dat de geldende norm. Zo zorg dat je in groep 8, uiterlijk groep 8, een kind eigenlijk voorbereidt op die digitale wereld. Nou, er is echt geen onderzoek wat zegt als je vroeg leert scrollen, word je er beter in.
0: Wat geest. Ja, nee.
1: Dat is,
0: kun je
1: dat
0: heel
1: is
0: goed scrollen op een gegeven moment.
1: Dan kan je denk ik juist vooral heel slecht scrollen.
0: Ja.
1: Ouders ook weer opnieuw een frame geven van ja, wat ik vaak zeg is, kinderen hebben geen telefoon nodig om daarmee te leren omgaan. Want dan geef je ze eigenlijk meteen iets waar ze niet mee kunnen omgaan, hè, die big tech.
0: Ja. Je zet ze eigenlijk meteen in een auto of zo.
1: Zonder rijbewijs.
0: Ja.
1: Terwijl wat wel belangrijk is, en dat is natuurlijk voor scholen en voor ouders thuis, is dat je bijvoorbeeld het gesprek thuis voert over, hey, wat deel je online? Of wat doen we in chatgroepen? Hè? Of wij zetten ze dicht met deze reden, want we vinden dat namelijk niet veilig voor jou.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld in Roblox of zo. En voor scholen ligt daar natuurlijk ook een taak, en dat pakken ze ook op, dat is die mediawijsheid.
0: Ja.
1: Dus dit zijn twee momenten dat kinderen er echt over leren.
0: Ja.
1: En dat staat dan los van het geven van die smartphone. Die smartphone kan je echt uitstellen tot 16, want ermee leren omgaan is een utopie. Heel veel ouders zeggen ook, ik wil het begeleiden. Nou, ik weet niet hoeveel uur je per dag hebt om dit te gaan begeleiden, maar Snapchat bijvoorbeeld.
0: Je kan het helemaal niet volgen. Mijn zoon, ik heb natuurlijk oudere kinderen, maar we hadden een Disney Circle. Nou ja, dat had mijn broer aangeschaft. En dan kon je dus die wifi-tijd inschrijven. Nou ja, heel snel konden ze daar al omheen, ze al omzeilen. Dat was helemaal niks. Nee, precies. En het moet gewoon één boodschap ook zijn. Ook, hè? Ook van de school en van de ouders. Dat het op een gegeven moment gewoon eenzelfde boodschap is. En ook een beetje durven te zeggen, we doen het niet. Toch? Dat vinden wij ouders misschien wel het moeilijkst om te zeggen.
1: Het is ook lastig. Ja. En kijk, in een klas zullen er altijd, niet iedereen zit op dezelfde lijn. En dat maakt het lastig dat er geen wetgeving is. Want dan is er gewoon één grens. Hè, en dan steeds kan dat lastig zijn. Maar dat je het gevoel hebt van, nou, ik heb wel iets te winnen door bijvoorbeeld het gesprek aan te gaan. Ik had laatst in een informatieavond was er een moeder en die had echt een zoontje van 7. Die hadden met de vriendengroep, de ouders van de vriendengroep van dat zoontje, hadden ze afgesproken, wij gaan voor 6 geen enkel scherm aanbieden aan deze mannetjes. Dus die jongens wisten, dat gaat niet gebeuren.
0: Ja.
1: Mijn jongens vroeger, die gingen altijd dan ergens naartoe waar dan een oppas niet zat op te letten. Of een moeder waar alles mocht. En dan kon ik mooi mijn regels thuis hebben. Maar dat ging helemaal fout dan eigenlijk.
0: Want,
1: dus dat vond ik dan soms wel jammer of frustrerend. Maar je kan dus door op deze manier met elkaar, en niet dus, dat gesprek is natuurlijk spannend. Hè? Daar ga ik in mijn webinar ook op in. Maar daar kan je wel toch veel mee winnen.
0: Ja, precies. Ja. Mooi. Nou ja, het is misschien wel de lastigste opvoedvragen van deze tijd. Maar je staat er dus niet alleen voor mensen thuis. Want er is van allerlei informatie. En die kan je ook morgen al tot je nemen. Want morgenavond om 8:00 geeft Nicolette dus een live webinar over schermgebruik in gezinnen. Je kan je aanmelden via de website van proudbear.nl. De kosten zijn €22,50, zag ik. En dan kan je er gewoon meteen mee aan de slag. En het is eigenlijk ook wel belangrijk. Want dan kan je het ook weer voortzeggen. En zo kan je elkaar ook meenemen. En dan ben je, ik denk dat samen, dat we toch samen een vuist er tegen moeten maken. Dankjewel voor je komst. Ik kan nog echt uren met je praten. En misschien is het ook wel een onderwerp wat heel goed is om misschien toch regelmatig weer eens even over te hebben. Ik vond het heel erg leuk dat je er was. Dankjewel. En je weet haar te vinden. Proud Bear, Nicolette Ambra. Dankjewel voor je komst.
1: Graag gedaan.

0: Ja, Luc Hans met Rethink Some Things. Ja, ik ben een beetje laat. Harry staat al hier achter mij. Ik ga je heel snel doornemen wat er een beetje zo te doen is deze week. Want er is wel veel te doen en dat ga ik toch even noemen. Natuurlijk maandagmorgen de live webinar natuurlijk van schermgebruik in het gezin. Daar hebben we al even aandacht aan besteed. Maar woensdag 24 juni is er een kruidenwandeling in Overveen. Vind ik dus heel leuk. Ontdek eetbare wilde planten in de duinen. Super handig. 11 uur heb je ook nog een architectuurwandeling in Haarlem. En dan ga je langs de Amsterdamse schoolgebouwen. Wat je ook wel hebt zien staan is op de Heemsteedse Dreef het Harbor Festival. Het is rondom de buurt en het havengebied natuurlijk. Het is een leuk festival van 16:30 tot 23:00. Je hebt in Bloemendaal donderdag 25 juni een avondwandeling. Lekker rondom Duinmeer de Oosterplas. Vrijdag 26 juni kan je lekker gaan schrijven. Een schrijfmeditatie in Bloemendaal. Ontspannende creatieve sessie in de heemtuin van Thijsenshof. Waar zitten we nog? Wat ik ook een mooi iets vond. Op zondag 28 juni om 10:00 de oorlogsfietstocht in Overveen. Boswachter toont verborgen historie uit Wereldoorlog 2. Nou, is toch ook best mooi. Je kan ook nog naar de Vlinderdag. Dat is een mooie nachtvlindershow en een familiemarkt. En uiteindelijk komen we dan weer aan het eind van de week. Om 5:00 kan je dansen bij strandtent Bronze Beach bij de Pulse Beach Event. Dus als je zin hebt om lekker te swingen, dan kan je daarheen. Voor nu was dat het. Ik geef het stokje over aan Harry. Die staat hier achter mij. Heel veel plezier. En tot volgende week.
1: Dit is 105. Het is 10:00.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208... 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Harry Schonewelle.
4: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: met Harry Schoonewelle.
1: Goedenavond, beste jazzliefhebbers. Allemaal hartelijk welkom bij mijn programma Jazz on op de zondagavond. Op deze weer warme zondag. Mooi weer. Ik heb zelfs nog geboeld net een paar uurtjes. En dat viel goed te doen met het weer, moet ik zeggen. Vanavond ben ik begonnen met natuurlijk weer wat moderne jazz. Dingen die ook op de rand zweven van jazz of niet. En het was de 44th Move. Dat is een project van twee zwaargewichten uit de moderne Britse jazz scene. En dan heb ik het over Richard Spavin, die geweldige drummer. En Alpha Mist, een pianist-componist. En samen hebben ze dit project gemaakt. Het is ook hun gedeelde liefde voor hip-hop, broken beat en elektronische muziek. En dat, die naam van 44th Move, dat gaat over en verwijst eigenlijk over een zet in een schaakmatch tussen Garry Kasparov en Deep Blue. En het was een computer. En het was het symbolische moment waarop de mens en machine elkaar ontmoeten. Vandaar die naam. En het nummer heet Barrage. We gaan vanavond weer allerlei mooie dingen draaien. Ook van twee jazzmuzikanten die onlangs zijn overleden. Waaronder Dolla Brand, oftewel Abdullah Ibrahim. Maar ik begin vanavond met Focalist. Schrijf je een P-H-L-O. En dat is de artiestennaam van Michiel Vleeshout. Dat is een Vlaamse producer die in Duitsland woont en daarna actief is als klassiek trompetist. En hij combineert ook jazzharmonieën met hip-hop beats, ambient sferen en live ingespeelde trompetpartijen. En nu werkt hij samen met Snaris, dat is een Griekse muzikant. Hij heet eigenlijk Kostis Moukios. En is een multi-instrumentalist. En samen weten ze een hele mooie productie neer te zetten. Luister maar naar het prachtige nummer The Beauty of Loss.

En voor deze opname ga ik naar het land Italië, naar Gianni Cazzola. Een oudje in de jazz, een Italiaanse jazzdrummer. Hij speelde in de jaren 50 al samen met muzikanten als Chet Baker en Lee Konitz en Jerry Mulligan. Maar nou, wat heeft hij nu gedaan onlangs? Hij heeft een aantal oude jazzstandards opnieuw bewerkt. Vaak zangnummers, en die heeft hij omgezet tot instrumentale nummers. En dat heeft hij ook gedaan met het nummer Why Don't You Do Right. En dat is oorspronkelijk een bluesnummer uit 1936 van Kansas Joe McCoy. Dat was een blueszanger. Die opname heb ik niet kunnen vinden, helaas. Maar wel met Peggy Lee, met Benny Goodman. Die heeft in de jaren 40 het nummer ook opgenomen. En dat werd toen eigenlijk wel een hit. En dat gaan we ook zo beluisteren. En die tekst gaat dan over een vrouw die haar partner verwijt dat hij zijn kans heeft verspild en zijn financiële zaken niet op orde heeft. Dat zul je ook duidelijk horen in die tekst. Maar hij heeft het nummer in juni van dit jaar uitgebracht. En ja, dat klinkt prachtig. Dan gaan we naar beide nummers luisteren. Eerst even van Peggy Lee, dan weet je hoe het toen klonk. En dan zijn bewerking nu instrumentaal door die geweldige Gianni Cazzola. Why don't you do right?

Nou, je hoorde het, een schitterende beweging door die Gianni Cazzola. En dan ga ik weer naar weer een nummer wat ik twee keer laat horen eigenlijk. Dat is Bistro heet het nummer. En dat is onder andere ook uitgevoerd door Madlib. En Madlib werkte heel veel samen met G. Dilla. En G. Dilla is een enorme bekende producer. En Madlib hetzelfde. Maar waar is nou Madlib eigenlijk bekend om geworden? En wat heeft zijn invloed gehad op de jazz? Dat zijn beats. Die mochten een beetje stoffig klinken. Het was ook vaak onlogisch opgebouwd. En er werd abrupt gestopt of expres onafvoelde nummers van hem. En dat inspireerde dus moderne jazzmuzikanten om imperfectie toe te laten, om meer risico te nemen en improvisatie belangrijker te maken dan perfectie. We gaan nu luisteren naar een opname van hem, dat is Bistro met Matt Villain, Madlib en MF Doom. En daar gaan we een klein stukje van laten horen en dan laat ik de...

0: How do you do?
1: How do you do?
0: How do you do?
1: How do you do?
2: En dan ga ik nu naar de uitvoering van het Abstract Orchestra.

Fijn dat je weer te gast bent in mijn programma Jazz or No. En ik probeer natuurlijk voor altijd verrassende opnames van jou te laten horen. Ik heb nu ook een mooie opname, een remastering is dat, van de grote pianist Thelonious Monk. Het is nummer Blue Hawk. En het is dit jaar eigenlijk geremasterd. Dus het is heel actueel. En dat nummer, dat is eigenlijk een geliefd juweeltje onder de liefhebbers van de muziek van de grote Thelonious Monk. Dat is een blues in Bes. En die heeft hij maar één keer opgenomen officieel, tijdens een sessie voor het album Thelonious Alone in San Francisco in oktober 1959. En het is een solo piano-opname, alleen Monk achter de vleugel, zonder ritmesectie en zonder blazers. En die naam Blue Hawk is misschien wel even leuk om te weten. Dat verwijst naar Coleman Hawkins, een goede vriend van hem, die saxofonist, en de beroemde jazzclub Black Hawk in San Francisco. Nou, je hoort zo weer wat hij speelt. Eigenzinnige taal op de piano. Onverwachte accenten. En veel ruimte tussen de noten. Thelonious Monk met Blue Hawk.

ook in dit stuk weer heerlijke dissonante. Fijn dat je er nog aan bezig bent. En dan gaan we naar een heel ander soort muziek. Maar dan ook vlakbij Amerika hebben we het dan over Canada. Dat is 480 East. Dat is een Canadese jazz-funkgroep. Ook smooth jazz speelt ze wel. En bestaat uit Rob de Boer. Nou, dat is een typische Nederlandse naam. Die zal wel ooit geïmigreerd zijn, zijn ouders. En Tony Grace. En wat staan ze nou voor? Zij zeggen groove first. Dus strakke ritmes, catchy baslijnen en een warme filmische sound. En hebben ze sessies opgenomen, dat is in 2025, sorry, is dat geweest. En het zijn nummers die ze al eerder hebben uitgebracht. Maar toen zijn ze in een barn gaan spelen, dus een grote schuur buiten Toronto. En daar hebben ze die nummers opnieuw opgenomen, maar nu ook met wat live muzikanten erbij. Normaal was het allemaal studiomuziek en nu live. En vooral de start van het nummer vind ik heerlijk klinken, heerlijk lekkere, catchy sound inderdaad. En ook fantastische groove in het nummer. Luister maar naar de prachtige opname Double Down in the Barn Session is het dus. En je kunt ook meekijken. Ik heb ook de opname van dat ze in die barn gaan spelen. Veel plezier.

Nou, je hoort het, die groove zit er echt wel in. Hè? Fantastische muziek, heerlijke groep. Ik had er nog nooit eerder van gehoord, toen kwam ze van de week ook toevallig op het spoor. Vooral die start vond ik heerlijk, die sound die ze daar gebruiken. En dan gaan we nu naar een oudje ook weer, die onlangs is overleden. Dan heb ik het over Sonny Rollins. Hij werd ook wel genoemd de saxofoon colossus. En waarom? Omdat hij zo'n geweldige invloed heeft gehad op een heel veel saxofonisten. En ook altijd een prachtige toon, een krachtige toon en prachtig. Maar ook eindeloze improvisatie-ideeën. Die man was fantastisch. En dan heb ik een opname van hem, dat is in 1957. Toen heeft hij een album gemaakt, Way Out West. En dat is een trio zonder piano. Dat was toen heel bijzonder. En dan speelt hij samen met hij dus op tenor en dan Ray Brown op de contrabas en Shelly Manne op drums. En het nummer zelf is ook geen jazzcompositie, maar het is een country en western song uit 1936. Het is ooit ook nog gezongen door Bing Crosby. En Rollins was toen aan de Amerikaanse westkust en wilde iets doen met het westengevoel. En toen dacht hij, nou dan ga ik geen standaard jazzrepertoire spelen, maar koos hij bewust dus voor cowboy muziek. Maar dan volledig heruitgevonden op zijn manier in een jazzvorm. En daar gaan we nu naar luisteren. Het is een prachtige opname dus en het nummer heet dan ook I'm an Old Cowhand. Sonny Rollins, ter ere van die jarenlange mooie jaren die hij ons allemaal als jazzliefhebbers heeft gegeven. Sonny Rollins.

En dan ga ik verder met Jay Things. Dat is een alias van Johnny Woodham. Dat is een Brits artiest uit Kent. En dat is ook een mix van moderne jazz, broken beat, elektronische muziek en improvisatie. En dan werk ik samen hier met Anurag Jundial. Luister maar naar het nummer Cash for Gold.

bijzondere opname, mag ik wel zeggen. En ook heel actueel weer, zoals Haarlem 105 altijd is. Dit is pas in mei van dit jaar uitgekomen. Een single van die G-Finks. Dan ga ik nu verder met Victor Provost en Alex Brown. En ook nog bij Warren Wolf, die vibrafonist, die ken je wel. Victor Provost, die ken je misschien niet. Komt van de Amerikaanse Maagdeilanden en die speelt steel pan, oftewel steel drum. En dat weet hij te combineren met prachtige Caribische ritmes en moderne jazz. En het nummer heet Mazouk Mwen. Mazouk verwijst dan naar de mazurka, die dansvorm die via Europese invloeden terechtkwam in het Caribisch gebied. Terwijl Mwen betekent mijn, dus oftewel mijn mazurka. We gaan luisteren naar die prachtige opname van hun. En die heet Mazouk Mwen dus. Victor Provost, Alex Brown, Warren Wolf.

En dat vergeet ik altijd te zeggen. Als je contact met me zoekt, je wilt iets aanbevelen of je wilt iets weten van een bepaald nummer wat ik draai, dan kun je met me WhatsAppen 06 105 105 38. Dus 06 105 105 38.

prachtige opname met ook de xylofoon erbij en dus de steel pan. En van deze groep, we komen al bijna weer aan het einde, beste jazzliefhebbers. Fijn trouwens dat je luistert nog steeds naar Haarlem 105, naar het programma Jazz on Hope, de zondagavond. En dan wil ik afsluiten met een man die deze week is overleden, Dollar Brand. 15 juni is hij overleden. Later noemde hij zich Abdullah Ibrahim. Hij is namelijk geboren in 1934 als Adolf Johannes Brandt en trad ook jarenlang op onder de naam, nou, gewoon Dollar Brandt, zo kende ik hem ook, tot hij zich dus bekeerde tot de islam en toen veranderde hij zijn naam in Abdullah Ibrahim. En waarom is zijn muziek nou heel bijzonder? Omdat hij de Zuid-Afrikaanse volksmuziek combineert met gospel, marabi, township jazz, bebop en moderne jazz. En het nummer wat ik zo gedraai is Calypso Minor. Dat verwijst natuurlijk naar de calypso, een dansvorm. Maar hij weet er weer een hele eigen draai aan te geven. En combineert ook de Caribische groove met Amerikaanse, Afrikaanse moet ik dan zeggen, met Afrikaanse melodische invloeden. En dat laat ook zien hoe hij zo sterk is altijd in zijn muziek. Met relatief eenvoudige melodieën weet hij altijd een diepe emotionele en spirituele sfeer te creëren. Daar is hij heel sterk in. We gaan luisteren naar die prachtige opname. En ik laat nog binnenkort nog wel eens iets horen, want je hebt ook een hele beroemde compositie van een Mannenberg. Dat was een verzet tegen de apartheid toen de tijd. En dat werd eigenlijk een verzetslied. Maar dat laat ik later nog wel een keer horen. We gaan nu luisteren naar het prachtige nummer Calypso Minor. Abdullah Ibrahim.

prachtig nummer van die geweldige Abdullah Ibrahim. We zullen hem missen, wat heeft hij veel mooie muziek geschreven. Ook onder zijn andere naam Dollar Brand. Prachtige opnames. Dan ga ik afsluiten en ik kan je alvast verklappen. Volgende week ga ik de hele uur wijden aan muziek uit Litouwen. Jazz, de avant-garde uit de jazz van Litouwen, maar ook wat oudjes. Interessante jazz scene, kan ik wel zeggen. Daar ben ik al druk mee bezig, dus volgende week gaat daar het hele programma over. En dan wil ik afsluiten met het nummer 1314 van Vincent Archer. En Vincent Archer is een Amerikaanse jazzbassist. En die bracht een album uit, zijn debuutalbum was het zelfs, Short Stories. En dan speelt hij samen met Gary Clayton, dat ken je wel, die jazzpianist. Die ooit in Utrecht is geboren in 1984. Zijn ouders waren hier toen toevallig, geloof ik. En hij speelt ook samen met de compositie is geschreven door Jeremy Pelt, die geweldige trompetist. Het wordt uitgevoerd door Vincent op bas, Gerald Clayton piano, Bill Stewart drums. En dan gaan we genieten. En ik hoop je volgende week weer te ontmoeten. Ik ben blij dat je weer bij mijn programma aanwezig was. Ik hoop dat ik je weer heb verrast met prachtige opnames. Ik wens je een fijne week. Het wordt een warme week, maar we hopen elkaar. En ik hoop je sowieso volgende week zondag weer te ontmoeten bij mijn programma Jazz or No. Tot ziens, tot volgende week. Vincent Archer, 1314.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 11 uur.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208... 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Highway Robbery van Lenny Kravitz. En welkom, leuk dat je luistert naar Haarlem 105. En leuk dat je luistert naar mijn vaste uurtje hier bij Haarlem 105 op de zondag. Genaamd Brecht door Zee. Ik ben Brecht van Groen. En ja, deze week gaan we weer allemaal leuke dingetjes bespreken. Straks komt mijn vaste rubriekje ook weer te pas. Namelijk Speel de Tea. En elke week stel ik dan een leuke vraag van een bepaald theezakjesmerk. En deze week is de vraag: wat doe jij om af te koelen met dit weer? Denk er alvast even over na en dan kan je je berichtje insturen via WhatsApp op 0600 500 538. En dan komt hier nu eerst Love Will Tear Us Apart van Joy Division.

zoveel Tears Apart Again van Joy Division dus. En hier komt mijn vaste rubriekje weer, genaamd Blecht door Zee. En ik vroeg jullie net al, kunnen jullie vast nadenken over de vraag, wat doe jij met het warme weer om af te koelen? Nou, ik heb al een berichtje binnengekregen in de studio van Sanne. En die zegt, ik ga gewoon koud douchen. En ik snap het heel goed, maar bij mij werkt dat dus gewoon niet. Als ik dan koud douche, ja, dat vind ik heerlijk. En dan stap ik eruit en dan heb ik het echt binnen 10 minuten, binnen no time, weer gewoon bloedheet. Dus laat het me alsjeblieft weten als je nog meer tips hebt. Want ik heb het nodig. Ik merk dat ik nog aardig moet winnen aan wennen aan dit weer. En dat is ook nog wel een leuke update. Vorige week vroeg ik aan jullie, wie denk jij dat het WK gaat winnen? En ik had in de poll staan Spanje. Volgens mij had mijn vader en Jelle, die hadden Portugal. En dat is wel een leuk feitje. Ik sta net even hoog als mijn vader in de pool van de tapijt. Dus ik ben het nog best goed aan het doen. En voor de eerste keer, voor de mensen die mij niet kennen, ik weet nou niet zo heel veel over voetbal. Dus ik doe het aardig goed. Plek 24 van de 86, dacht ik. Dus gaat best wel lekker. Maar goed, over het warm weer. Dus laat me alsjeblieft weten als je tips hebt om af te koelen. Want ik word een beetje gek, maar hier in de studio is er lekker airco. Dus dat zal genieten. En blijf luisteren, want nu komt The Wind Cries Mary van Jimi Hendrix. En over 20 minuutjes ongeveer komt mijn andere vaste rubriekje genaamd Breggle Rebel. En ja, het wordt een heel leuk nummer. Dus blijf luisteren. Hier komt The Wind Cries Mary van Jimi Hendrix.

Net als in de film van Toontje Lager. En welkom bij mijn vaste rubriekje genaamd Brekkel Rebel, waarin ik elke week een rebels nummer bespreek. En deze week is dat These Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra. Nou ja, Nancy Sinatra is een Amerikaanse zangeres en actrice. En zij is natuurlijk de dochter van Frank Sinatra. Ze werd vooral bekend in de jaren 60 met dus de hit. De hit These Boots Are Made For Walking, geschreven door Lee Hazlewood. Het nummer stond in 1966 in nummer 1 in zowel de Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk. En het nummer werd dus gewoon echt een gelijke hit. Hazlewood schreef het nummer oorspronkelijk voor zichzelf en zei dat het niet echt een lied voor een meisje was. Nancy zei, jawel, en die overtuigde hem dat de tekst juist sterker was als een vrouw hem zong. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik kan me niet voorstellen hoe dit nummer anders zou klinken. Maar als het een man is, dan zit er veel minder diepte in. Dus ik ben het compleet met haar eens. Want volgens Nancy vond zij dat het uit de mond van een man hard en beledigend zou klinken. Terwijl het bij een vrouwelijke zangeres een hele andere betekenis kreeg. In de jaren 60, daar komt het rebelse stukje. In de jaren 60 werd van vrouwen best wel vaak verwacht dat ze zich bescheiden en afhankelijk opstelden in relaties. In These Boots Are Made For Walking draait Nancy Sinatra dat om. Het lied gaat over een vrouw die genoeg heeft van een oneerlijke en onbetrouwbare man eigenlijk. En dat is ze gewoon helemaal zat. En ze besluit hem dus te verlaten. Ze laat zich niet meer manipuleren en neemt zelf de controle. Daardoor werd het nummer gezien als een vroeg symbool van de vrouwelijke zelfstandigheid. En eigenlijk ook al echt empowerment. Want het is opvallend omdat de vrouw openlijk zegt, ik pik dit niet meer, en wegloopt bij de man. Vandaar dus ook, these boots are made for walking. Ze gaat weg. Ik vind het best wel een vet nummer. Zij is ook best wel, als je ook kijkt naar haar kledingstijl in die tijd. Ik hou er heel van in de muziekvideo. En zij is ook wel echt een trendsetter geweest daardoor, omdat dat nummer zo populair werd. En dan heb je natuurlijk ook favoriete lyrics. Nou, mijn favoriete lyrics uit het nummer is dat ze zegt, ik vind het wel, these boots are made for walking überhaupt is eigenlijk al iconisch. Maar dat ze zegt, ze zegt in ieder geval iets dat ook, ik heb dit niet opgeschreven, heel erg. Maar ze zegt in ieder geval iets over dat hij moet stoppen met gokken. Dat zegt ze. You think you're always right, but you are not bad. Dat was het. En ik vind het, ik vind dat gewoon een hele leuke zin. En gewoon heel, heel stoer. Dus geniet ervan. Hier komt die These Boots Are Made For Walking van Nancy Sinatra.

Nog een kleine rectificatie om my part. Want ik zei net de tekst verkeerd. Ze zegt namelijk, en dat is mijn favoriete lyric, maar ik haal het een beetje door elkaar. You're gonna be truthing. You think you're gonna be truthing, but you ought to not bet. Dat is wat ze zei. Ja, sorry hoor. Ja, dat moet ik toch wel even verbeteren. En ik wil ook nog een kleine shout-out doen naar alle vaders. Want het was natuurlijk gewoon Vaderdag vandaag. En daar wil ik toch nog iets over zeggen. Ik weet niet zeker of mijn vader luistert vandaag. Ik heb natuurlijk ook hartstikke lief voor hem gekookt, zoals je dat doet op Vaderdag. Maar nog even bij deze hele fijne Vaderdag aan mijn papa en aan alle vaders die misschien luisteren vanavond. En hier komt ook een kleine tribute, namelijk pa van Doe Maar.

Wildflower van Billie Eilish. En we zijn alweer bij mijn vaste. Ik druk per ongeluk op een knopje. Even kijken. Nou ja, jullie kijken naar mij. Dat is ook helemaal prima. De camera is nu op mij gericht. Mijn vaste rubriekje gedaan. Ja, dat is een nieuw vaste rubriekje. En deze heet Mensen kennen dit niet. Of mensen snappen dit niet, moet ik eigenlijk zeggen. En het hele idee daarvan is, ik had een playlist aangemaakt de hele tijd al terug met een vriend van mij, genaamd Mensen snappen dit niet. En dat zat vol met nummers, ja, gekke nummers van films, van spelletjes, ja, noem het maar op. En ik dacht, hoe leuk is dat om op de radio te bespreken. Dus bij deze, Mensen snappen het niet. Maar ik wel. En deze week is het nummer The Ecstasy of Gold. Een van de bekendste stukken in filmmuziek ooit geschreven, denk ik wel. Ja, het nummer werd in 1966 gecomponeerd door de Italiaanse componist Ennio Morricone. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Voor de westernfilm The Good, The Bad and The Ugly van regisseur Sergio Leone. En ik heb deze film, nou, wat is het, een paar maanden terug voor het eerst gezien. En ik vond het een taaie, want hij is natuurlijk best wel oud. Maar ik zou het toch wel aan de mensen van mijn leeftijd aanraden. Het is wel echt een hele gave film. En ook echt mede, dus door de muziek. In de film hoor je tijdens een beroemde scène waarin het personage Tuco door een enorme begraafplaats rent. En zonder te veel te verklappen, hij is op zoek naar een graf waarin een schat of heel veel goud verborgen ligt. Terwijl hij steeds dichter bij het goud denkt te komen, wordt de muziek dus ook steeds intenser. Dat verklaart dus ook eigenlijk meteen de titel. The Ecstasy of Gold betekent letterlijk de extase van goud. De muziek laat eigenlijk horen wat er in de Tuco's hoofd gebeurt. Eerst spanning en verwachting en daarna steeds meer opwinding, totdat het uitmondt in een enorme muzikale ontlading. Nogmaals, ik zal niet veel spoilers geven. Wat mensen niet weten is dat de beroemde hoge zang van dit nummer niet door een koor wordt gezongen. Veel mensen denken dat. De stem die je hoort is vooral van de Italiaanse sopraan. Ja, ik hoop dat ik zijn naam niet butcher, maar Edda Delorso. haar naam heeft het nummer, geeft het nummer die bijzondere, bijna emotionele sfeer. Die best wel herkenbaar is. Heel veel mensen denken dus dat door een koor wordt gezongen, maar je moet maar goed luisteren. Het is echt heel mooi. Morricone werkte ook op een opvallende manier. Normaal gesproken wordt filmmuziek pas geschreven nadat een film is opgenomen. Bij Sergio gebeurde dat vaak tegenovergestelde. Morricone schreef dus zijn muziek al van tevoren en Leone speelde die zelfs al af op de filmset. Dus het was echt dat de acteurs konden laten leiden door de muziek, zeg maar. En dat is best wel gaaf. Ze konden hun tempo aanpassen dus op de muziek. En dat is een van de redenen waarom beeld en muziek in deze film zo goed samengaan. Het nummer is door de jaren heen uitgegroeid tot een van de bekendste stukken in filmmuziek ooit. Je hoort het nog steeds terug in films, reclames en noem het maar. En dit is ook nogal een laatste feitje, dan hou ik erover op hoor jongens. Een leuk feitje wel. De band Metallica doet sinds 1983, openen zij best wel vaak hun concerten met dit nummer. Terwijl het nummer speelt, lopen zij dan zeg maar het podium op. Best wel gek, maar ik vond dat wel een leuk feitje. En voor veel Metallica-fans is het daardoor, hoort het inmiddels ook net zo bij de concertervaring als bij de film, waar het eigenlijk bij hoort. Muzikaal gezien was het nummer natuurlijk dus ook best wel vernieuwend. Morricone gebruikte niet alleen orkest, maar ook menselijke stemmen, gefluit, wat ook heel belangrijk is in die film, in westerns dus ook geworden, dankzij hem. En gitaren en geluidseffecten, die doen denken aan coyotes. Ik kan hier echt heel lang over doorgaan. Het is gewoon heel mooi. Daardoor klonk zijn westernmuziek heel anders dan het traditionele Amerikaanse westerns uit die tijd. Dus hij heeft dat echt ontworpen, kan je eigenlijk wel zeggen. Nou jongens, nogmaals, ik kan hier heel lang over doorgaan, maar je moet het maar gewoon ervaren, denk ik, als je het nog niet kent. The Ecstasy of Gold. Hier komt hij. Geniet ervan.

0: lieve luisteraar. Het is alweer bijna 12 uur en dat betekent dat ik toch echt af moet sluiten. Dit was Fever van Baltazar en volgende week ben ik weer bij Brecht door Zee. Op de zondag van 11 tot 12. Ik wens iedereen een hele fijne werkweek en een hele fijne nacht ook. Slaap lekker alvast en zakjes na het nieuws wat jullie eerst gaan horen, horen jullie nog met Simon. Met Simons en Train bijvoorbeeld. Nou ja, allemaal gezellige muziek. Zelfs Tears for Fears zie ik. Jammer dat ik die niet meer meemaak. Maar slaap lekker alvast en tot volgende week.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna 1,5 uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het opleidende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat op dit moment 1 file in Noord-Holland. Dat is de N200 Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en de aansluiting met de N208. 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkere.

0: is 105. Het is 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal.